0: Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

met wat hamerties van vilt. Worden veelst te lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet. Zingt wat west is.

0: 2.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
3: Beetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Zinnen te veel? Jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
8: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: boormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen, terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
11: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
5: Radio Drenthe.
13: De Boer op.
5: Met Wim Boer.

0: Van Morrison en The Bright Side of the Roads.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen op deze zaterdag de 5e september. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe, De Boer op. Waar je ook zelf een bijdrage kunt leveren? Heel simpel. Stuur dan een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. En wij maken het allemaal dik voor elkaar. Nou, we zitten vandaag allemaal in het programma. We hebben cultuur in combinatie met culinair. Dat is hartstikke lekker. Ronkende motoren. Er bent een stuk wat marken. Er bent wat muzikale agendatips. En natuurlijk ook heel veel muziek in het programma zelf. Dit is Paul Simon en You Can Call Me Al.

0: opzoek van zijn succesvolle album Graceland, Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Theatertijd.
2: Theatertijd.
0: Ja, theatertijd is een beetje in combinatie met wat culinair deze week. Nou, natuurlijk vorige week naast het Pruvenement. En ook in M gaat ze het culturele seizoen openen. En in Hogeveen doet ze dat ook. En dan noemt ze het Cultinair. Oftewel beleefde start van het culturele seizoen met een feest vol met culturele en culinaire proeverijden. Nou, diverse locaties en rondom de tamboer kun je dan genieten van een mix van smaken, gerechten, live optredens, kunstuitingen en ook workshops natuurlijk. Nou, laat je verrassen, bijvoorbeeld de veurproefjes of veurstelling van het seizoen 2026-2027 met Tim Noble, klassieke vrienden en zijn Balotni trio. De gele duikmachine die komt voorbij, Girls on Fire, Circus Amalia, Jonathan Vroege, Romeo en Julia en dat van Theater Oostpool en ook Lisa Ploeger, die ga je dan ook nog heen horen. Nou, deze ex die zorgt in het culinair voor een gevarieerd programma vol met muziek, theater, humor en verrassende ontmoetingen. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Kom bijvoorbeeld ook eens kijken en luisteren naar het Klapstoel Cabaret met Teun de Vries en Danielle Schel. Dat allemaal voor de hoofdingang van theater. En maak ook kennis met lokale en regionale makers Els Damen en Anne Verhorst, Jamal Arts, Isa en 044 Mime Company. Nou, je hebt wel 10 euro entree, inclusief 2 drankjes. En kinderen onder de 12 jaar, die hebben gratis toegang. En verder is er nog heel veel te beleven. Ga anders even naar de website van de tamboer.nl voor meer informatie. En ik zei het al, een van de optredende artiesten is Lisa Ploeger. Dit is ze met My Own Way to Rome.

0: nummer 1 hit in 1997 was dit van The Beatles met Hello Goodbye. Als je nou echt voor snelheid en motorsport wilt gaan, dan moet je morgen in aanwezen. Want dan beleef je dat allemaal tijdens een gecombineerde wedstrijd voor de jeugd en de nationalen. Met daarnaast internationale wedstrijd voor solo's en zietspannen. En dan heb ik het dus in dit geval over grasbaanraces. Nou, altijd die gang afgelopen week eens in bij de organisatie op bezoek.
1: Nou, daar zit me wel over na te denken. Ja. Maar vooral omdat alles duurder wordt. Alleen, ik moet zeggen, we hebben hier een geweldige groep ondernemers. Die het allemaal goed hard toedragen en die sponsoren goed. Want wij hebben ook als enige van alle gasbaanraces in Nederland hebben wij vrij intree. Dus zondag kunnen de mensen gewoon vrij intree, kunnen die gewoon naar binnen lopen en kieken en kunnen de hele dag blijven. Die kunnen een patatje kopen.
2: Dankzij
1: kunnen,
2: de sponsoren.
1: Dankzij de sponsoren. Ja, ja. Wij spelen iedere keer nog kiet. Ja. Gewoon een klein beetje over in kaas voor extreme gevallen. Maar wij komen eruit dankzij onze sponsoren. Ja, ja. Die ben wij ook super, super dankbaar.
2: Ja. Maar dan vroeg me nog wel eenmaal van, we staan hier aan de rand natuurlijk van al die schotten. Ja. Daarachter is dan een soort van niemandsland en dan komt er nog weer hekken.
1: Ja.
2: En dat niemandsland is inderdaad voor de calamiteiten in beeld.
1: Ja. Nou, dat is voor calamiteiten, vooral voor de rijders. Je kunt je voorstellen, als zo'n rijder valt en gelanceerd wordt, dat hij dan ergens overheen kan vallen. Hij kan natuurlijk over het hek heen vallen. En dan zit hij meteen in het publiek. Dus daarom hebben we 3 meter afstand.
2: Dat is mooi opvangen, joh.
1: Ja, ja, ja. Dat vindt het publiek. Dat is, vindt de rijden niet leuk, maar het publiek ook niet, denk ik. En dan hebben ze 3 meter. Die afstand van hek tot die andere hekken. Ben 3 meter. Dat is uitmeten.
2: Ja.
1: En dat is verplicht. En dan heeft hij wat meer bufferzone. En als er wel wat gebeurt, dan kunnen wij als hulpverleners ook sneller erbij wezen.
2: Ik wil nog 1 ding met je bespreken, natuurlijk. En dat is helemaal aan de kant van het veld. Er zit een toiletunit, maar dat is niet een gewone.
1: Nee, dat is een minder invalide toilet. Die is gebouwd door de man van Ann. Er kwamen een keer 2 dames bij de club van de mannen van Annen. Daar ben ik zelf ook lid van. Dat is een club van een man of 18 die allemaal dingen samen gedaan heeft. Vroeger onder andere combine-racen.
2: Ik
1: ben ook 4 keer Nederlands kampioen geweest. En dan gingen we heel Nederland door met die combine. Nou, en op een gegeven moment hadden we eigenlijk niks meer. De combine was klaar. We een paar keer Nederlands kampioen. Dan zeiden we stoppen ermee. En toen hebben we een man of wat. Toen kwamen die vrouwen bij ons om te pitchen of zij een. Die hadden het idee van een minder verliend toilet voor het dorp. We hebben hier in het dorp een paar mensen. Ja, die zitten in een rollator.
2: Ja.
1: Die kunnen nooit naar de wc eigenlijk. Dan moeten ze naar huis. Dus die meiden die hebben daar gepist bij ons. En toen hebben we in de vergadering gezegd, ja, we hebben toch niet veel om handen. Laten wij daar eens ons hoofd over bouwen. Nou, dan hebben ze dat ding gebouwd. En die kan helemaal zakken naar de grond. Er zit hydrauliek in. Je kunt
2: met de rolstoel inrijden, zeg maar.
1: Dan kun je dus met de rolstoel inrijden. Ja. Er zit een alarmsysteem op, dat je er niet meer uit kan komen. Net zoals in het ziekenhuis, trek je aan een touwtje en dan gaat aan de buitenkant een lampje branden.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en als hij vervoerd moet worden, dan pomp je hem op. Nou, en dan breng je hem naar de volgende plek. Ja, en zo doe je dat met anderen, met elkaar, doe je daar wat voor.
0: Nou, het begint dus morgen allemaal met een training. En om 12:00 worden de riders voorgesteld. Wanneer de races van start gaan. Lekker genieten van spannende wedstrijden. En een bijzondere sfeer langs het parcours op wel een hele mooie plek. Namelijk de Brink, min in het dorp. Allemaal morgen in Annen.

0: Vanavond ziet zangeres Sylvia Vlederes in podium 34 in Burger. En ik had even een gesprek met haar.
1: Goedemorgen.
0: Lekker in Drenthe gaan we met elkaar onderweg. Want jij bent volgens mij de echte Drenthe, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik kom van Valthermond. Ja.
0: Komt van Valthermond in dit geval.
1: Ja. Ja.
0: Maar voel je dan een ook echt een veenkoloniaalse Drenthe?
1: Ja, ik voel me meer Neder-Saks, denk ik. Maar,
0: Neder-Saks.
1: Ja, ik ben 100% veenkolonial. Ja. Ja.
0: Hey, ja. Jouw roots die linkt dus hier in Drenthe. Wat linkt op muzikaal gebied jouw roots?
1: Nou, ik ben opgeruimd met bluegrass en folkmuziek. Mijn hele leven. En mijn pa organiseerde dat ook. Die Poolshoogte onder andere. Ik heb dat zelf ook nog altijd georganiseerd.
0: Ja.
1: En ik ben altijd in de Engelstolige muziek bezig geweest. Die eigenlijk...
0: Maar van u dus uiteindelijk ook die muziek?
1: Ja, zeker. Ja. Er kwamen wel muzikanten bij ons over de vloer en zo. En er was eigenlijk altijd muziek bij ons.
0: Ja, en dan ook in dat genre. Ik snap dat wel, want mijn dochters die grijpen natuurlijk ook met K3. Maar we waren allebei wel fan van U2. Dus dat vinden ze ook mooi. Ja, dat snap ik dan wel. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hey, nou lees ik ook. Je bent bezig met mijn album. Dat komt over een maand zo'n beetje. Denk een spannende periode, toch?
1: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik had een paar jaar alleen nooit gedacht dat ik een album maken zou. Maar er kwamen 2 jaar geleden kwamen zoveel mooie dingen op mijn pad ineens. Dus daar ben ik mee aan de slag gewoon. En nou is er ineens straks over een maand een album, ja.
0: Maar dan heb je dus een bevalling, zeg maar, die zo'n beetje 2 jaar duurt in dit geval. Hoe krijgt het allemaal vorm? Want het moet ergens beginnen natuurlijk. Heb jij bepaalde teksten gekregen of bepaalde inspiratie?
1: Ja, ik 2 jaar alleen, 2025 was dat. Ja, toen ik was altijd bezig met Engelstalige muziek. Mm-hmm. En 2 jaar alleen kwam ik terug van een workshop weekend. En dacht ik, nou wil ik toch ook weten of er meer rootsmuziek in de Veenkolonie is in de Neder-Saxen.
0: Mm-hmm.
1: En ging ik naar mijn pa toe en ik zei, pa, er moet toch wat wezen en zo. En toen kwam hij aanzetten met een koffertje met allemaal boukjes. En in die boukjes, daar stonden zoveel mooie teksten en zoveel mooie muziek uit onze eigen regio.
0: Ja.
1: En ik ben er met aan de gang gewoon. En dat was eigenlijk een klein vuurtje eerst. En dat zwelde eigenlijk op tot een groot vuur. En dat is eigenlijk uiteindelijk, ja, het lied leidde tot dit album. Ja. Ja.
0: Dolle Folkliedjes, zo heet het volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe kon je de titel...
1: Ja, ik heb de mooiste oude folkliedjes die ik tegenkom ben, heb ik erbij gepakt. En daar treed ik ook mee op. En dat is een mooie voorstelling geworden. En de mooiste die heb ik op muziek zet. Die heb ik op aan de muziek zet. Ik ben er met mij aan de gang gewoon. Ik heb ook een paar teksten die ik van Johanna Bergman-Bijns op muziek heb gezet. Mm-hmm. En voor wel een oud kind, dat kind veranderen. Maar zij kwam uit de Burger en zij was een echt fantastische vrouw. Ze heeft zulke mooie teksten overleverd. Ja. Uit onze eigen cultuur. Ja, en dat heb ik allemaal in mijn voorstellingen verwerkt.
0: Ja, ik volg je op de social media. Je treedt ook wel eens op. Je doet dat alleen met een gitaar. Onlangs had je volgens mij nog een paar zangeressen. Heb je nog een oproepje bij ons dan om daar wat samen te doen? Ik kan me voorstellen dat je er ook soms wat muzikant bij hebt. In dit geval ook, of?
1: Nee, ik treed nu voorlopig solo op. Ja.
0: Echt solo, alleen nog op dat podium met jou en je gitaar?
1: Ja, precies. En soms zingen we wel een liedje om, dat ken ik ook wel. Maar meisjes, het dukt alleen nog, ja.
0: Ja. En waar heb je hem opgenomen? Ook hier in de buurt, of?
1: Nee, bij Janos Kolden. Die zit bij Doorwerth in de buurt van Arnhem.
0: Mm.
1: En ik ben bij Janos best, omdat hij zit heel erg... Hij kent die folkmuziek ook heel goud. En een hele mooie studio. En dat klikte gelijk vanaf het begin.
0: Ach, dus Ik kom begin oktober uit. Alvast volgens mij te bestellen via jouw website sylviavlederes.nl. En dan Sylvia met II, hè? Niet met een Griekse ei erin.
1: Ja, precies. Ja,
0: in dit geval. Ja,
1: dat klopt, ja.
0: Hey, en kom de zaterdag sta je in Burger?
1: Ja, hartstikke mooi. Ja, in het podium 34. Dat is echt toch zo'n mooi podium.
0: Ik ben een paar keer geweest bij een optreden. De akoestiek is daar fantastisch.
1: Is fantastisch, ja. Dus ik heb er ook zo'n zin in.
0: Ja, nu heb ik al agenda erin bijpakt. Nou, kom de zaterdag dus in Burger, 4 september. Je bent volgens mij geen weekend meer in Uusminke, de komende tijd.
1: Nee, dat ligt erop, ja. Maar dat ken ook wel, dat is geen probleem. Ja.
0: Nou, meer informatie kun je vinden op sylviavlederes.nl. Waar je onder andere mee de Bob Smilde zie ik, Arvelt in Noordsleen en Burger nog een keer, Valthermond zelf nog. In Emmen en Dordrecht, allemaal lekker hier in de regio muziek.
1: Ja.
0: Hey, bedankt voor het gesprek. Sowieso toi toi toi. En heel veel succes natuurlijk met het uitkomen van jouw album. Want ja, ik kan me voorstellen dat een mooi, memorabel moment voor jou is.
1: Nou, zeker weten, ja. Ja. Ja, mijn pa is nadat ik de cover van hem kreeg, een week later is overleden. Dus ik vind het echt fantastisch dat ik dat zo...
0: Er zit meer dan een bijzondere lading voor jou in.
1: Oh ja, dat is zeker. Dat is, zo persoonlijk ben ik nog nooit geweest, denk ik.

10 uur en het duurt tot een uur of 4 vanmiddag. En dan kun je nog vandaag terecht in Bijln, dat we voor een streetmarkt. En dat is bij melk- en pluimveebedrijf Hunze. In die VN Eurzing nummer 31 in Bijln. Dus net in Bunnendorp, als je richting Hoogholm gaat. Nou, struin langs de krampies, de bijzondere handgemaakte artikelen. Tuinplanten, pompoen, wolartikelen, bloembollen, eieren, kaas, melk, wien, hunnig. En nog veel meer, ook allemaal van lokale ondernemers. Even lekker uitrusten, geniet op het terrasje van wat koffie, van wat lekkers en ook voor de sfeer. En voor de kinderen is er ook nog een keer een springkussen aanwezig. Eurzingen, nummer 31 in Bijln. Begint ook dan weer om 10 uur en het duurt tot 4 uur vanmiddag. En vandaag en morgen, daar kun je terecht in Urvelte. En dat wel helemaal in het teken, wat helemaal in het teken ziet van de herfstfair. De brokante herfstfair in dit geval. Al een mooi begrip. Sfeer, sfeer en nog een keer sfeer, zoals ze dat zelf zegt. Nou, de standholders en de bezoekers die kijken nu naar het evenement op de Brink in het hartje Monumentendorp Urvelte. En alle standholders die doen hun uiterste best om hun kraam weer vrij te decoreren. Het ziet er echt prachtig mooi uit. De geur van hoppen, die komt je al tegemoet. En op de hooikiep midden op het terras kun je genieten van live muziek van Joint String Friends. Toffe man in kils en een hapje of een drankje. Nou, er zijn verder wat mooie stands met herfstschikking. Want ja, het is herfst, per slotverrekening. Er zijn mooie kransen, vachen, gewijden, toeven. Heel veel brokante vintage en nog veel meer. Dat allemaal dus vandaag en morgen in Urvelte. Begint allebei de dagen om 10 uur. En het duurt tot 5 uur 's middags.

0: Aretha Franklin was dat en The Chain of Fools. En als je denkt van, nou god, dat ik zo maar een keer live wil zien. Nou, dat lukt natuurlijk niet meer met Aretha. Maar wel met de Drent Soul Band. En dat wel een morgen in het Wilhelmina Park in Meppel. Want dan hebben ze namelijk daar Picnic in the Park. Kijk hem op de website ontdekmeppel.nl voor meer informatie. De Drent Soul Band dus. En daar zal ook deze ongetwijfeld voorbij komen.
1: De agenda.
0: Op vele verzoek komt de Forces Sweethearts weer naar Anlo. En dat doet ze vandaag allemaal, dat treedt ze op in de spulkoel al daar. En dat met een unieke driestemmige zang en swingende choreografieën. Nou, de Forces Sweethearts die zingen meer dan 100 concerten per jaar... van theater tot evenementen, van zorginstelling tot huiskamer... en dus nou ook in het openluchttheater van Anlo.

Nou, muziek moet je denken aan de jaren 30, 40 en 50. Nou, dan heb je het over de Andrew Sisters, Marilyn Monroe en Doris Day. Nou, het is een swingende en sfeervolle nummers die worden afwisseld met wat mooie teksten, leuke anekdotes en ook herkenbare gedichten van onder andere Annie M.G. Schmid en Toon Hermans. Nou, de Sweethearts staat garant voor een onvergetelijke zomeravond in een sfeervol verlichte spulkoel. Het begint verandert om 19:30. Plek met te reserveren door in een mailtje te sturen naar spulkoel@rondommagnus.nl. Vermeld dan even het aantal plaatsen, het telefoonnummer en de woonplaats. En meer informatie via www.rondommagnus.nl. /spulkoel. Dat allemaal aan de Bosweg in Anlo, vanavond dus om 19:30. En dan kun je ook nog in de Margaretakerk in Nurk terecht. Dat wel morgenmiddag om 3:00. Want op uitnodiging van de culturele raad, daar zal Merula Quartet daar op optreden verzorgen. En dat wel in die kerk. Nou, het kwartet bestaat uit Jacob Calot, Quinten de Graaf, Titus van Rijn en Felix Calot. Zowel Titus als Quinten die bent leerlingen van het Academie Muzikaal Talent in Utrecht. En Jacobs en Felix Calot die studeert aan de Kunsthumanoria van Antwerpen. Jawel. Nou, de leden van de Strikkwartet die ontmoeten elkaar op een zomercursus Woudschoten. In maart 2024 won het kwartet de eerste prijs van de halve finale in de regio Zuid van het Prinses Christina Klassiek Concours. Nou ja, dan moet je volgens mij wel bij de top huren. En naast de eerste prijs ontving zij ook het Ensemble Masterclass prijs en de Willem II Toonzaal prijs. En speelden zij ook in het nationale finale van het Prinses Christina Concours. Dat allemaal dus in een narg morgenmiddag om 19:50 dus in de Margaretenkerk. Meer informatie via www.culturelenraadnorg.nl.

weer wat einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Je weet het, dan stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en wij maken het allemaal dik in udder. Straks veel plezier met Hemeltiet. Ik ga eruit met Sniffing the Tears en Driver Seat. Ik wens je een mooi weekend. Hoi!

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Eerst stop de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Hemeltiet.
6: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Hoi mensen, mooi dat we weer lusten naar Hemeltiet van zaterdag 5 september. Vandaag beginnen we weer met een nieuw seizoen, Hemelstreet. En de eerste vereniging die door langskomt is het Asser Kinderkoor.
1: Ja, en door verheugen Jules Baarhof.
0: Ja.
1: Dat lijkt dus heel gezellig. Nou, verder bent er natuurlijk weer de vaste onderdelen zoals de belrondes. Je kunt dus weer appies sturen op hetzelfde nummer. Er is een Duitse sjaalplatte, een piratenknijter en een sprintetnee aflevering. Derde jaargang van het radiosketsie Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Ja, ik verheug me er nou al op. Maar eerst kreeg het regionale nieuws van ons. Nou ja, niet van ons, maar van Herma Boer. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De gesprekken tussen directeur Robert van Lang en het Drents Museum hebben nog niet tot een doorbraak geleid. Ze gaven elkaar een week de tijd om samen tot een oplossing te komen, nadat van Lang een kort geding tegen zijn werkgever aanspande. Drents Museum hebben nog niet tot een doorbraak geleid. Ze gaven elkaar een week de tijd om samen tot een oplossing te komen, nadat van Lang een kort geding tegen zijn werkgever aanspande. Nou, dat heeft nog weinig opgeleverd, maar de advocaten van beide partijen blijven voorlopig doorpraten. En de directeur werd door het museum op non-actief gezet, omdat er een onderzoek loopt naar de werkcultuur in het museum. Ondernemers aan de oevers van het Zuidlaardermeer zijn bezorgd. Ze zeggen dat minder vaartoeristen komen vanwege de kwaliteit van het meer. Zo zijn de vaargeulen niet diep genoeg, waardoor grotere schepen wegblijven. Ook is de plantengroei te weelderig, zo klagen toeristen. Wie dit weekend met de trein reist door Drenthe moet rekening houden met vertragingen. Zowel op het traject tussen Emmen en Zwolle als op de verbinding tussen Meppel en Zwolle wordt aan het spoor gewerkt. Bij beide routes worden bussen ingezet, onder meer tussen Hogeveen en Steenwijk en tussen Dalfsen en Zwolle. De werkzaamheden moeten in de nacht van zondag naar maandag klaar zijn. En woensdag dan ligt het trein- en ook busverkeer helemaal plat vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. En FC Emmen heeft gisteravond op de Oude Meerdijk gewonnen van FC Volendam. Het werd 5-3 in een knotsgekke wedstrijd. Steeds als Volendam dreigde terug te komen in de partij, liep Emmen weer weg. Een grote man was Sybrand Veldhuis met 2 treffers. En ook topscorer Freddy Kwispel maakte er 2. FC Emmen staat nu voor nu op dit moment derde in de competitie met 12 punten uit 5 wedstrijden.
1: En voor het weer. God weet nog. Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Narm.
1: Ja, het is. Het was even een dikke domper gisteren met veel wind en veel regen. Maar ik geloof dat we weer een beetje tot rust komen, hè?
3: Ja, het komt weer een beetje tot rust. Gisteren inderdaad flink wat neerslag in Vries bijvoorbeeld. Sinds gisteren vroeg 15 mm. Zuid-Laren stond om 12. Nieuw-Buinen 6,5. Veenhuizen 12,5. Paterswolde 6. En tenslotte de Kiel 8,4 mm. En momenteel kijk je naar de actualiteit dan ook een paar lichte buitjes die van west naar oost over de provincie trekken. Maar de luchtdruk is aan het stijgen.

0: Zo'n ouderwetse barometer en meneer Grim er een tik op. Dan zul je zien dat hij iets omhoog giet.
1: Oh ja.
0: Dat bekend voor?
1: Ja, ja, zeker. Ik zie mijn opa dat nog doen. Die had nog in, ja. Gewoon bij de deur naar de kamer. Altijd in de barometer aan het tikken.
0: Ja, ja, we hadden vroeger ook een natuurzijn, zo'n tikkie erop. Die vader zei altijd, sla niet te hard.
1: Nee.
0: Want dan is het gebeurd met hem. Maar als je omhoog giet, dan zit er altijd verbeteringen. Dat weet ik als kind van vroeger nog. En dat geldt nu ook, want ik heb een Noord-Rijn-gebied aan. Ligt nu te zuiden van Engeland, komt onze kant op. Vandaag dus ruimte voor de zon, maar ook zeker stapelwolken. Die binden al, zijn al een paar buitjes. In de loop van de middag, of gedurende de middag, kan het beter zo zijn. Dan verdwijnt de buien, dan blijft die mix en zon van stapelwolken. Die blijft er wel. En temperatuur 19 tot 20 graden. Met een matige wind uit de westelijke richting. Die is overdag ook een beetje vlagerig van karakter. Vanavond gaat die wind langzaam maar zeker afnemen. En vannacht blijft het helder. Het is dan rustig, koelt af. Het is droog en het koelt af tussen de 8 en 9 graden, schat ik in. In de steden blijft het nog een beetje warmer. En dan met overdag een zuid-zuidoostwind. En dan voel je man komen, dan gaat die temperatuur omhoog. Gemiddeld over de provincie zo'n 21 graden. Misschien het zuiden wel 22 graden. Zonnige periode. Er ontstaan weer een paar stapelwolken. Er trekken af en toe een veldje middenbaar. Bewolking over in de loop van de dag. Maar het blijft droog met een stuk minder wind. En een zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidoost.
1: En bent dit nou ongeveer de temperatuur die past bij de tijd van het jaar, Gert?
0: Ja, vandaag wel. Men zitten we er iets boven. Normaal zitten we zo begin september zeg maar 19 tot 20 graden. En men met 21, heel misschien 22 graden zitten we boom. Maar maandag zitten we er ruim boven. Want maandag wordt het 24 tot 26 graden. Die laatste temperatuur langs de grens naar Overijssel toe. Wisselend bewolkt. Dat betekent flink wat zon. Ook wat stapelwolk meer. Een veld die middenbare bewolking blijft droog. We kijken vervolgens richting de dinsdag en de woensdag en de donderdag. Dan gaat de wind weer naar het westen toe. Dan komen de luchtsoort terecht waar we vandaag zit, dan gaat die temperatuur omlaag. Ik denk dinsdag nog 21 graden gemiddeld. En woensdag en donderdag zitten we op 19 tot 20 graden met een aantal buien die overtrekken, maar ook droog een moment.
1: Ja, nou, eigenlijk is dat wel weer het normale Nederlandse weertype, hè?
0: Dat is normaal een Nederlandse weertype. En dan zie je ook dat september echt een overgangsmaand is. Van de zomer naar de winter toe. Hè? Want gisteren het echte herfstachtige weer met flink wat wind erbij. Dan heb je het gevoel, als je niet zo'n week, nou ja, midden in oktober zit. Maandag, sneeuwvermunt. Dan heb je het gevoel dat je weer een beetje in augustus zit.
1: Ja, en dan moet er nog maar even flink van genieten.
0: Zeker weten, ja hoor. Nou, absoluut.
1: Hartstikke mooi. Gert Voerman, dankjewel.
0: Hetzelfde, hoi.
1: En goed weekend en tot zoiets. De weersverwachting en de neusberichten. Meer neus kun je altijd vinden op onze website en in de app.
2: Beste.

0: Shaken Stevens, you drive me crazy. Het is bijna 14 minuten over 9. Mooi dat we lusten naar Hamilton. De eerste Hamilton weer in het winterseizoen. Maar dat betekent dat de zomerprogrammering afgelopen is. En dan weer gasten hebt in de studio.
1: Ja, en de mensen die naar televisie kijken, die hebben ze misschien al binnen zien komen toen jij met het Nijs en met Gert Voerman. Toen jij met Gert Voerman in gesprek waren. Ja. Want toen druppelde het kinderkoor Assen. Het Asser kinderkoor druppelde achter jou langs al mooi binnen. Oh, dus die zitten mooi in het atrium met wat begeleiders.
0: Ja, ik kan dat niet zien, want dan zat ik met de rug naartoe natuurlijk. Maar nou, mooi dat ze er bent. En in het verleden, even voor de mensen die Hamilton niet zo lang kent. In het verleden gingen we met dit programma natuurlijk altijd op locatie. Zaten we elke zaterdag op een andere plek. Dan ging de reportagewagen met. En veel mensen die we door bij nodig hadden. Op een zeker moment kunnen we niet meer. Het duurt allemaal wat te duur. En toen zeiden wij, als wij dan niet naar de provincie kunnen komen, laat dan de provincie bij ons komen. Ja. Laat de mensen bij ons komen. En sindsdien hebben we gewoon iedere week een groep mensen te gast. Een vereniging. Hoeft niet per se een officiële vereniging te winnen. We hebben toch wel vriendengroepen gehad. Of vrouwen die een aantal keren per jaar met elkaar op stap gaan. Maar vereniging is toch wel vaak heel leuk. En
1: je kunt je op heel veel verschillende manieren verenigen.
0: Ja, precies. Ja, als je maar een vereniging bent, dan moet je gewoon lekker opgeven.
1: Ja.
0: En dan ben je dan benieuwd, wat ben je dan voor club? En nou, die gelegenheid kreeg volop om een moest door iets van op de hoogte te brengen. En we speelden tussentijd nog een beetje wat spelletjes. En we gaan nog shielden en we hebben quiz. Dan kun je dan wat punten opscoren. En zo kun je meedoen aan de Hemelstreet. En kun je ook uiteindelijk de Hemelstreet bokaal winnen.
1: Ja.
0: De laatste winnaars, dat was het popcorn Sounds for You, Oud Hesseln. Die heeft hem op de valrib won die de bokaal.
1: Ja, en toen werd Kruutmoes toneelvereniging uit Klessindeveen, die werd tweede.
0: Ja, heel lang dacht dat hij de winnaar zou winnen. Die stond heel lang bovenaan.
1: Maar nou ligt alles weer open, Harm.
0: We begonnen met nul.
1: Nul.
0: Ja, en we gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Maar het belangrijkste is gewoon, het gaat niet om de knikkers, maar om het spel. Ja, we willen graag weten. Wat ben je voor club? Het is gezellig om met ze te gast te hebben.
1: Ja. En het is ook mooi als je nog steeds hem aanmeldt, want de strijd is nog lang niet gestreden, maar er zijn ook nog wel wat plekjes dit seizoen. Dus als je nog denkt, wij willen ook nog wel hem langskomen bij Hamilton, want dat vinden we zo gezellig. Ja. Vinden wij dat ook heel gezellig, dan moet je hem een mailtje sturen. Of nee, je moet je hem aanmelden. Ja. Via www.hemeltiet.nl of www.rtvdrenthe.nl/hemeltiet met T-I-E-D. En dan kom je gezellig in de studio langs.
0: Wel met een D op het einde. Mijn T houdt over een heel ander nee.
1: Goed.
0: Dat dus. En ook niet denken van, oh ja, maar dat zal wel heel ingewikkeld wezen. En dan moet misschien allerlei rare dingen nog van de vuur organiseren. Wel nee, ik moet gewoon komen met een club. En op een club. Ja, we hebben wel groepen van 4, 5 man. We hebben het ook wel hard van 20 man. Maar alles wat er tussen zit, is altijd goed.
1: Ja.
0: Dus, dat
1: gezegd hebbende, inderdaad. Ja. Wij vinden het ook nog wel heel mooi als jullie ons helemaal opbellen. 0592-3311-88 is ook het nummer waar je ons een WhatsAppje op kunt sturen. Want wij vinden het wel een tijd voor een belronde hierna. En dan gaan wij eerst hem lusten naar Leon Moorman met Plattelandsgevoel.

0: Prachtig liedje. Pladderlaans gevoel van Leon Moorman.
1: Je herkent ons door wel in, hè?
0: Nou, absoluut.
1: Zeker.
0: Zeker weten. Nou, en ik denk dat meer mensen zich door wel herkennen. En wat ook bij het Pladderlaans gevoel hoort, is de belronde van Hemeltiet. 0492-3311-88. En wie is onze eerste beller?
2: Martinkamps uit Rodem.
0: Martinkamps, goedemorgen.
2: Ja, uit Pladderland.
0: Ja, Rodenheurt ook bij het Pladderlands.
2: No. Ja, zeker. Ja.
0: Herken je je ook een beetje in het liedje?
2: Jawel hoor, helemaal.
0: Oh, kijk, goed zo. Ja.
2: Ik ben 100% Drent, dus...
0: dat kunnen wij ook wel horen.
2: Ja, dat dacht ik al.
1: Dat kun je ook wel zien.
0: Ja. Vertel, Martin.
2: Ik heb een aantal verjaardagen. Het is weer september, dus het is weer een drukke maand bij ons. En dan beginnen we met 11 september. Mijn schoonzuster Uitvries, Doreen Kamps. En dan haar man, Rolf Kamps, dat is mijn broer, 18 september. En mijn zus ook op 18 september, Klaasje Bergman, uit Stad Knaal. 19 september, andere broer, Evert Kamps, uit Schalkhaar. En dan heb ik nog een jubilaris, en dat is Gert-Jan Geltema. Van de muziekafdeling Van der Veen. Die zit 40 jaar in dienst.
0: Oh, kijk. Hey, wat een mooi beroep.
2: Dat is een heel mooi beroep.
0: Ja, toch?
2: Ja. Door haal ik ook altijd mijn muziek weg.
0: Ja.
2: Een heel goed team door. Nou ja, dat bewijst ook wel dat je zo lang bestaan.
0: Ja.
2: Dus.
0: Nou, hartstikke mooi, Martin.
2: Dat waren ze.
0: Dat was een mooi liedje.
2: Ja, dacht ik.
0: We horen je vast volgende maand weer.
2: Die kans zit er wel in.
0: Ja. Nou, een fijne maand september gewenst dan.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
0: Doeg.
1: En van Roden gaan wij naar de volgende beller. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hilly.
3: Van, ja.
1: Hilly Hester van Armeide bij Rune.
3: Bij Rune, ja. Klopt helemaal. Nou, dan begon ik even met onze achterbuurjongen. Die was gisteren jarig.
1: Ja.
3: Harmen Sanding. Harmen vindt het vast wel leuk dat ik dit doe.
1: Oh ja.
3: En dan heb ik uit de vriendenkring is Henny Zoer de zesde jarig. Het is dan een vriendin van mij. En dan heb ik nog een buurvrouw, maar die woont nu in Rune, maar met mijn buurvrouw maar bleem. Die is ook de zesde jarig. En die feliciteer ik ook.
1: Ja.
3: Nou, en dan is vandaag 4 september. En dan was uit onze vriendenkring, waar we al meer dan 60 jaar de eerste zaterdag van september weghoort. Daar nemen wij vandaag helemaal afscheid van.
1: Oh.
3: Op zijn verjaardag.
1: Ach, dat is wel heel bijzonder.
3: Die goede man die zou 88 jaar worden vandaag.
1: Maar dat heb je net niet gered.
3: Dat heb je net niet gered.
1: Ach.
3: Ach.
1: Dat is wel een beetje een trieste dag eigenlijk dan, Hilly.
3: Ja, dat klopt. En dat vind ik ook. Maar wij als groep, wij waren met 28 man, mannen en vrouwen. En dat is zo toch wel het leven.
1: Ja.
3: En als je dan nou meer dan 60 jaar bent bij tienen weg. En dan is helemaal niet zo raar.
1: Nee, ik heb het wel begrepen.
3: Binnenkort 90 wordt en de jongste 87.
1: Nou ja.
3: Nou ja.
1: De jongste 87?
3: Ja.
1: Oh. Ja, maar dan zit hij wel
3: van de mannen. Van de mannen.
1: Van de mannen, oké. Okay. De vrouwen wat gemiddeld wat jonger?
3: De vrouwen ben iets jonger.
1: Oh ja, dat is vaak zo, hè?
3: Dat is vaak zo, hè?
1: Maar ik begreep dus dat je vandaag niet de traditie in ere houdt om met elkaar op pad te gaan. Tenminste, niet verfeestelijk.
3: Ik wil ook nog even uitleggen, want dat mag iedereen wel weten. Er is niks geen geheim. Wij gewoon kunnen niet meer de hele dag weg. En we hadden een middag- en beginavondprogramma. Het middagprogramma begint om 14:00. En dat begon om 14:00 en nu is de crematie, de uitvaart om 14:00. En daarna gaan wij een hapje eten met de vrienden die over zijn.
1: Ja. En vieren jullie het leven, neem ik aan.
3: Precies, ja. Dat heb je mooi gezegd.
1: Ja, en dat is hartstikke goed, jullie.
3: Ja, dat ik
1: wens je, dan wens ik je veel sterkte en veel plezier vandaag.
3: Ja, en dan is er nog een groep uit Rune, die mannen bent iets jonger, die gaan vandaag ook weg. En die wil ik dan toch weer een plezierige dag wensen.
1: Nou.
3: Ja, staat een verhaal op de
1: Gooi, Hilly, ja, man. Nou, waarvan acte, zul ik zeggen.
3: Ja, doe dat.
1: Hilly Hester, dankjewel. En nogmaals, sterkte en plezier.
3: Ja, kom helemaal goed.
1: Bye.
3: Jo.
0: Dan gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie spreken wij?
4: Goedemorgen, ben ik dat bij jullie?
0: Dat ben jij.
4: Met Ab Bruins uit Bijlen.
0: Ab Bruins uit Bijlen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, sorry. Ik wil even mijn vrouw feliciteren. Die wordt donderdag 20 jaar.
0: Oké.
4: Schandig Kees is
0: blozen. Ik hoop dat zoveel Kees is er nu zijn gehaald, Ab.
4: Ah ja, maar ja, kijk, dat zijn maar toch nog wel om te doen, met de oren halen.
0: Ah, dan moet je een beetje helpen.
1: Dat doet blazen kunnen wel het moeilijkste weer.
0: Ja, ja.
1: En toen was het. Nee. We hebben een hele slechte verbinding. We hoorden jou met horten en stoten. Ik weet niet hoe dat komt, maar...
4: Ik heb ook een kikker in mijn hoofd
1: zitten.
0: Ah.
1: Ja, kikker weer, daar zal het wel van komen.
4: Kwaak is een keer wat.
0: Maar ga je nog een feestje vieren dan?
4: Ah, nee, dat doen we volgende week. Dat doen we aankomend zaterdag.
0: Oh, mooi, ja.
4: Als het op de dag zal komen.
0: Ja, precies. Maar het grote feest is volgend weekend.
4: Ja, dat is het dan.
0: Nou, een hele fijne dag gewenst met elkaar.
4: Ja, dankjewel.
0: Goed zo.
4: Ja, hoi.
0: Doeg, Ab.
1: Is er nog een beller? Met een knik.
5: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Met wie?
5: Gees Willis.
1: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik heb nog een paar verjaardagen.
1: Nou.
5: Afgelopen woensdag was onze buurman Herman Homan jarig, is 70 van. Marin is buurvrouw Lucien Souwert jarig. Woensdag de 9e is mijn man jarig, Harm Stubbes. De 16e, schoonzus Leni Berends is van de Meer. En de 24e, mijn jongste broer in Theo Koop en Casino Veen. Ik ben allemaal jarig, allemaal van harte gefeliciteerd. Met het alle zieken wetenschap wensen. Tot sterkte. En voor iedereen een goed weekend.
1: Grewe wens je niks minder. Dankjewel voor het bellen.
5: Dankjewel.
1: Gelukkig.
5: Graag gedaan.
0: Okay. Gaan we naar de ene laatste beller van deze belronde. Goedemorgen, met wie? Klari?
6: Ja, ik ben er.
0: Goed zo.
6: Ja, normaal wordt het gezegd dat je aan de beurt bent vandaag.
0: Ah ja, nou ja, dat is vanmorgen misschien even niet lukt. Maar vertel het eens.
6: Nou, mijn jongste broertje is 12 september jarig. En die wil ik vast feliciteren. En hij zit behoorlijk in de lappenband, dus ik wou hem sterkte wensen. En mijn schoonzoon, die is ook... Die zit ook in de lappenmand en die wil ik ook sterkte wensen deze week.
0: Ja.
6: Nou, dat was het dus.
0: Nou, ja. Dankjewel voor je belletje, Klari. Ja. We hebben je vast nog wel een keer weer.
6: Ja, vast wel. Nou, goede uitzending jullie verder.
0: Ja.
6: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
6: Okay.
0: Doeg.
1: Dat was Klari Beugelink. We gaan naar de leste beller van deze ronde. Wie is dat? Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ben ik daar?
1: Ja, ik denk wel.
7: Oh, goedemorgen, met Jaap Aaldrink.
1: Ach Jaap, dan weet ik ook wie jij gaat feliciteren.
7: Ja. Ja, ik wil mijn broer en mijn schoonzuster feliciteren. Die ben aankomend maandag ben die 24 jaar trouwd.
1: Ik is aan.
0: En wie ben je broer en je schoonzuster dan?
7: Gerard en Gea Aaldrink.
0: Dat is wel grappig, want daar haak ik meteen hem op in. Hè? Want er kwam al een appie binnen, die is gisteren al verstuurd volgens mij. Of ik weet niet eens welke datum. Ja, gisteren. Oh, voor Hemeltiet, 5 september aanstaande. Mooi Harm en Leonie op maandag 7 september. Ben onze zoon en schoondochter Gerard en Gea Aaldrink Goetsleen. 25 jaar trouwd. Wij feliciteren door met van harte. Zondag vieren wij dat met een mooi feest bij u in de tuin. Groeten van Ida en Marinus Aaldrink.
7: Ja, dat ben mijn papa en mam.
0: Ja, mooi toch?
7: Ja, ja, dat is mooi. Nou, dan kunnen ze niet klagen over belangstelling. En ben ze wel neemt.
1: Jazeker. Nou, hartstikke mooi, hoor.
7: Dankjewel voor het doorgeven met een hele fijne uitzending.
1: En, ik wens je alvast een mooie visie morgen, Jaap.
7: Daar komen allemaal dingen naar, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, maar alweer, ik was de onze laatste bel. Ik moet niet aan Sinterklaas denken, maar hoe dat kan, dat weet ik ook niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet hoe dat kan.
1: Goed. We gaan vooral deze jarige jubilarissen over Elton John en Kiki D draaien. Don't go breaking my heart.

0: Linda Ronstadt was dat met You're No Good. En ze ben inmiddels binnen. Kinderkoor, het Asser Kinderkoor. Of moet ik zeggen Kinderkoor Assen? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Tegenover ons zit Ineke en Gedine en die weten het wel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het nou het Asser Kinderkoor of Kinderkoor Assen?
1: Nee, het Asser Kinderkoor.
0: Het Asser Kinderkoor. Ja, hoeveel kinderen hebben jullie hier nou metnemen naar de studio?
1: Ik denk dat hier nu ongeveer een stuk of 12 zitten.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu 16 leden.
0: 16 leden.
1: In totaal 16 kinderen.
0: Ja.
1: Er zijn een paar kinderen niet, maar... Anders moeten we nog even natellen, sorry.
0: Ja.
1: Maar er wilden natuurlijk zoveel mogelijk kinderen mee. En
0: ja.
1: Dat is natuurlijk ook heel leuk, want we gaan straks ook een lied zingen.
0: Ja.
1: De kinderen met elkaar. Dus ja, des te meer kinderen, des te leuker is dat.
0: Ja, tuurlijk. En de rest van het koor zit tussen de kiek, neem ik aan?
1: De ouders, hè? De opa's en oma's.
0: Jawel, maar...
1: En de kinderen, ja, en de fans.
0: Ja.
1: Die zitten allemaal thuis te kijken.
0: Mooi. Ja, ja, en is er een loting geweest wie er met mag, Gedine? Hoe zit dat?
2: Nee hoor, er is geen loting geweest.
0: Oké. Okay. Ze wilden allemaal graag met, Rurik.
2: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ja. Nou, ja, we hebben wel voor de Sjoelen... het was heel leuk. 1 juli hadden we een afsluiting van ons jaar, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen hebben we bij Antje... Die heeft daar een soort sjoelvereniging. En daar hebben de kinderen kunnen oefenen.
0: Aha.
1: En daar zijn wel de besten uitgehaald.
0: Oké.
1: En dat zijn Hermela en Brechtje. Maar die hebben thuis ook nog geoefend.
0: Oké, dus die komen straks echt...
1: Ja,
0: die gaan heel even... twee echte sjoeltoppers.
1: Absoluut.
0: Maar dan moeten
3: ze... Mag een tijd hier ook nog een keer oefenen. Want ik kan me voorstellen dat ze onze onvolprezen Hamilton sjoelbak ook wel even uitproberen wilt. Dat mag rustig. Als jullie denken van we willen hem gaan oefenen, ga vooral je gang.
0: Nou, en wij komen vandaag heel wat over jullie te weten. We hebben allerlei onderdelen van de Hemel Street die jullie mang doen. Dus jullie hebben een grote bijdrage aan ons programma. Het eerste wat we straks gaan doen is de club al hier in 1A4. Daar komen we echt al heel veel over jullie te weten. Maar eerst is het iets voor wat anders.
4: Hallo, hallo, test 1-2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet, het is weer tijd voor de Piratenknijter van de week.
0: Ja, en dit is denk ik niet een lied wat bij jullie op het repertoire stiet. We komen er straks ook wel achter wat jullie repertoire is. Maar een kinderkoor, dat is denk ik niet... Maar die zingen denk ik geen piratenknijters.
3: Dat lijkt mij niet. Maar goed, dat Gerine misschien wel verteld, maar ik denk niet dat jullie piratenknijters zingen.
2: Piratenknijters niet, nee.
3: Nee.
2: Zeemanslied sluit ik niet uit.
3: Oké. Die vinden er ook een heleboel natuurlijk.
0: Ja, dat overlapt elkaar ook wel een beetje.
3: Ja, soms wel, ja. Nou, ja. We hebben natuurlijk heel veel mensen die dat prachtig mooi vinden. En jij bent een kenner.
0: Ja, ja. En Martin die liet vanmorgen allerlei intro's horen met piratenliedjes te kust en te keur. Maar deze is het worden. De Willio's met een meisje zoals jij.

0: De piratenknijter van de week. De Willio's. Een meisje zoals jij, Leonie.
1: Nou, mooi toch?
0: Zeker. Het is altijd wel leuk, maar Leonie is een echte kenner. Die is er maar opgeruid en ik helemaal niet. En, nou ja.
1: En Martin is gewoon een rollenpiraat.
0: Ja.
1: Goed.
0: Dus er zijn verschillende culturen die hier aan tafel zitten. Maar dat zal bij jullie ook zo wezen. De club al hier in 1A4 is een bekend onderdeel van de Hemel Street. Of Street, ja, wel nee.
1: Hemel.
0: Ja, onderdeel van Hemel Street. En we zijn gewoon nieuwsgierig

0: En mijn geluk was dat ik natuurlijk, doordat ik medeoprichter ben van Popcork Zing, best veel ervaring had, wij natuurlijk wat belangrijk is. Nou, en het belangrijkste is eigenlijk een dirigent en een goede oefenlocatie.
1: Ja. Maar en koorleren is ook wel handig.
0: En ja, maar goed, die
1: ook hebt.
0: Die kun je pas natuurlijk gaan werven als je het hebt staan. Hè? Ja. Dus als je een dirigent hebt, als je een locatie hebt. Maar goed, toen ben ik in contact gekomen met de voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe. En die heeft mij allerlei namen aan de hand gedaan. Toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Cecile van der Zee. Ja. En Cecile heeft een hele bijzondere lesmethode. Maar ja, Cecile had het zelf veel te druk om het kinderkoor te leiden. En via Cecile ben ik terechtgekomen bij Gerdine. Nou ja, dat was natuurlijk fantastisch. En op die manier is het eigenlijk een beetje aan het rollen gekomen. En ik ben ook enorm geholpen, of wij dan eigenlijk, door het enthousiasme van Anna Abdulova. Die is directeur van Podium Zuidhagen. Haar enthousiasme en ook meedenken heeft ons enorm geholpen. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje, ja, zo is het eigenlijk ontstaan. En inmiddels hebben we 16 leden. Ik denk dat ze er zelfs bijna allemaal zijn. Mm-hmm. Het wisselt natuurlijk nog wel eens, hè, want kinderen veranderen van hobby's. Dat hoort er allemaal bij.
1: Ja.
0: Maar
1: hoe bent jullie aan die leden gekomen?
0: Hoe zijn we eraan gekomen? Goh, nou je dat zo zegt. Ja, natuurlijk gewoon flyeren. Ik heb wat advertenties geplaatst. Gerdine heeft mails gestuurd naar diverse basisscholen. Hè? Ja. Gerdine. Je bent er ook geweest.
2: Dus ik heb proeflessen
0: gegeven op scholen.
3: Ja, dat werkt altijd wel.
0: Ja, dat werkte heel goed. Ja. En dat proberen we nu weer te doen. Dus ja, zo zijn we eigenlijk echt fysiek begonnen, hè, Gerdine. Nou ja, daarna adverteren. Je moet natuurlijk een goede website hebben. Die hebben we inmiddels ook. Dus daar kunnen ook de ouders alles op vinden. Hè? En kunnen ze ook hun kinderen aanmelden. En we hebben inmiddels twee groepen. Heel leuk, een jongensgroep op de woensdagmiddag. Ja, dat is zo gelopen, heel grappig. En een meidengroep op de donderdag. En de jongens repeteren van 2:30 tot 4:30. En de meisjes van 4:15 tot 4:45. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. En de kinderen zijn ook, wat ik zelf zo leuk vind, de kinderen zijn elke week zo blij elkaar te zien.
3: Ja.
0: Het heeft een enorm sociaal aspect. Ze kunnen even met elkaar spelen, want ze komen natuurlijk uit school. Kunnen even hun energie kwijt, want Gerdine geeft namelijk lesjes, korte lesjes. En de andere kinderen kunnen zich dan even vermaken.
1: Oh ja.
0: Dus dat is wel heel leuk om te zien. Dat ze dan even lekker kunnen rennen, een beetje kunnen verstoppertje spelen. Nou ja.
1: Dan heb je maar, als je de jongens en de meiden onder gescheiden hebt, dan heb je maar twee kleine groepjes.
0: Ja, nog eigenlijk wel. En daarom, ja, we kunnen natuurlijk leden gebruiken. Ja, ja,
1: maar
0: absoluut.
1: Hoe pak je dat dan aan, Gerdine?
2: Nou, ik zal even kort iets aanvullen wat Ineke net vertelde over Cecile van der Zee. Cecile van der Zee heeft een grote koorschool in Meppel, Zuidwolde en in Zwolle. En toen ik, mijn dochter begon toch wel best veel te zingen. En toen dacht ik, ja, die moet naar Cecile. Want ik weet hoe zij werkt en het werkt.
1: Heb jij zelf ervaring met Cecile?
2: Ja. Dus mijn dochter zit dus op de koorschool Viva la Musica in Zuidwolde. Dus zo ben ik Cecile tegengekomen. En toen kwam zij op een gegeven moment naar mij toe. Ze zeiden, ja, ze willen in Assen een kinderkoor oprichten. Is dat niks voor jou? Toen dacht ik, nou ja, goed, ik heb docent muziek gestudeerd en daarna hoofdvak zang. Maar met kinderen werk ik even nu op dit moment niet, dus waarom ook niet? En toen zei ze, wil je mijn methode gebruiken? En toen zei ik direct, ja, graag.
1: Cecile heeft een eigen methode.
2: Ja, zij heeft een eigen methode ontwikkeld en dat gaat uit van handzingen. En handzingen, er zijn die allemaal kinderen die weten allemaal hoe het moet. Maar we zingen dus niet C, D, E, F, G, A, B, C. Maar ze zingen do, re, mi, fa, so, la, ti, do. En daar zitten handgebaren bij. En in de boekjes, er zijn dus twee soorten opdrachten die ze eigenlijk huiswerk dat ze krijgen elke week. Ze tikken een aantal ritmes. Dus dan, dat zou zoiets zijn als to, ta, ta, to. Ik hoor al een aantal kinderen meedoen, die weten precies van de hoed en de rand. En de andere noten, dan zien ze dus de ritmes. Zo leren ze dus ritmes lezen. En de andere kant van muziek leren lezen is natuurlijk het notenschrift, dus de toonhoogtes. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk uit van zo, mi. Nou ja, en zo kan je van alles erbij
3: beetje
2: doen.
3: Een Sound of Music gevoel kreeg ik hierbij.
2: Ja, dus ik heb ze eigenlijk voor de repetitie, voor het groepsgedeelte, komen ze allemaal één voor één bij mij. Dus dan leer ik ze ook echt individueel kennen. Dus ze krijgen eigenlijk een beetje privé zangles.
3: Mooi.
1: Ja. Ja. En je leert de relatieve notennamen en de intervallende zingen.
2: Ja, exact dat. En dat wij jongens toevallig op de woensdag hebben, dat heeft dus niets te maken met de jongensgroep. Er mogen absoluut meiden bij.
1: Okay.
2: En er mogen ook jongens bij de meiden.
3: Oh.

0: Kregen we woensdag allemaal jongens aangemeld.
1: Ja, qua stemhoogte, dus maakt het niks uit, hè? Nee. Op deze liftje. Nee. Nou, dat is hartstikke mooi.
2: Ja, maar als jullie, hebben jullie ook optreden?
0: Zeker.
2: Ja, maar dan doen jullie het wel samen?
0: Ja, dan voegen we de groepen samen en dan zingen ze uit het hoofd.
2: Ah.
0: En eigenlijk repeteren we nooit heel strak met boekjes. Soms moeten er wat nieuwe teksten doorheen, maar er wordt heel veel gedaan met muziekspellen en lopen en doorgeven, beweging.
2: Ja, juist. Ja, dat werkt goed, hè? In het onderwijs werkt bewegend leren ook goed. En dat zal bij zang niet anders weten. Nee. We zijn heel benieuwd naar jullie clublied straks.
0: Ja.
2: Want ja, als er een kinderkoor te gast is, dan denk ik dat het clublied wel live gezongen wordt. Mogen we er van u gaan?
3: Daar kunnen jullie van uitgaan.
2: Kijk aan.
3: Zeker weten.
2: Hartstikke goed. Gaan we even terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: Yves Berendsen terug in de tijd. En als je hier in de studio was, dan had je al wat mooi gezang kunnen horen. Want alle kinderen van het kinderkoor, die zongen dit liedje ook al met. Dat is niet hun clublied. Die gaan ze nou doen. Maar Gerdine, je mag nog wel even bij mij komen. Want dan mag je hem in de microfoon vertellen of er iets bijzonders is met het clublied. Wat vertel er maar helemaal wat over.
1: Ja, dit is leuk. Dit is wel leuk. Ineke had al verteld dat zij bij Popcore de Xing zingt. En de dirigent van dat koor van Xing, Mark Pepping, die heeft dus voor ons dit liedje gemaakt.
0: Oh, dus is het dan speciaal voor Hamiltiet?
1: En het is niet speciaal voor Hamiltiet, het is speciaal voor ons. Want wij hebben het bij Mark thuis in de studio. Hij heeft een opnamestudio in huis. Zijn zij geweest, hebben zij het professioneel opgenomen.
0: Ah.
1: Ja, dus dat is een beetje ons clublied geworden.
0: Nou, spannend. Vinden jullie het ook spannend? Nee, toch? Nee. Hartstikke goed. Volgens mij moest er nog één koorlid bij komen. Die zit er nou ook bij. Als jullie er klaar voor zijn, dan ben wij er ook klaar voor.
2: Het hele spul is dit. Jongens en meiden door elkaar.

0: Hoor, hè?
1: Wauw, wat een mooie heldere stem, Gies. Ja. Prachtig.
0: Mooi, hè? Ja.
1: Nou.
0: Zingen jullie dit normaal met begeleiding? Of,
2: ja, ja. Ja, tussenin zit dan een tussenspel.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: En dat is, ja, dat kan met de piano en er is ook een bandversie van.
0: Ja. Nou. Ik heb wel een grote vleugel, maar die stier op het atrium. Dat is allemaal wat lastiger, ja, ja. Nou, dit was het clublied van het Assen Kinderkoor.
1: Ja, en door met ben we al bijna aan het einde van het eerste uur kom. We hebben nog 2 uur te gaan waarin het Assen Kinderkoor de hoofdrol speelt. Maar we gaan er even uit voor de reclame met de Monkees.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4.
11: De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
14: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
20: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
22: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
21: Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Radio Drenthe.
24: Hemeltiet.
8: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.
24: Radio Drenthe.
8: Hemeltiet. Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: AC en de Sunshine Band zijn Give It Up. En door met openden zij het tweede uur Hemeltiet, waarin het Asser Kinderkoor bij ons te gast is. We gaan straks nog een culturele bijdrage zien. Een hele bijzondere wel. Mm-hmm. We gaan de quiz spelen, wat nog hier in het zonnige zet. Maar, en we hebben misschien ook nog wel een tijd om wat appies voor te lezen. Maar is het tijd voor wat anders?
1: Ja, eerst, het is koffietijd. Ga er maar eens even rustig voor zitten. We begint aan de derde jaargang van het radioschetsie Dorpshuis Ons Genoegen.

0: nogal een mooie nazomer. Maar de scholen waren weer begonnen en in en rondom het dorpshuis Ons Genoegen was weer volop bedrijvigheid na een lange zomervakantie. De jaarlijkse spelweek was er al in de laatste schoolvakantieweek en de meeste verenigings waren ook alweer opstart. Maar er was veel achterstallig onderhoud in de borders rond de parkeerplaatsen en achter bij het grote speelveld. Ot en Cas waren al een paar dagen drok met kantenmaaiers, snuisgeerden en grasmaaiers. Maar het was er mooi weer bij en Herman had stevast om 10 uur de koffie klaar. En dan kun er fijn eens wat bijpraat worden. Nou, zo'n lange zomer.
1: Nou, en ik kom daar die camping op. Ik zeg tegen Bertha, daar weet ik niet van. Allemaal van die vaste stalplaatsen met caravans, met een complete tuinruimte. En niks als alles met zo'n klein sibi aan touw.
2: Zo'n bierrepertie.
3: Maar dat ben je als hele lieve hondjes, hoor, Cas.
2: Oh ja.
3: Wij hebben toch een siwafaf. Onze wifi. Ach, dat is toch zo lief, hè?
4: Wat een schat is, Bente. Heerlijk.
1: Wij hebben toch een wifi.
3: Ja. Ik weet niet dat jullie nodig hadden.
1: Nee. Nou ook niet. Maar we hebben wel wifi.
2: Maar we hebben niet mijn huis in. Ik nog zelf. Dat bent toch geen honden meer, maar het heeft ook streng in het hoor.
3: Alleen als het in de trimste west is, hè?
2: Ja.
3: Oh, dan is het weer zo mooi, hè?
2: Oh,
3: ja, man.
5: Nou, een hond komt bij ons niet in.
2: Nee, hè?
6: Ja, wij hebben vroeger wel altijd honden gehad, hè?
2: Ja.
6: Labradors. Oh, en molen heidewachtel. Ach, wat een zulke lieve hond.
5: Ja, Mina, maar toen zaten we nog niet op dorpshoes.
6: Nee.
5: En de kinderen waren ook nog klein. Maar als we nog eens een week voort wilt om te kamperen, dan hoef je niet je hond worden zijn te brengen. Nee. Lieve de vrijheid.
2: Ja.
6: Maar hoe loopt dat dan af, Ot? Ben je blijven op die camping?
1: Ja, achteraf voelt het geweldig met. We kregen een plek achter op een veld die naast een stel Brabanders. Aan de ene kant en Vriezen aan de andere kant.
2: Oh, ja.
1: En die Vriezen die hadden een boerderij bij Brandgem. En die waren nog nooit eerder met vakantie west.
2: Nee,
1: die zaten 's morgens om 6 uur al te ontbijten.
7: En waren jullie dan ook al wakker?
1: Nee, nou ja. Dan moest ik er wel eens in moed om te pissen.
2: Oh ja.
1: En dan zaten ze al spik en span voor de caravan achter het ontbijt.
2: Ja.
1: Maar hele leuke lui. Trouwens, die Brabanders ook.
2: Dat kun je begrijpen.
1: Chef en Sjaan.
5: Chef en
1: Sjaan. Sjaan drunk soms rosé.
2: Ja.
1: En chef drunk bier.
2: Ja, dat doet ze, hè.
1: En die kende geen Berenburg.
2: Nee, joh.
1: Nee.
2: Ja. Hoe kan
1: het? Nee, joh. Dat kent ze daar niet. Maar sinds vorige week wel, kan ik je vertellen.
2: Zo.
1: Dat is wel een fijn slokske. Heb er nog zo een? Oh, Sjaan haar hem aan het einde van de avond aan de arm. Dat was de caravan niet meer in komt. Je weet nou wat BB is.
5: Ze weet ook niks wend, hè, die Brabanders.
6: Dat moet je nodig zeggen, Herman Heuland. Moet ik ons avontuur in het Sauerland nog vertellen?
5: Nee, daar huiven we mee op. Wat mijn stokmans wel niet van mij denken.
3: Ah, wat dan, jong? Wat dan? Of heeft ons Herman te diep in het glazen kijken?
7: Oh, maar daar kan ik me heel sneu voorstellen.
4: Nee, niks, Herman. Nee. Niks menselijks is mee vreemd.
6: Wij waren aan het fietsen rond Assinghausen, hè? En wij komen toch bij zo'n prachtige wijnstube, zo'n oude boerderij.
2: Ja.
6: Och, man, zo mooi, hè? En zulke vriendelijke, gastvrije mensen.
2: Oh.
6: En die muken hun eigen wien.
2: Oh, lekker.
6: En dan willen wij proberen vanzelf.
5: Ja, man.
6: Ja.
5: En lekkere Duitse broodjes met braadworst en schinken erbij.
2: Oh, lekker.
5: En dan slubberde zo lekker voort.
2: Ja,
5: en het was zo warm.
6: Ja, maar ik had voort wel deur, hè. Het was een stevig wind in hem, zo te zeggen. Maar Herman had niks in de gaten, niks in de rekening. Nee, die liet zich alweer intappen en die kreeg al meer lawaai.
3: Oh,
6: En toen dan?
5: Ik wou in de bin, maar het lukte mij niet. Ik moest mij vasthouden aan de pool van de parasol.
6: Oh, ja, man. Die kon niet meer fietsen. En die eigenaar, die moest er hem lachen.
2: Ja.
6: Die heeft onze fietsen in een soort van huifkar zet. Wij ernaast, trekken ervoor. En zo ben wij weer op de camping.
7: En dan de bouw er allemaal onder spijnen, zeg ik het al.
5: Nee, ik ben gewoon liggen. En Mina heeft mij aan de dag wakker gemaakt. En ik ga nergens last van.
2: Zal maar, echt niet, nee, joh.
5: Nee, eerlijk woord.
2: Zo.
3: Hé, moet je eens in boeten kijken?
2: Oh,
3: Alida, met de aktentas onder de arm.
4: Die heeft ook eens vergadering van de commissie bouwverordenings.
2: Oh ja, samen.
1: Dat zal Albert er ook zo wel aan komen met Tony aan touw.
5: Ik denk dat Alida ze allebei aan touw heeft.
6: Ah, ja. Oh, Herman. Zo moet je niet over het proten, hè? Ja. Zou nog een baggie doen, jongens?
1: Ja, hoor.
8: Dorpshuis Ons Genoegen. En je hebt lustende de stemmen van Gines Woldering, Aaltje Bos, Robert Braam, Diddy Terheide, Mia Dijkstra, Gisje Schuring, Gerard Aldering, ondergetekende Leonie van der Werf. De techniek en de nauwbewerking is in handen van Peter-Jan Dijkstra. Hemeltiet.

0: Rick Boers, die ging op bromfietsen en door haar allerlei gedoe met nee, blokken erop. En ik weet het al niet wat.
1: Ja, een hoop gedonder en kring zit weer klaar. Was toch een wonder.
0: Ach, ja maar. Ja. Geweldig en helder. Dat was over een hoop gedoe. Ja, over een hoop gedoe en geklutsel gesproken. We zijn toe aan de culturele bijdrage. En Tiemen, die zit in Overhoes, die kwam vanmorgen al binnen met een heel bijzonder zelf in elkaar geknutselde auto, Tiemen. Er zit halt aan en er zit iets van elektronica aan. Kun je eens omschrijven wat je door vuur je hebt?
2: Ik heb dus een auto gemaakt van een oude robotstofzuiger. Die heb ik eerst uit elkaar gehaald.
0: Een robotstofzuiger?
2: Ja, robotstofzuiger. Ach. En die wielen heb ik dan eruit gehaald. En dan heb ik een frame gemaakt.
0: Ja, van halt.
2: Ja, en dan...
0: Heel simpel, heel simpel, maar effectief, hè?
2: Ja.
0: En
2: heb ik er een accu op gemaakt. En dan met wat krokodillenbekjes en dan rijdt hij.
0: En dan rijdt hij gewoon.
1: Kun je dat ook laten zien? Dat heet ook?
0: Ja, dat ook zeker.
1: Oké, dan moeten wij hem stil weten. Dan moet jij hem wat in die microfoon zeggen, want dan is de camera op jou gericht.
0: Ja, of dat Elias in verslag doet. Maar, nee, maar toe met hem, vertel maar. Kun je hem aanzetten of niet?
2: Ja.
0: Maar dat is ook misschien ook wel heurt dat het dan geluid maakt, of niet? Er komt de bek is komt... Oh, nog hier. Oh, hier op een loop, joh.
1: Nou. Wat mooi.
0: Maar je kunt hem niet sturen, of wel?
2: Nee. Tim.
0: Dan moet je daar nog iets
2: mee
0: doen.
2: Nee, bedenken. Dat niet.
0: Moet je daar een besturingsinrichting op maken?
1: Maar vertel, misschien moet je het apparaatje dan in uitzetten. Want anders dan wordt het lastig kletsen als je er steeds achteraan moet. Hoe kom je nou op het idee om dit te gaan doen?
2: Gewoon.
0: Wil ze bij jullie toes stafzoeken en is de hele stafzoeker op elkaar sloopt. Daar ben ze vast niet blij mee, of
2: Maar hij was ook gewoon al kapot.
0: Oh ja.
1: Maar gelukkig. Goed, als je zo handig bent, had je hem dan ook niet kunnen maken.
2: Alleen hij was een beetje verbrand.
1: Oh.
2: In ieder geval, er kwam een soort van... Het was super wel super heet.
1: Ja, precies.
2: Dus toen moest ik allemaal nieuwe onderdelen bestellen.
0: Oh ja, dat is niet goed meer. Kwam er ook rook uit of niet? Want dat is meestal een ziekte dat niet altijd best meer is.
2: Dat weet ik niet.
0: Oké.
1: En maak je vaker van dit soort dingen?
2: Dit is mijn eerste keer dat ik dit heb gemaakt.
1: Okay.
2: Alleen ik sloop wel vaak... andere dingen.
0: Je vindt het wel interessant om door met bezig te wezen?
2: Ja, omdat ik interessant vind. Ja, het ziet er gewoon... als je bijvoorbeeld... Ja, een robotstofzuiger. Ja, het ziet er super saai uit van de buitenkant. Misschien aan de binnenkant... ziet er gewoon wat leuke onderdelen.
0: En jij maakt dan van zo'n stofzoeger maak jij een auto. Van alle dingen maak je weer wat nice eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Is toch veel leuker dat hij het in de winkel koopt, zul ik mee.
2: Ja.
0: Het zelf maken kunt.
1: En Elias, heb jij dezelfde hobby?
3: Nee, iets anders. Mezelf talen aanleren.
1: Jezelf talen aanleren?
0: Ja, zo heel knap.
1: Hè? Hoezo dat?
3: Ja, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in talen. En mijn moeder heeft dat ook.
1: Dus ja.
3: Die doet aan een cursus Arabisch.
0: Oei. Arabisch. En jij dan?
3: Ik doe aan een cursus Japans.
0: Japans? Huh? Hoe kom je daar zo bij? Waarom naar Japans, Elias?
3: Ja, mijn neef die was een keertje bij ons komen logeren... en hij vindt dat zelf ook een mooi schrift... en ik heb dat van hem dus overgepakt.
0: Oké. Okay. Je leert eerst de letters schrijven.
3: Ja.
0: Maar kun je het ook al spreken dan, of niet?
3: Nog niet heel goed, maar...
0: Maar je spreekt wel heel mooi duidelijk Nederlands trouwens.
3: Ja.
0: Je kunt wel horen dat je wat met taal hebt... Ja, Drens, dan kun je ook Drens?
3: Nee, want ik kom uit de stad.
0: Je komt uit de stad. Ja, maar je komt nu ook niet uit Japan. Je gaat toch Japans leren? Ja.
1: Maar hij zegt net van, ja, ik kan het nog niet zo heel goed. Dus jij kunt al wel wat.
0: Een klein beetje misschien.
3: Ja,
1: kun je dat eens laten huren?
0: Kun je iets zeggen in het Japans?
3: Ja.
0: Wat ga je zeggen?
3: Bedankt.
0: Nou, hoe klinkt dat in het Japans?
3: Arigato.
0: Ik wist dat niet.
1: Nee, wist ik ook niet. En nog meer?
3: Ja.
1: Nou?
3: Ja is hi. En nee is je.
1: Okay.
0: Maar dan ben je al ja en nee zijn kunnen, kon je al niet leren.
1: En hoe leer je dat dan? Doe je dat via internet?
3: Nee, dat doe ik met Duolingo.
1: Ja, dat is een app, hè? Een taal-app, waar je verschillende talen met kunt leren.
0: Wat grappig. Ja. Nou, jongen, dan moet je... als je gek op talen bent, ja, dan kun je schrijven, want je kunt correspondent worden, dan weet ik veel.
1: Journalist.
0: Ja. Hartstikke mooi.
1: Misschien zit hier een toekomstige collega.
0: En Timon, die kan me laten mooie...
1: De techniek doen.
0: Timon, hij alleen bij Martin Kink, maar die heeft al... Hij dan wat slopen wil, die heeft een tafel voor.
4: ho.
1: Zet er aan de buitenkant wat saai uit, maar binnen, hè? Ho.
0: Ja. Dus knap is gedaan. Nou, jongens, hartstikke mooi. En jullie houden ook nog van zingen, maar anders was je niet bij het koor, hè? En dat moet ook vaak in allerlei andere talen, Elias.
3: Ja.
0: Dat vind je helemaal niet erg, denk ik.
3: Nee.
0: Nou, jongens, hartstikke mooi. Getalenteerde mannen, Timon en Elias. Dankjewel.

0: Bonnie Tyler, heel markante stem. It's a heartache. Het is bijna 10:30. En we gaan zometeen de quiz spelen. Maar je hebt nog een leuk appie binnenkregen.
1: Ja. Mooi, stuur hier. Mijn dochter Lieke zit bij jullie in de studio. Ik wens haar heel veel succes. En ik luister van u de vrachtwagen. Groeten van Trucker Tieners. Ik ben super trots op haar.
0: Lieke, is dat je pap?
2: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, wat mooi.
0: En is ze vandaag aan het werk?
2: Mm-hmm.
0: Wat grappig. En hij luistert dus naar jou. Nou, hartstikke mooi. Lieke en Keraan zitten klaar voor de quiz. Maar ze kregen ook ondersteuning van de volwassenen. Want er zijn een paar vragen bij. Waarvan ik
3: en mee... Rosa en Kellen en Julian.
0: Oké, okay, die helpen ook met. En jullie helpen met. Nou, is...
1: Iedereen mag met helpen.
0: Ja, is bij alle verenigingen zo. Iedereen is vrij om te souffleren. Dus we gaan gewoon beginnen. Noorwegen, het mooie land Noorwegen, heeft sinds vorige week een nieuwe koning. Weten jullie ook hoe die heet? Hoe heet de nieuwe koning van Noorwegen? De oude is overleden, zijn pap.
3: Hoe heet die nieuwe, jongens?
2: Nee, die is dood.
0: Ja, die is overleden, ja. Hoe heet die nee, nou?
2: Nee, ik heb...
3: Jongens, hoe heet die nieuwe?
0: Niemand die... Nee, weten we het niet? Jullie ook niet?
2: Nee.
4: Volgens mij Hakon de Vijfde.
3: Nee, die is
1: overleden. Oh.
0: Hij is de achtste.
2: Hij is de zesde.
0: Nee. Wat zei jij, ja?
2: Harold de zesde.
0: Nee, hij heet Hakon. Het is Hakon de achtste. Ja, Hakon, ja. Hakon. Ja, het bent wat andere naam dan wij hier gemiddeld in Nederland hebben. Allemaal al meer Scandinavische namen die in Nederland heel populair zijn. Hakon hebben. Ja. Vraag 2. Veel Nederlandse mensen gaan naar een ander land op vakantie. Wat is nou het meest bezochte vakantieland door Nederlanders? Naar welk land gaat Nederlanders het liefste naartoe? Wat denk je? Wat denk je?
2: Frankrijk.
0: Ja, Frankrijk is goed.
1: Dat denk ik. Ik hoor het antwoord al geflusterd worden.
0: Frankrijk is goed. Prima, Lieke. Vraag 3. Annie M.G. Smit. Nou, zelfs jullie moeten wel eens van haar gehoord hebben. Dat kan haast niet anders. Annie M.G. Smit is misschien wel de bekendste Nederlandse schrijfster van liedjes, musicals, kinderboeken en pluk van de pet en flat.
1: Jip en Janneke.
0: Precies. Dan komt er een museum in haar geboortehoes. En in welke plaats staat dat geboortehoes nou? Waar is ze geboren? Hoe weten de volwassenen dat? Ik zei, kleine, het is... Het, nee, hè? Weet je het? Nee, geen idee. Het is in Zeeland.
3: Zeeland.
0: Oh,
3: Middelburg, nee.
0: Het is niet zo wit. Het is wel vlakbij Goes, ja, maar dat is niet. Ja. Het is, ze is in Capelle geboren. Door was
2: ik ken dat niet.
0: Capelle, ja. Hun vader was door dominee. En in hun geboortehoes, door, dat zit sinds Karleger, is aankocht in een stichting. En door komt haar, er komt een museumpje in. Goed. Kennen jullie het liedje Dikkertje Dap?
2: Ja. Ja.
0: Wat krijgt Dikkertje Dap van... wat krijgt de giraf van Dikkertje Dap? Wat krijgt hij?
2: Suikerklontje.
0: Ja, goed zo. Yay. Een klontje. Dikkertje Dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf. Goed zo.
1: Nou, dit verdient eigenlijk ook wel een stiekem een punt, vind ik.
0: Ja, mooi, hè? Extra puntje.
1: Ja.
0: Mooi. Ja. Heel mooi. Harry Bannix heeft de muziek. En Annie Smit de tekst. Goed, vraag 5, jongens. Hier vlakbij, als je van hier naar Norg wilt, dan moet je over de Norgerbrug. Maar die is al een hele poos... Ja, daar ben ze mee aan het verbouwen. En dat is een hele poos stilling, die verbouwing. Weet je ook waarom? Een hele bijzondere reden.
3: Ja,
2: een
3: vogel. Een zeldzame diertje.
2: Ja, een boerenzwaluw.
0: Een boerenzwaluw, ja, precies.
2: Ja.
0: Er was een nestelende boerenzwaluw onder de brug. En die mocht niet verstoord worden, want dat is een beschermde vogel. En dus lag daar heel lang stil. Inmiddels ben de zwalvies... ik stond vanmorgen onder de douche. Toen hoorde ik de zwalvies een grote groep overkwetteren. Die ben op weg naar het zuiden.
1: Ja.
0: Ja, mooi. We hebben het weerbericht donderdag opgenomen. Toen was ik op Tjak. En we hebben de Norgerbrug nodig. We hebben een hele poos staan te kijken. Geen enkel zwalfie meer in de lucht. Dus je kunt er nou rustig aan het werk.
1: Mm.
0: Een zwalfie is overigens het Drentse woord voor zwaluw. Hè? Dat wisten jullie. Als je... Ah, prachtig. Dit is de boerenzwaluw. Ja, dankjewel, Martin. We gaan naar vraag 6. Kinderen voor Kinderen. Dat is misschien wel het bekendste kinderkoor in Nederland. Dat bestaat al heel lang. Hè. Jullie kunnen niet weten hoe lang. Maar, weten jullie dat, dames? Hoe lang of Kinderen voor Kinderen al bestaat?
1: Wanneer het opricht is, dat is makkelijker. Welk jaartal?
0: In welk jaartal is het opricht? Het is een rond jaar, een mooi rond getal. Wat denk je? Gok is wat. 19 wanneer?
5: 25 jaar?
0: 40. Het is iets langer nog, jongens. 45? Het is in 1980 opricht. Ja, kinderen.
5: Hoe lang?
0: In 1980, zo lang bestuurde dat. Ja, 46 jaar bestaan al Kinderen voor Kinderen. Kennen jullie liedjes van Kinderen voor Kinderen?
5: Ja. Ja?
0: Ah, ah, je vader, ah, je vader, die is gek. Je bent zelf wel niet zo lekker.
5: Giga.
0: Dat is niet al. Bij de Koningsspul is tegenwoordig ook ieder jaar een liedje van Kinderen.
1: Boekenweek. En met de Kinderboekenweek.
0: En met de Kinderboekenweek, ja. Ja, nou, helemaal goed. Vanaf 1980 al dus. Jongens, we gaan verder. We komen bij vraag 7. In de jaren 70 van de vorige eeuw was er een Frans jongenskoor dat heel populair werd en zelfs in de hitparades terechtkwam. Hoe heette die groep? De Poppies. Hè? Ja, je moet
1: die werd als eerste zegt.
0: Ja, de Poppies. Is goed, de Poppies, ja zeker. Hou jij de stand bij, Leonie?
1: Ja, zeker hol ik die bij.
0: Goed. Vanmiddag, weer wat anders. Vanmiddag is in Eelde het 70ste bloemencorso. RTV Drenthe die zendt dat live uit. Als je er niet bij wilt wezen of bij kunt wezen. Vanaf 14:30 kun je het gewoon op televisie zien. Het bloemencorso in Eelde. Ben je er West? Dat is hartstikke mooi. Welke bloemensoort, jongens, wordt door het meest gebruikt om de wagens te versieren?
2: Dahlia's.
0: Ja, goed zo. Wist jij dat? Super, jongen. Dahlia's, dat klopt precies. Ze heeft gisteren niet zoveel geluk gehad. Ze wordt naar de dag van de vuur geplukt en dan moet erg dreug wezen. Ik hoop dat ze tussen de buitendeur dat het gelukt is. Jongens, de Fabeltjeskrant. Daar ben jullie waarschijnlijk niet meer opgeruimd. Ik wel. Leonie net niet meer, denk ik. Nee. Martin nog wel, denk ik. De Fabeltjeskrant, hè.
1: Maar het was er nog wel eens op, hoor, toen ik klein was. Maar niet... Ik heb er geen actieve herinneringen aan.
0: Maar sinds kort is dat weer te zien op YouTube. De aflevering van de Fabeltjeskrant. En er staan hele mooie figuren in. Ed en Willem Bever had je en Truus de Mier. Maar wat was nou de naam van de vos? Hoe heette de vos? Ja, het ziek idee. Dat is smikkelen en smullen, zie je dan. Gewoon bij die vos. Nou, hoe heet die vos ook alweer? Nee, ik hoor het niet op. Mm-hmm. Ineke is er ook wel meer opgeruid, denk ik.
6: Ja, ik ben er ook weer opgeruid.
0: Ja, Gerdine misschien net niet meer.
6: Ik weet het gewoon niet meer.
0: Bordewolf, ja, die weet me dan weer wel. Maar hoe werd die verrekte vos dan ook alweer? Ja. Nee, weet niet. Louieke de Vos. Louieke de Vos. Ja, hier. En neemt u ons dan mee? Nou ja, prachtig. We hebben het er maar opgeruimd. Jongen, we hebben nog één vraag. Dat is vraag 10. En dat is een beetje een koortechnische vraag. In de traditionele Engelse koortraditie wordt de sopraanstemmen niet de vrouwen zong, zoals normaal in gemengde koren gebeurt. Maar wie doet het dan wel? Wie zingt door de hoge stemmen?
5: Jongens
0: met nog ongebroken stemmen, staat er officieel. Dus je hebt nog niet de baard in de keel. De jongetjes die hier zitten, die hebben ook allemaal net zulke hoge stemmen als de meiden. Hè? Kunnen dat heel goed. Ja. Ja, maar als de jongens straks een jaar of 13, 14 ben, dan gebeurt er iets heel geks. Dan wordt die stemmen ineens heel anders.
2: Ik zie altijd wat iets hoger.
0: En ik weet nog wel dat onze Peter Jan, die had een telefoon, die kreeg toen het 12 was, toen in een andere school ging. En dan sprak hij zijn voicemail op in. Hallo, met Peter Jan, ik ben er even niet, zoals het verhaal. Maar toen de 50 uur hadden, die zelf de telefoon op, maar hadden we al niet aan de stem.
7: Hallo, met Peter Jan.
0: Ja. Maar hetzelfde kinderstemmen hier dat antwoorden zien antwoorden hebben laten. Goed. Jongen, waar is de stand, Leonie?
1: Oh, waren dat alle vragen al? Jullie hebben een voldoende, want jullie hebben 6 vragen.
0: Oh, dat is mooi. Super. Goed gedaan. Keurig. Goed dan.
8: Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
0: Ja, en mooi, meine liebe Damen und Herren.
1: Ich weiß nicht, ob diese deutsche Schallplatte bewusst gekozen ist. Want dit past natuurlijk wel bij een kinderkoor. Ja. Leni und Ludwig, die zingt namelijk over Schön ist die Jugend.

0: Ach, wat heerlijk. Ik weet vast dat er verschillende leuke mensen zingen hebt.
1: Denk ik ook.
0: En misschien waren er wel mensen die zelfs in mijn walsie danst hebben.
1: Nou, misschien ook wel.
0: Zo is het. Schön is die Jugendzeit. En dit was de Deutsche Schallplatte.
1: Ja. Goed. En wij hebben heel wat appies binnenkring. Want op het nummer waar je ons op kunt bellen 0592-3311-88... kun je ook je appies opsturen voor een felicitatie of een aankondiging. Of gewoon een goede morgen. Want dat wenst Klaas, Mart en Wieringa ons altijd. En dan hebben we ook nog goeiemorgen allemaal. De gedachte voor deze zaterdag is... In ieder mens zit pijn, welke nooit iemand zal begrijpen. Tranen die niemand kan drogen. Iedere stap op de levensweg is offers brengen. Soms fouten maken, maar niemand heeft het recht om te oordelen over het levenspad van een ander. Groetjes vanuit Muzzelkanaal van Roelof en Evelina.
0: Dat is wel een hele belangrijke... boodschap die zij met geeft.
1: Absoluut, ja. Absoluut. En elke zaterdagmorgen komt er weer zo'n mooie wijsheid.
0: Ja.
1: Goedemorgen Harm, Leonie en Martin. Ik wil Danielle in feliciteren. Ze is op 6 september jarig. Dat is dus morgen. Wilden jullie...

0: De klompen met het RTV Drenthe logo erop. Prachtig. En dan, hierbij willen wij onze dochter Marieke feliciteren met haar verjaardag op 10 september van pa en ma Koel uit Zwarte Meer. Dan nog een appje. Hierbij wil ik graag onze kleindochter Maya feliciteren, die gisteren jarig was. En onze zeuns Bernie en Alfons en hun pap Bertus Hilberts, die 7 september jarig ben. En ook nog onze buurman Arie, die dan ook jarig is. Allemaal een gezellige dag toewenst. Groetjes van Dickie. Dan kregen we nog een plaatje van Irene. Een A+, dat is een 10 in het Nederlands, maar dat is... Nou, 10 voor ons programma, denk ik.
1: Wow.
0: En dan een tip voor Hemeltiet. Zondag live muziek van The Rose and Desert in Dalen in het Oeldenbred. Gratis entree van 2 tot 5. Nou, nog niks te doen, hè, morgen. Dan kun je door ook nog naartoe. Groeten uit Bretagne van Henk en Christa. Met een mooie zonnige foto erbij. Prachtig, door aan de kust. En jij ook, ben je door ook wel eens West-Harm?
1: Ja, zeker.
0: Bij dat torentje?
1: Ik zit een keer van mij...
0: Ja. Herken je dit?
1: We zijn in 2024, vlak voor de vlinderproces, ben we 2 weken in Bretagne-West, inderdaad.
0: Ja,
1: dat
0: mooi.
1: Is, in het noordelijke, vrij veur in Bretagne was dit volgens mij.
0: Oké.
1: Okay. Mooie plek aan de kust.
0: Goedemorgen team Drenthe. Even een plaatje voor de lawaai-papegaai uit Hogeveen. Harry ten Velde, die 8 september jarig is. En voor Agnes ten Velde, die 13 september jarig is. Alle jarigen gefeliciteerd, alle ziekenwetenschap. En een goed weekend gewenst. De groeten van Anja en Arie ten Velde. En dan hebben we nog een appie. Morgen 6 september van 2:30 tot 3:00 bij zaalcentrum restaurant Hinkstman in Zeien speelt namens jazzclub Assen de Louis Armstrong Celebration Band. Deze all-star formatie met de trompetist, zanger Michael Varenkamp, die de rol van de legendarische King of Jazz op fantastische wijze weet te vervullen. Je kunt ook op de website kijken www.jazzclubassen.nl. En bedenk ik me net dat er ook nog een berichtje binnenkomt is van de vrienden van RTV Drenthe.
1: Ja.
0: De vrienden van RTV Drenthe, want zij organiseren weer de jaarlijkse vriendenfietstocht. Volgende week zaterdag 12 september is dat. En de tocht van ongeveer 40 kilometer gaat het jaar door de kop van Drenthe. De start is bij Norg, is in Norg bij Café Zwaneveld. Daar kun je je vanaf 10:30 inschrijven. Leden betalen een tientje en niet leden 12,5. Alleen contant betalen. Dus de vrienden van RTV Drenthe fietstocht. Volgende week zaterdag 12 september. Vanaf 10:30 inschrijven bij Café Zwaneveld in Norg. 40 kilometer fietsen door de kop van Drenthe. Kosten 10 euro voor leden, 12,5 voor niet leden. En dan krijg je een kopje thee of kopje koffie en een koek en een mooie fietstocht voor je.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, toch?
1: Het is prachtig in de kop van Drenthe.
0: Nou,
1: ik kan je het van harte aanbevelen.
0: Hoop op mooi weer en een zonnigie.
1: Nou, dat zo. Ik heb nog 2 koordjes, Lenny. Ja. En je kunt je horen van wie. Onze andere Jantina. Jantina Post heeft ons 2 koordjes gestuurd. Willen jullie een leuk, vrolijk plaatje draaien voor de hele familie? En voor al mijn vrienden. Groetjes Jantina van het Landkaartje. En dan nog een. Wil je voor mij een plaatje draaien voor alle zussen? Groetjes Jantina van de Koninklijke Visio en Landkaartje.
0: Oh.
1: Bij deze Jantina.
0: Oh, hartstikke mooi. Mooi dat die koordjes van Jantina hem weer in het zonnigie zetten.
1: Ja.
0: En over in het zonnigie gesproken. Straks dan wordt er hier in de studio ook Ine in het zonnige set.
1: Mm-hmm.
0: En wie dat is en waarom, dat hoor je straks na Amy McDonald met Mr. Rock and Roll.

0: Amy MacDonald bezong Mr. Rock and Roll. Het is 11:02 en wij gaan iemand in het zonnetje zetten. Of ja, wij, dat gaan jullie doen.
1: Ja, dat klopt, Harm. Ik wou Bo graag in het zonnetje zetten, want Bo is het eerste... of haar ouders uiteraard hebben haar als eerste aangemeld bij het Aster Kinderkoor.
0: Wat leuk. Bo, dus, kun je eens vertellen, hoe ging dat? Ging dat van jouw ouders uit of vond je zelf leuk om bij het kinderkoor te gaan?
2: Nou, mijn moeder die vroeg of ik naar het Aster Kinderkoor wou gaan. En toen zei ik wel ja, want ik hou heel erg van zingen en zoiets. Ja, ik hou wel van zingen, dus daarom wou ik heel graag bij het Aster Kinderkoor. Want
0: Wat grappig. En je houdt van zingen, zeg je. En, wanneer doe je dat? Gewoon lekker met de radio aan of voor jezelf of in de klas?
2: Ik doe gewoon heel vaak in de klas als een muziekje aan wordt gezet of in de auto. En ook hier op het koor. Gewoon. Ja.
0: Ja. Hebben jullie in school ook nog muziekles, zangles?
2: Nee, maar wel muziekles met instrumenten.
0: Oh ja, maar niet zingen?
2: Nee.
0: Allee, dat zingen wel leuk vindt, dat is... Een koor natuurlijk. Maar ja, was ze de enige die zich opgaf in ik of niet?
1: Nee hoor, er waren toen wel natuurlijk meerdere. Maar ja, zij was toevallig de eerste.
0: Ja, de eerste.
1: Want alle koorleden krijgen een lidnummer. Dus ja, zij heeft het eerste lidnummer.
0: Wat leuk.
1: Zo moet je dat zien.
0: Het mooie is,
1: ja, maar er waren natuurlijk wel wat meer kinderen. We hebben natuurlijk gewacht tot een redelijke groep was.
0: Ja.
1: Anders kun je niet echt beginnen. Maar ik moet ook zeggen, als je dan ziet, als ik nou naar koor kijk, naar Bo kijk in die afgelopen, 2 jaar alweer bijna. Hè?
2: Ja? Ja.
1: Dan kan ik ook echt zien dat ze veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Hè? Met optredens, hè? Bo, merk je dat zelf ook?
2: Nee.
1: Ja, echt. Nou ja, ik zie dat natuurlijk wel aan jou. En ook merk ik ook wel dat de kinderen er rustiger van worden. Hè, door het zingen met elkaar.
0: Ja.
1: Het focussen, concentreren. En natuurlijk wat ook heel goed is voor de kinderen. Ja, alles moet uit het hoofd. Hè, dus Bo, alles uit het hoofd leren.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat wel steeds beter toch? Hoe zie jij dat?
2: Het gaat wel steeds beter. Als je een liedje hebt die je nog niet kent, dan ga je steeds de tekst lezen en dan kan je het gewoon helemaal uit je hoofd. Dat is...
0: Ja. Zijn er nog veel kinderen ook die van dezelfde school komen als jij, of niet?
2: Nee.
0: Of ben jij van jouw school de enige?
2: Ja, denk ik wel. Nou, maar Elisa die zat hier ook op, dat is mijn zus. Maar die is er na een jaartje alweer afgegaan.
0: Oh, ja. Maar hoe giet het dan? Je bent bij zo'n koor. Probeer je dan ook of je vrienden of vriendinnen ook metkrijgen kunt? Dat die er ook naartoe gaan? Of ben je echt de enige van jouw vriendengroep die dat leuk vindt?
2: Nee, ik denk ja. Maar ik wou mijn vriendin eens een keer meenemen, maar zij wou niet. Dus...
0: Jammer, hè?
2: Ja.
1: Maar het klopt natuurlijk wel wat jij zegt, Harm. We hebben best wel veel nieuwe koorleden die dan met vriendinnetjes meegaan. Dat klopt.
0: Ja.
1: Maar ja, je moet natuurlijk wel van zingen houden. Hè?
0: Dat is wel een vereiste anders, natuurlijk. Ja.
1: En een beetje muzikaal zijn natuurlijk.
0: Is wel
1: maar, nee, maar we kunnen wel echt zien aan de kinderen nu dat ze groeien, hè, in het zingen. En ook in het met elkaar blenden. Hè? Dat, zo noemen wij dat. Hè? Dat je een beetje mooi samen zingt. Ja. En Bo. Maar wat vind je nou het leukste liedje van het Aster Kinderkoor, Bo?
2: Het Aster Kinderkoor lied.
1: Het Aster Kinderkoor lied is vooral favoriet.
0: Dat was net boven vanmorgen met
1: wat we even hebben gezongen met elkaar. Ja.
0: Is dat een eigen compositie?
1: Nee, dat is goed dat je dat vraagt trouwens. Want dat had ik nog even moeten zeggen. Het is namelijk een arrangement van Mark Pepping.
0: Oké.
1: Okay. Ken je natuurlijk wel, hè? Ja. En van R. Lammers. En Mark Pepping is ook de dirigent van Popcorn Zing, waar ik bij zing.
0: Oh ja.
1: Al 7 jaar straks.
0: Ja.
1: Dus Mark is natuurlijk wel een bekende naam in de muziekwereld.
0: Hey Bo, hebben jullie nog concerten of voorstellingen?
1: Ja, dat wordt straks verteld door...
0: Oh, dat straks nog verteld.
1: Ja, door de Wat Meer van het Hart Moet.
0: Oh ja. Nou, hartstikke goed. In ieder geval, in het zonnetje gezet, Bo Somforde, omdat ze het eerste lid was dat zich opgaf. Hartstikke goed, dankjewel.
3: Ja, door met Ben Weal aan het einde komt van het tweede uur. Hemeltiet, nog een heel uur te gaan met allerlei onderdelen. Wat men van het hart moet natuurlijk, wat net al zegt werd. We gaan nog schulden, dus we gaan kijken hoe de kinderen van het Aster Kinderkoor door met van afbrengen. En nog veel meer, dus ik zou zeggen, blijf lusten.
4: Bij Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
5: Het nieuws uit de regio.
4: Muziek in de Drentse taal.
5: En leuke prijzen.
4: Volgende week maak je kans op
5: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
4: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
5: Dit is Radio Drenthe.
4: Altijd in de buurt.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
7: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
7: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Aan tafel!
21: Zo.
22: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
21: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
22: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
21: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
23: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
24: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
25: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
26: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
24: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
29: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
28: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
30: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
29: Nee, Attens met ds.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
32: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Radio Drenthe.
33: Hemeltiet.
19: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Neil Diamond zong Sweet Caroline. Welkom bij Dade Uur Hamiltiet. Waarin wij het kinderkoor Assen te gast hebt. Die loopt in dit moment loopt hij nog even over het atrium. We zijn allemaal even bij de wc, even wat drinken en zo.
1: Even gaan neer een pauze.
0: Ja, je hebt even pauze. Meteen gaat ze schulden. En daar kunt ze dan nog flink punten met scoren natuurlijk.
1: Ja. En wat er nog hem van het hart moet. En ze hebben nog een laatste rondje.
0: Je hebt nog een voorstelling, denk ik, binnenkort. Daar kruip nog niks over.
1: Ja. Maar wij vinden het nou wel in tijd voor een belronde. Ja. Dus je kunt ons nou hem opbellen. 0592-3311-88. Dan kon je hem in de uitzending en dan kun je hem je zegje doen. We hopen iets positiefs, want daar houden we wel van bij Hamiltiet. En we hebben ook nog op datzelfde nummer 0592-3311-88 appjes binnenkring. En Irene die zegt: goedemorgen Leonie, Harm en meer. Ik wil iedereen een mooie zaterdag wensen. Groetjes van Irene. En Klaasien Hartman die stuurt: goedemorgen luidjes, alweer zaterdag. Bij deze wil ik graag het lied van Roy Black horen voor mijn dochter Jolanda. Zij wordt 8 september 54 jaar. En dan nog een van Hartman. Goedemorgen hier weer met Gerrit Hartman. Ik wil mijn moeder Ali Hartman in feliciteren. Nee, helemaal niet feliciteren. Even de groetjes doen. Zul het mogelijk weten dat ik dat jullie Ik sta op wacht voor u draaien van duo Karst. Nou, ik weet niet of die vandaag nog op de playlist voorbij komt, maar die...
0: Martin in stemmend knikken. Dus dat...
1: Oh ja? Ja. Oh, nou kijk, dan wordt het direct hem opgezocht. Speciaal voor Martin, Ali Hartman.
0: Kennende
1: nou.
0: Komt er dan ook wel helemaal voor.
1: Nou, dat is helemaal goed. Dan doen we dat in na de belronde, want die hebben we nou. En we hebben bellers. Ik denk, Harm, je neemt het wel hem over.
0: Ja, we hebben bellers. Ik was de koptelefoon nog helemaal.
1: Oh, dat
0: wie is onze eerste beller? Radio Drenthe, goedemorgen. Hallo? Er is nog iemand die de koptelefoon opzetten, maar volgens mij.
2: Dat is Geesje.
0: Geesje, goedemorgen.
1: Nee. Geesje.
0: Ik wil geen
2: Geesje. Geesje is weg.
1: Ja. Geesje is een geestje geworden.
2: Volgende beller.
0: Je is de volgende beller.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Jantie.
3: Ja.
0: Jantie Westendorp moet naar je vrienden.
1: Dat is al een paar zaterdagen geleden dat we je horen.
3: Ja,
1: dat kan
3: weer wel op vakantie.
1: Oh, waar ben je West?
3: Duitsland.
1: Wat zeg jij?
3: Duitsland.
1: Oh, Duitsland. Mooi, ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dan gaan we alweer.
0: Ja, hè?
1: En waar in Duitsland ga je dan in?
3: Dat weet ik niet meer, hè.
1: Oh.
0: Oh, pas in Duitsland.
3: Is in Duitsland.
0: Hoe is dat? Ja, die man, daar bel je niet voor, denk ik.
3: Nee, daar bel ik niet voor, nee. De 9 is Harm Moesjarig.
0: Kijk eens aan.
3: Ja, de 12 is Harm Fijnjarig.
0: Ja, allemaal Harms bij je.
3: Ja, en de 19 is Lisanne Westendorpjarig. En mijn kleindochter is jarig. En dan de 23 september is Sipke Moesjarig. En de waant allemaal. Nou. Gefeliciteerd, Jantie.
0: Van Jantie.
3: Ja, maar ik was verschrikt, maar hebben ze weggedrukt.
0: Nee toch?
3: Ja, dat is waar.
0: Hoe kun je je nou wegdrukken, Jantie?
1: Wij zullen Martin wel eens in bij de Oornem straks.
0: Ik heb me nog
3: een keer.
1: Potverdorie.
3: Ik zat aan de haken en toen niet weg.
1: Ah. Nou, ik vind dapper dat je nog terugduwende belt dan.
3: Ja. Tuurlijk wel. Zo ben ik wel.
1: Goed zo.
0: Gelukkig maar, Jantie.
3: Goed, hè?
0: Mooi om je stem in te horen. Graag tot de volgende keer.
3: Ja.
0: Bye, bye. Ja, hetzelfde. Bye.
1: En wie is onze volgende beller? Goedemorgen.
4: Ja, met Luc Eitelaar in Dalen.
1: Mooi, Luc.
0: Ah, mooi, Luc.
4: Ja, goeiedag. Ik heb nog wat verjaardagen.
1: Ja.
4: 3 september was mevrouw Hegen uit de Zeldersgoorn jarig, 90 jaar.
1: Mooi.
4: 4 september sla ik even over.
0: Ben je zelf jarig?
4: Nee.
0: Oh.
4: 8 september wordt Charles Eitelaar in traditioneel 23 jaar. 11 september, Annelies Jipping uit de Zeldersgoorn, een van de leidinggevers. En die zorgt ook altijd dat wij met ons zanggroepje de boeken klaar liggen en dat we koffie krijgen. Dus, en 15 september, Stijn Reinders uit, dat is een grensgeval tussen het Laar en Grammersbergen. Die wordt 17 jaar. En dan wil ik nog even, 4 september gisteren was Gree Zwageman uit de Zeldersgoorn 100 jaar.
1: Zo.
0: Ja.
4: Ja.
0: Om is dus in de kraan vanmorgen. Klopt dat?
4: Ja. En dan zie ik ze zitten, mevrouw Boer en mevrouw Zwageman, naast elkaar aan de eettafel.
1: Wie een 90 en ander 100?
4: Nee, allebei 100.
1: Oh, allebei 100?
4: Ja. En de tafel ernaast zit Hendrik Berend. Die zei, ik ben nog maar jonge meiden, maar die is 105.
1: Ja, mooi hè.
0: Ik ben een jonge weg van haar tafel.
4: Ja.
0: 2 van 100.
1: Ja. Geweldig.
0: Wat mooi verhaal.
4: En voor Grees Wageman, die vroeg of ik dan naar hem een verhaaltje wou vertellen. Dus,
0: wat is dat voor mooi, hè, Luc?
4: Ja, er was dus een man die reed van Assen naar Hogeveen. En dan was hij bijna bij Bijlen en er was een ongeluk gebeurd. Dus hij moest langs een klein weggetje. Dus van Bijlen richting Pessen. Het is een 60 kilometer weg. En op een gegeven moment kijkt hij opzij. In een weiland loopt een kip. Hij rijdt 60, die kip loopt ook 60. Ik denk, hoe kan dat nou toch? Hij denkt, iets harder rijden, hè? 80, hè? Maar die kip liep ook 80. Eentje verder sloeg die kip rechtsaf naar een boerderij toe. Hij ook naar die boerderij toe. En de boer die kwam naar buiten en hij zegt... Man, hoe kan dat nou? Die kip nu loopt ja zo hard, 80 kilometer. Hoe kan dat nou? Hij niet goed keek, nou, zei die boer. Ja, wat dan? Ik heb een kip met 3 poten. En daarom lopen ze zo hard. En hij zei, met 3 poten? Wat is dat? Waarom dan? Ja, hij zei, ik ben met z'n drie. En dan hebben mijn vrouw dan een kip in de pan. Dan hebben we maar 2 polies. Ja. Ik zeg, daarom fok ik nou een kip met 3 polen.
0: Ja, hartstikke verstandig.
4: Ja, nou. Ik zeg, maar smaak je dan nog beter? Ik zeg, hoe moet ik dat weten? Ik heb dan nooit in kunnen vangen.
0: Luc Eigenaar, dankjewel. En tot de volgende keer. Mooi.
1: Mooi. Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie spreek wij?
2: Goedemorgen, heeft er niemand wat zeggen, zal ik dat wel weer.
0: Ja, inderdaad.
1: Met wie spreek wij?
2: Met Leni Sets.
1: Leni Sets, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik wil ergens mijn zuster in feliciteren. Ik ben zuster, die is jarig vandaag, maandag.
1: Ja.
2: Die wordt dan 84. En dan heb ik een achterkleindochter en die wordt 3. En die is maandag ook jarig.
1: Ah, er zit wel 82 jaar verschil tussen. Maar allebei mooie felicitaties. Ja, goed hè. Ja, ja. Zelfs in het weekend lukt dat.
2: Ja, nou, inderdaad. Vind ik daar wel heel knap.
0: Juf Leonie, hè.
1: Ja, boe. Nou,
2: ja. Een prettig weekend, hè.
1: Ja, dankjewel. Jij ook, Leni.
2: Doei.
0: We hebben nog meer bellen, maar ik knikt instemmend. Radio Drenthe, goedemorgen. Ja, maar wie?
5: Goedemorgen. Ik spreek met Edward Koster uit Hoogveen.
0: Dag, Edward Koster. Dag.
5: Ik wil ook even wat mensen feliciteren. En ik wil nog even een uitgangstip doorgeven.
0: Nou, dat kan. Doe maar.
5: 30 augustus was Arnold Meijering jarig bij ons aan de Vlinderhof. En ik wens een fijne dag toe. En lekker weer. Op 4 september was Robin Antonissen jarig. En die feliciteer ik ook. En een prettige dag gewenst namens mij. En veel plezier samen met je vriendin. En dan heb ik op 7 september is mijn nichtje jarig in Haaksbergen. Dat is Esther Hillebrand. En die wens ik ook maandag een fijne dag toe. Of haar verjaardag.
0: Ja.
5: Dat waren de jarigen.
0: Ja.
5: En dan heb ik in Hoogeveen nog een uitgaanstip voor mensen die dat leuk zullen vinden. Er is in het Steenbergenpark tegenover mijn wijk zondag feestje in het park. Een park in het feestje.
0: Oké.
5: Met gezellige dingen en cola sap van de cola plant.
0: Oh?
5: Ja.
0: Hey,
5: dat moeten we proeven, weet ik niet wat het is.
0: Nee.
5: En je kunt stekjes gratis krijgen van de kolenplant en dan thuis laten bloeien om te proberen wat dat is.
0: Dan kun je je eigen cola verbouwen, zeg maar.
5: Colaplant.
0: God, wat bijzonder.
5: Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar van de week was ik op vakantie in Egmond. En in Heemskerk heb ik ook een cola-plant gevoeld en gerookt.
0: Ja, cola. Het is een plantaardig product natuurlijk, hè? Of tenminste,
5: dat klopt. Ja,
0: het extract van een plant, dus van die plant dus.
5: Ja. Dus geen cola vanuit, zoals frisdrank, maar het is cola-sap.
0: Ja, ja, ja.
5: Het maakt een beetje anders, denk ik.
0: In het Steenbergpark feestje in het park. En wanneer is dat, Edward?
5: Dat is zondagmiddag van 1 tot 4 uur 's middags. Van 1 tot 1600 uur.
0: Ja, morgen dus, zeg maar.
5: Sorry?
0: Morgenmiddag.
5: Morgenmiddag, ja. Ja, ja. Het IVN gebouwd, Strunhuis en in het park.
0: Oh, oké. Okay. Het Strunhuis, hoor. Dat moet vast heel mooi wezen.
5: Ja.
0: Ja. Nou, Edward, dankjewel voor deze tip en voor de felicitaties.
5: Ja. Ook een fijne dag namens...
0: Ja, dankjewel.
5: Van mij.
0: Ja, mooi. Mooi dat je een beeld hebt. Maar dus, ik zal nog even herhalen. In het Steenbergpark in Hoogeveen. Feestje in het park tussen 1 en 4 is daar. En dan kun je cola planten. Kun je door kringen. Apart sap van cola planten. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Dus, we hebben nog één beller deze belronde. En ik hoor er in de verte al goeiemorgen zeggen.
6: Ja, maar Petra Kroesje.
1: Mooi, Petra.
6: Ja, ik wou mijn dochter feliciteren. Die is morgen jarig.
1: Ja, en wie is je dochter?
6: Anja Kroesen.
1: Anja Kroesen.
6: Ja.
1: Lustte die ook helemaal tiet?
6: We zeggen ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Goed zo.
6: Ja. Trends is alles bij de hoog.
1: Ah, mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
6: Ja. Ja, mijn man komt daar vandaan, hè?
1: Ja, precies.
0: Jij niet, hè, Petra?
6: Zeg u?
0: Jij niet toch van oorsprong?
6: Ik niet, nee. Ik ben Tielse.
1: Ja. Ja. Flipje.
6: Van Flipje, ja.
1: Ja.
6: Nou, en ik wens jullie ook een prettig weekend.
1: Dankjewel, Petra.
6: En dat was het.
1: En doe de groet naar je dochter.
6: Doe ik.
1: Goed zo.
6: Dankjewel.
1: Jo, doog. En in de app was dit lied die al aanvraagt. Deur Gerrit Hartman, versie moeder Ali Hartman. En dat is het liedje Ik sta op wacht van Duo Karst.

0: Ach, mooie herinnering. Janneer en ik karst samen het liedje Ik sta op wacht.
1: Wie werd dan ze nog samen op wacht?
0: Ah, ja. Ja, misschien wel. Ja, misschien ja. Wel. Dat is wel een fijn idee.
1: Ja, ja. Toch?
0: Wij gaan over tot de orde van de
1: ja,
0: dag.
1: Ja, wij staan bij de Sjoelbak. En Brechtje stiet ook al klaar. Want ik had begrepen dat jullie een sjoelwedstrijd gedaan hebben en dat de beste sjoelers vandaag bij Hemeltiet mochten sjoelen. En was jij een van die beste sjoelers, Brechtje?
2: Nou, er waren twee kinderen die waren eigenlijk beter, alleen die konden allebei niet.
1: Ah, maar dan was je wel één van de beste.
2: Ja.
1: Hoe komt het dat je zo goed bent in sjoelen?
2: Nou, ik vind het gewoon leuk om te schuiven.
1: Ja. En doe je dat vaak? Heb je thuis ook een sjoelbak?
2: Nee, maar ik kreeg er wel eentje van juf Ineke.
1: Ah, dat is mooi van juf Ineke. Zit juf Ineke nou ook voor de televisie of bij
0: nee,
1: de radio?
0: Juf Ineke, die zit achter je.
1: Ja. Oh, dit is een juf Ineke.
0: Ja, precies.
1: Juf Ineke, ja. Ja. Maar Brechtje, jij staat hier nou klaar en jij mag één keer alle brikken erin proberen te gooien. Dan gaan we hem kijken hoeveel punten dat ben. En dan mag Hermela daarna. Of het draait in plaat, dan mag Hermela daarna. En die punten tellen we bij elkaar op. Dus bij het echte Sjoel mag je 3 keer. Maar jij mag nou 1 keer. Ja? Nou, succes. Zet hem op. En jullie mogen weer aanmoedigen, hoor. Want jullie zitten hier nou heel lief en heel braaf. Brechtje. Ja. Oh, kijk eens even de kracht aan.
0: Nou.
1: Poeh, die brikken die vliegen erover hier.
0: Splinters vliegen
1: in alle door. Zakjes 1, dan heb je 20 punten. Dat is misschien wel goed om door hem op te mikken. Want je hebt al in de 2 en in de 1, maar nog even in de 3 en in de 4. Dat zeg ik heel makkelijk vanaf de kant. Ja, in de 3 zit 1 en die 4 zit er bijna in. Ja, ja kijk nou eens. Hartstikke goed. Nou, nog een keer. MC, nou, in de, weer in de 3 en in de 4, want dan heb jij 40 punten. Eens even zien, die van de 3 zit er al in. Nou, bij de 4. Probeer maar in de 4 te mikken. Ja, dat lukt wel, denk ik. Oh, dan mag, die mag hem erom. Ja! Kijk nou eens aan. Hoppa. Oh, die mag je nog een keer, want dit was een bokkie. Nou. Brechtje, ik ga ze in bij elkaar optellen. Maar wat denk je? Goed gedaan?
2: Nou, thuis denk ik het beter.
0: Nog beter? Dat is hartstikke goed, Brechtje. Dat is al boven gemiddeld wat je
1: dit
0: hoort.
1: Is al 40. Dit ben al 44 punten in de eerste beurt. We draaien in mijn plaats. We lengen alle brikjes in terug. En dan mag Hermela. Ik vind het super knap.
2: Ja.
0: Nou, dat is mooi.

0: Paul Carrack, die zijn When You Walk in the Room. Het is 11:30 en we hebben druk aan het schulden. En Hermela ging nou proberen om de score van Brechtje te overtreffen. Oftewel om nog meer te gooien.
1: Ja, maar het is niet een strijd tegen elkaar.
0: Nee,
1: jullie, alle punten worden samen bij elkaar opteld. En dat wordt dan jullie score. Nou, in ieder vakje 1, dan heb je 20 punten. In ieder vakje 2, dan heb je 40 punten. Dus het is mooi om het een beetje te verdelen. Ja, hoe goed ben je, Sjoel? Skills.
0: Ja,
1: ik zag de Nederlands
0: vaardigheden.
1: Vaardigheden. Hoe goed ben je in Sjoen?
2: Ik weet niet echt. Soms doe ik het heel vaak, soms niet echt. Maar, okay.
1: Ja, het is te hopen dat het vandaag lukt dan.
2: Ja.
0: Ja. Gaan we gewoon proberen.
1: Ja. Ach, zo is het. Nou, ik zou zeggen, Hermela, begin maar. En jullie mogen weer aanmoedigen, hè?
2: Ja.
1: Doe maar. Zo, hé. Hey.
0: Met kracht.
1: Nou, enorm veel kracht. Alles er direct in. Dit ging hartstikke goed, de eerste twee. Als je met je hand rond de deur hem terug kunt pakken, dan mag je hem... Zie, dat bedoel ik. Lange, dunne vingers. Hoppa. Oh, die gaat ook terug. Nou, die kan je denk ik ook pakken. Ik denk dat wij om 12 uur nog niet klaar zijn. Ja, in de 2 zitten er nou 2 en in de 1 zit er nou 1. En daar zitten ook bijna 2 in. Nou, nog even op het midden mikken, op de 3 en op de 4. Zie.
0: Hermela, die kan ze maar onder de plank drukken.
1: Ja, precies.
0: Ja, ze horen allemaal weer op.
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, die
0: kan
1: lukt
0: niet.
1: Net niet. Nee, helaas, nee. Straks zit je vast. Doe maar niet bij.
0: Doe maar niet, die kan niet.
1: Even zien, ja. Weer 1 brikje in de 1. Ja, en in de 4 zit nou ook 1. Dus nou moet je op de 3 brikken. Oh.
0: die vloog over de bak.
1: Ja, hij ligt wel een beetje voor de 3. Nou, dan zal het mooi weer dat het erin giet. Ja. Een beetje vanaf die kant. Ja.
0: Ja, dat vind ik goed.
1: Ja, dat... ja, nou liggen helemaal mooi voor de 3. Beetje kracht erop. Oh, die mag weer terug, want dat is weer een bokkie. Nou, die vliegt helemaal aan de andere kant van de bak. Ik zal hem eens inpakken. Die krijgt ze ook wel weer, toch?
0: Ja.
1: Dat is ook een bokkie, toch?
0: Ja, nou.
1: Hartstikke. En in de 3 zit er inmiddels ook in, dus dat is hartstikke mooi. De 20 punten die ben nou binnen, zo mooi winnen als je nou in de 4. Oh, wacht. Er zit nou 2 in. Dit giet hartstikke goed.
0: Nog 1 brengen.
1: Okay, de laatste.
0: Nou.
1: Die kun je nog terugpakken. Zo, hé. Hey. Nou, eens hem zien, want dit is weer een topscore. Hem zien, hoor. Die zit er nog in. Die zit er nog in. Ah, net geen 60. Dat is jammer. 40 punten. 44. 47. 49. 51 punten erbij.
0: Zo.
1: Komen jullie op een totaalscore van 95. En dat is een 9,5 op de scorelijst. Oh. Nou, wat vind je ervan?
2: Wel goed.
0: Ja.
1: Wel goed, zegt ze heel bescheiden. Echt heel knap.
2: Ja.
0: Dat is bij de topscorers die we in Hamilton hadden. 95 punten, dat is hartstikke knap. Dames, dan rij je goed door.

0: Counting Stars was dat van Hilde Vos. En we zijn toen aan het onderdeel wat mij toch in van het hart mut. Ja, dit is een vast onderdeel in ons programma, door mijn mensen nog in wat kwiet. Straks gaan we luisteren naar het laatste rondje. De drie platen die de vereniging zelf uitkozen hem. Het Asser Kinderkoor. Maar eerst wat mij nou toch in van het hart mut. Gerdine en Ella zitten over ons. Nou, wie van jullie mag ik het woord geven?
1: Zal ik beginnen?
0: Ja, dat is goed.
1: Nou, wat mij nog even van het hart moet, is dat wij nog binnenkort nog twee concertjes hebben. Ja. En het eerste, dat is de culturele opening van Podium Zuidhagen. Dat is op 25 september. En het andere is dat voor de Oktober Kinderboekenweek hebben wij een programma in de Nieuwe Kolk in Assen. Staan wij daarin als pauze-act geprogrammeerd.
0: Mooi.
1: En als laatste hebben wij 1 november zingt het koor Marciaal, hebben dan hun 40-jarig jubileum. En daar hebben zij gasten voor uitgenodigd. En wij zijn een van die gasten. En dan zingen zij een klassiek stuk samen met dit koor. En dat wordt de vuurdoop voor een keer klassiek.
2: Wat ga je zingen dan?
1: Het Panis Angelicus van César Franck. En dan zijn zij de solostem.
2: Oh, wat mooi.
1: Panis Angelicus. Nou kijk, hij kent hem.
2: Ja.
1: Dat is fijn te horen, Ella, toch? Hij weet het al.
2: Ja, heel mooi. Prachtig.
1: En ze beginnen al mee te zingen.
2: Wat leuk.
1: Ik vroeg me even af aan Ella. Want wij komen dan elke week. En Ella is altijd van de ratslaag trouwens. Die moet altijd eventjes bewegen in de zaal. En als je dan optreden. Wat vind je dan? Vind je het spannend?
3: Soms wel.
1: Leuk, spannend?
3: Ja, dat.
1: Misschien is het leuk om nog even iets te vertellen van ons zomerconcert. Vind jij dat leuk om nog iets over te vertellen?
3: Oké.
2: Ja.
1: Het was namelijk heel erg...
3: Heet.
2: Was dat in de vakantie dan, Ella?
3: Ja, volgens... Nee, volgens mij niet.
2: Nee. Oh, nee. Hey, en hoe ging dat dan? En waar was dat?
1: Ja, waar waren we? Weet je dat nog, hoe dat heette?
3: Bij het
1: Asserbos. Bij het Asserbos, ja. Buiten, in de buitenlucht.
3: Ja.
2: Dat zingt wel anders dan wanneer je in een zaal zingt, hè? Had je er ook begeleiding bij daar? Of moest je a cappella zingen?
3: Nee.
1: Wie hebben wij altijd als pianist? Heb je zijn naam even vergeten?
3: Ja.
1: Dus iemand, ze weten het achter. Marinus heet hij.
3: Ja.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Is Marine al een wat ervarender muzikant, of niet?
1: Ja, die speelt al heel lang.
2: Ja.
1: Ja, die speelt ook accordeon.
2: Ja, leuk. Mm. Dat is een oude rot in het vak.
1: Zeker.
2: Wat leuk. Hey, wat vind je, Ella, wat vind je nou leuk? Want jullie zingen Panis Angelicus, maar ook van Annie M. G. Schmid. Wat vind je nou het leukst om te zingen? Het mooist. Als je mocht kiezen tussen die beiden...
3: Weet ik niet.
2: Nee, een moeilijke keuze. Hè?
1: Lastig.
2: Ja.
1: En jullie dan? Eens even kijken, even iemand anders vragen. Laura, is er nog niet zo lang?
4: Ja, Laura,
2: wat vind je het mooist?
4: Het nieuwe liedje of van Annie M. G. Schmid?
2: Welk
4: liedje? Het nieuwe.
2: Het nieuwe
4: vind jij heel mooi? Leuk.
2: Ja, dat is ook
4: hartstikke
2: mooi. En het zingen is al heel mooi. Ja. Zing maar een klein stukje. Je moet een keer met de
1: Matthias gaan meedoen met de club. Dat zit misschien ook in de pijpleiding. Jazeker.
2: Dat is heel mooi kinderkoren.
1: Hij is alleen in het echt nog een beetje hoger, hè?
2: Ja. Ik denk het wel, ja. Maar niet te hoog, daar kunnen ze wel bij.
1: Oh, daar kunnen ze zeker bij.
2: Deze stemmetjes zeker, ja.
1: Nee, het is, ik vind het zelf heel belangrijk dat ze in de goede toonsoort zingen. Kinderen kunnen helemaal niet zo laag.
2: Nee.
3: Ja.
1: Dus, en als je er niet bij kan, dan klinkt het meteen minder mooi.
2: Het gemakzucht wordt vaak te laag zong natuurlijk.
1: Ja,
2: en heel veel onderwijzers en onderwijzeressen, met alle respect, maar zetten vaak veel te laag in. Ja, maar goed,
1: daar proberen wij voor te waken.
2: Ja, dat doen we. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, dat is fijn dat jullie binnenkort dus op allerlei plekken te horen en te zien bent. In de Nije Kolk en bij Podium Zuidhagen bij de opening van het culturele seizoen. Ja, ik hoop dat de groep nog wat groter wordt, Gerdine.
1: Dat hoop ik ook.
2: En dat je nog meer mooie dingen kunt zingen. En we zien er al in. Als je Panis Angelicus kunt zingen, dan zul je ook misschien ooit nog wel eens in de Matthäus mee doen kunnen. Daar zit natuurlijk ook een prachtig kinderkoor in. eigenlijk is een jongenskoor officieel, ik denk het wel. Maar
1: dat... Nee, het is officieel. Ja, ik denk dat Bach heeft vroeger wel jongens gebruikt.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Maar tegenwoordig zijn het zowel jongenskoor als gemengde kinderkoor.
2: Maakt niks uit. Nee. Nou, ja. Hartstikke mooi. Jongens, blijf lekker zingen met elkaar.

0: gezongen bij het zomerconcert.
1: Oké. En welke nog meer?
2: Opzij.
1: Van Herman van Veen.
0: Ja.
1: Ja, zingen jullie die ook?
0: Ja.
1: Oh, dus jullie hebben 3 liedjes uitzocht die in jullie repertoire zitten.
0: Ja.
1: Mooi.
3: Dan moet ik erbij zeggen, Gerine zei net, ze mag van met zingen, maar beter van niet. Want Herman van Veen zingt het veel lager dan jullie, hè?
0: Ja. Ja.
3: Dan moet je heel laag zingen. Dat is eigenlijk...
1: Ja, of heel hoog.
3: Of heel hoog.
1: Ja. Ja.
3: Dan moet je octaveren.
1: En dan het laatste liedje van het laatste rondje.
0: Dat is Don't Worry, Be Happy.
1: Ah,
3: dat is een mooi thema van een kinderkoor.
1: Ja, toch?
3: Don't Worry, Be Happy.
1: Nou, we gaan ze alle 3 draaien. Dankjewel, Bo en Ella, voor het introduceren van deze 3 liedjes.
0: Ja.

0: Don't worry, be happy van McFerrin was het laatste liedje van de last, van de, van het laatste rondje, het laatste rondje van de Asselijke Kinderkoor. En inmiddels wordt iedereen even op zijn plek zet, letterlijk op zijn plek zet. Want we willen helemaal op de foto. En Leonie, we gaan even.
1: Ja, we hebben de score hier. Ja,
0: Mohamed die is wat, die komt niet zo best. Dus, een kleinste mannen hier in beeld.
1: Ja.
0: Goed zo.
1: Ja, kijk. Ja, hoor. Hartstikke goed in beeld, jongen. Top. Jullie hebben hier vandaag bij ons in de studio allerlei onderdelen van de Hemelstreet uitvoerd. En daar hebben jullie ook punten voor gekregen. De club al hier in 1A4 is een 8 waard. En het clublied een 8,5. De culturele bijdrage een 8,1. Voor de quiz aan jullie 6 punten. In het Sunnigie een 7,5. Voor het Sjoelden een 9,5. Dat wisten jullie ook al. Van het Hart een 8. Het laatste rondje een 8,3. En dan komen we op een totaalscore van 63,9. En ja, als je de eerste club bent, dan is dat voorlopig de eerste plek. Ja, en het is afwachten natuurlijk of dat de rest van het seizoen ook zo blijft. Dat is altijd, ja, altijd kijken hoe dat giet. Want dit seizoen giet natuurlijk nog heel lang doorlopen. Dus ik zou zeggen, vooral naar Hemeltiet Bliem lusten. Wij danken David van der Spoel die de productie voor ons deed en Martin Vullen voor de techniek.
0: Leonie van der Werf die het aan elkaar pruut.
1: Samen met Harm Dijkstra. En volgende week ben we er weer met een nieuwe vereniging. Want dan komt Speedway Feyenoord hier langs.
0: Op het eens zit Margriet Benak hier voor Casata. En daar wensen we je heel veel plezier bij. Een goed weekend allemaal. En wat Hemeltiet betreft, tot aan de week zaterdag. En als de kinderkoor, bedankt dat jullie er waren.
2: Alsjeblieft.

0: beste.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8... Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
12: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
15: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht... steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Radio Drenthe.
20: Cassata.
9: Met Margriet Benak.
21: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 5 september 2026. De zomer is voorbij en dus is Cassata ook weer terug van zomerreces. Met op de teller aflevering 1341. En die gaat straks over de stikstofaanpak van het kabinet, de felle boerenprotesten ertegen en de boodschap gisteren van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het allemaal nog niet ver genoeg gaat. Dus waar gaat dat straks heen? Radio-dj Rien Renkema uit Emmen is er vanwege haar overstap van Q-Music naar Radio 2. Maar wat is haar ultieme droom? En speeldactrice Meike van Rijn vroeger nog mee in het Shakespeare Theater in Diever. Nu lanceert ze, na 8 jaar speuren, schrijven en weer schrappen, haar schrijversdebuut, de detective, het Rembrandt-mysterie. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week en het ICO in Assen, ooit bekend als het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling, dat viert zijn 100ste verjaardag. En daarom is teamleider Josien van Beek speciale tafelgast vandaag in Cassata. Dat alles straks in Cassata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe van Herma Boer.
22: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A28 bij de Wijk zijn vanochtend een bestelbus en een touringcar op elkaar gebotst. Of daarbij mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Ongeluk zorgt in ieder geval voor flinke oponthoud voor het verkeer op de A28 dat vanaf knooppunt Hogeveen richting Meppel rijdt. Ter hoogte van afslag de Wijk is de rechte rijstrook van de snelweg dicht en inmiddels staat er een file van zo'n 6 kilometer. De vertraging loopt op tot zo'n 3 kwartier. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De gesprekken tussen directeur Robert van Lang en het Drents Museum hebben nog niet tot een doorbraak geleid. Ze geven elkaar een week de tijd om tot een oplossing te komen nadat Van Lang een kort geding tegen zijn werkgever aanspande. Het heeft nog weinig opgeleverd, maar de advocaten van beide partijen blijven voorlopig doorpraten. De directeur werd door het museum op non-actief gezet omdat er een onderzoek loopt naar de werkcultuur in het museum. Wie dit weekend met de trein reist door Drenthe moet rekening houden met vertragingen. Zowel op het traject tussen Emmen en Zwolle als op de verbinding tussen Meppel en Zwolle wordt aan het spoor gewerkt. Bij beide routes worden bussen ingezet, onder meer tussen Hogeveen en Steenwijk en tussen Dalfsen en Zwolle. De werkzaamheden moeten in de nacht van zondag naar maandag klaar zijn. En woensdag dan ligt de trein- en busverkeer helemaal plat vanwege een landelijke staking in het openbaar vervoer. En dan nog sport, want FC Emmen heeft gisteravond op de Oude Meerdijk gewonnen van FC Volendam. Het werd 5-3 in een knotsgekke wedstrijd. Steeds als Volendam dreigde terug te komen in de partij, liep Emmen weer weg. Grote man was Sybrand Veldhuis met 2 treffers. En ook topscorer Freddy Kwispel maakte er 2. En FC Emmen staat voor nu 3e in de competitie met 12 punten uit 5 wedstrijden.
1: Ja, voor het weer gaan we naar Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
3: Goedemiddag, Margriet.
1: Ja, het was vanochtend wat regenachtig, maar er gaat nu een beetje een mager zonnetje hier door het glasplafond van het atrium heen komen. Gaat dat beter worden vanmiddag?
3: Ja, langzaam maar zeker. Het was vanmorgen echt een mix van zon en stapelwolken, open weerbeeld. Bijvoorbeeld de Eelde had toch nogal 4 uur zon vanochtend. Anderzijds een holslot 18,9 graden... terwijl er in de kiel nog 0,4 mm werd afgetapt. En momenteel ook een paar lichte buitjes, maar de trend is vandaag dat die buitjes verdwijnen. Zullen zeker ook stapelwolken overblijven, maar ook regelmatig van die verder blauwe opklaringen. Zeker in de namiddag en avond gaan ze ook toenemen. Temperatuur zal een gaatje bijboeken, denk ik 19, misschien op plaatselijk 20 graden met een stevige bries uit de westelijke richting. Vanavond neemt de wind af, vannacht opklaringen. Polaire lucht, dat betekent dat die temperatuur behoorlijk kan afkoelen. Ik denk minimaal rond de 8 graden. En morgen overdag worden we wakker met een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Nou, dus de warme kant. Dus morgenmiddag op veel plaatsen 21, lokaal misschien wel 22 graden. Zonnige periode. Er gaan ook weer een paar stapelwolken ontstaan. Blijft droog. Maar er schuiven ook af en toe met de bare wolken over. Maar toch heel aangenaam morgenmiddag. En dat geldt ook voor de maandag. Sterker nog, dan wordt het plaatselijk 25 graden. Flink wat zon. Ongetwijfeld een paar stapelwolken en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dus het wordt beter, alleen gaat even stapsgewijs.
1: Ja, het wordt te laat beter, want vanmiddag is het 70ste bloemencorso van Eelde. En wat zou het toch mooi zijn als al die prachtige corsowagens lekker door zo'n zonnetje beschenen worden met al die mensen die ook langs de kant staan. Dat gaat hem net niet worden, denk ik. Hè? De prachtige dagen zijn toch zondag en maandag.
3: Ja, dat zeker. Maar je ziet wel in de loop van de middag dat de hoeveelheid bewolking gaat afnemen. Dus misschien kunnen ze daarvan profiteren, ook de buitjes. Maar ik ben het met je eens. Ja. Het was beter geweest als we het weer van maandag hadden gehad. Maar ja, we hebben niet voor het zeggen.
1: Nee, helaas. Hè? Goed. In ieder geval is nu duidelijk dat wij vanmiddag ook bij RTV Drenthe trouwens dat corso in Eelde uitzenden vanaf 2:30. Dus dan kun jij ook mooi gaan kijken, Gert Voerman.
3: Ja, waarom?
1: Goed zo. Fijn weekend, dankjewel.
3: Hetzelfde, hoi.
1: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En anders vanavond, na dus het corso van Eelde, om 5:00 te zien bij TV Drenthe.
20: Radio Drenthe.
23: Casata.
20: Met Margriet Benak.

0: Ja, we gaan het in Casata maar eens hebben over de stikstofaanpak van het kabinet. De felle boerenprotesten afgelopen week ertegen. Al die omgekeerde vlaggen natuurlijk, want die hebben jullie ook wel gezien langs de wegen in de weilanden. En de boodschap gisteren, die er nog eens bij kwam, van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat het allemaal eigenlijk nog niet ver genoeg gaat om het ultieme doel te halen van het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Dus waar gaat dit nu straks heen? Wordt het misschien wel een hele hete herfst? Nou, ik praat erover met LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins, zelf ook melkveehouder in Dwingelo. Met hoeveel omgekeerde vlaggen in het weiland, Dirk?
1: Ik heb geen omgekeerde vlaggen in het weiland.
0: Jij geen omgekeerde vlaggen? Nee. Want ik reed laatst toch op de motor even tussen afslag Spier langs de weilanden naar Dwingelo.
1: Je ziet ze wel vrij veel, inderdaad.
0: Ja, maar niet bij jou?
1: Nee, niet bij mij. Nee, ik doe dat op een andere manier, probeer ik daar vorm aan te geven. En dat is vooral zorgen dat het beleid gaat kantelen en de goede kant op gaat.
0: Met praten dus?
1: Met praten.
0: Met overleg.
1: Dat hoort er ook bij. Alles hoort erbij.
0: Oké. En ook aan tafel Gerben Brandsma en hij is statenlid voor de ChristenUnie in Provinciale Staten. Want er ligt niet alleen een kabinetsplan, er ligt ook een Drents plan. En dat heet met een heel duur woord toekomstgericht landelijk gebied Drenthe, het TLGD. Dick Bruins, als je mag kiezen, welke gaat het worden? Het kabinetsplan of het Drentse plan?
1: Nou, voor allebei is nog heel veel nodig en ze hangen met elkaar samen. Ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar dat is echt zo. Ik bedoel,
0: maar als je mag kiezen tussen die twee, welke heb je liever?
1: Het is niet een kwestie van kiezen, want de twee vallen in elkaar. Dus ze hebben elkaar nodig. Maar wat van belang is, is dat je in ieder geval een gebiedsgerichte aanpak hebt. En dat zit in het Drentse plan, zit dat wat beter in elkaar volgens mij.
0: Ja, en dat is bij het kabinetsplan wat minder aan de hand. Ja. Gerben Brandsma van de ChristenUnie, wat zeg jij dan?
2: Dat we het Rijk hard nodig hebben en het Rijk de provincie hard nodig heeft. Dus het is niet het een of het ander. Maar de provincie heeft dingen te doen en het Rijk heeft dingen te doen. Op verschillende vlakken en die hebben we allemaal nodig.
0: Maar gaat de manier van het kabinet niet net even wat te ver als je kijkt naar het Drentse plan, wat toch meer op maat is gericht, maatwerk?
2: Op het Drentse niveau is het inderdaad ook maatwerk. Daarin gaat het soms nog verder dan het landelijke en ook andersom. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het natuurbeheer, wat ook heel wat nodig is, dat is gewoon een provinciale aangelegenheid. Provincie is ervoor verantwoordelijk om natuur op peil te houden. Mm-hmm. Dat is niet alleen maar door stikstof te reduceren, maar ook flink in te zetten om nog steviger en beter natuurbeheer. En het Rijk hebben we ontzettend hard nodig, ook voor bijvoorbeeld de vergunningverlening, dat hele juridische vraagstuk. Dus ook daar moeten we bij het Rijk aankloppen om daar dingen in beweging te gaan krijgen rondom bijvoorbeeld de rekenkundige ondergrens en dat soort zaken.
0: Ja, maar we hebben al een beetje een heet staartje van de zomer gehad, terwijl we al een hete zomer hadden, Dick Bruins. Met protesten, met trekkers op de snelweg. In Drenthe met het boerenprotest langs alle gemeentehuizen. Al die omgekeerde vlaggen. Toch een grimmige sfeer. Wordt dat erger straks?
1: Ja, kijk, wat er gebeurde was natuurlijk. Allereerst kwam de brief van Vanessa uit, hè, of van het kabinet kwam
0: Jimmy
1: er uit.
0: Vanessa, de landbouwminister.
1: Ja, met de aangekondigde plannen, de denklijnen van het kabinet. En er stonden ook een paar harde normen in. Nou, daar stond ook heel veel vooral niet in. En er moet nog heel veel gebeuren in de uitwerking. En wat er daarna ook wat er gebeurde en waarom boeren extra ongerust waren, was omdat er in Brabant mensen die gewoon een geldige vergunning hadden, die geldige vergunning in één keer kwijtraakten.
0: Door de provincie.
1: Door de provincie. Maar goed, dan komt wel alles op een gegeven moment bij elkaar.
0: Dan gaat het gisteren.
1: Ja, en ik denk dat iedereen dat ook zal begrijpen. Ik bedoel, als je gewoon een geldige vergunning hebt die door een overheid is afgegeven en diezelfde overheid die trekt hem dan in één keer weer in.
0: Ja.
1: Waar mag je dan nog op rekenen? En dat snap ik wel. En daar is veel woede uit ontstaan. Ook heel veel onzekerheid. Van, er is heel veel staat niet in de brief. En ja, kijk. Ik leg me altijd heel simpel uit. Het zou een beetje hetzelfde zijn als dat iedereen gevraagd wordt om een auto te hebben die niet meer op fossiele brandstof rijdt. Maar vervolgens is er nog geen elektrische auto is goedgekeurd. Dan zeg je, maar hoe moeten we dat dan gaan doen?
0: Hoe moet het opgelost worden?
1: Ja, en dat is wel het grote vraagstuk. Ja,
0: okay. En hoe kijk jij daarnaar als je het hebt over zeg maar het hete staartje van de zomer, die protesten ook bij het provinciehuis en vervolgens ook nog op de snelweg elders in het land?
2: Nou, als je naar de demonstraties kijkt, dan even specifiek in Drenthe, waar ze ook massaal vanuit verschillende hoeken van de provincie in een dagtijd naar het provinciehuis optrokken.
0: Ja, nadat ze eerst naar alle gemeentehuizen waren geweest.
2: En dat is ontzettend invoelbaar. Hè? Ook kijkend naar dat voorbeeld net even in Brabant. Ja, als je zo als hardwerkende boer, als ondernemer in onzekerheid zit en dat soort dingen op je af kunnen komen. Ja, dat is heel een voorbeeld dat je denkt, jongens, waar zijn we met elkaar mee bezig?
0: Maar in de provincie Drenthe is dat onbestaanbaar dat je zomaar die vergunningen intrekt van boeren?
2: Dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, je moet er wel op aankunnen dat dit soort dingen niet gebeuren. Alleen, dat zal ook mijn vraag aan het college zijn, van hoe zorgen we er nou voor dat we dat soort dingen voorkomen? Want uiteindelijk heb je perspectief nodig, heb je draagvlak nodig, heb je ook enige zekerheid nodig. Uh-huh. En als dit soort dingen in Brabant gebeuren, ja, dat ondermijnt ontzettend natuurlijk dat je met elkaar aan de slag moet.
0: Ja.
2: En in Drenthe zie je dus ook dat die processen zijn geweest, ook heel invoelbaar. Maar wat ik dan wel ingewikkeld vind, is dat je er ook een aantal politieke partijen dan bij ziet staan die dat manifest ondertekenen. En even in het bijzonder de BBB bijvoorbeeld. Dat ik ook denk, ja, het is heel leuk dat je daar bij zo'n protest meedoet en daar in je handtekening als BBB
0: verkiezingen
2: zet.
0: Komen eraan, hè? Ze staan er niet zo best voor.
2: Ik zou als boer die daar staat de vraag stellen aan de BBB. Jullie hebben al 3 jaar lang, zitten jullie aan de knoppen in de provincie, 17 zetels. Wat hebben jullie in die 3 jaar tijd van mij nou waargemaakt?
0: En er ligt zelfs een plan, hè? Het Drentse aanpakplan. En daar heeft de BBB tegengestemd.
2: De BBB is aan het stuur met een ongelofelijke hoeveelheid zetels. De eigen bestuurders die komen met een plan. Ja. Daar is 3 jaar lang aan gewerkt. Men wilde dingen bereiken, dat hebben ze nu gedaan. De BBB levert. En vervolgens levert de BBB. En het is de BBB zelf die de keutel intrekt.
0: Ja, ja.
2: En vervolgens en
0: afstand neemt van de gedeputeerde. En die vervolgens onafhankelijk
2: door
0: moet. En
2: nu de hele bestuurbaarheid van de provincie een beetje te grabbel gooit.
0: Ja. Goed, maar dan gaan we het verder even over hebben straks. De inhoud. Wat deugt er nu wel aan het stikstofplan van het kabinet en van de provincie Drenthe? En wat niet? Want er is natuurlijk een oproep geweest van die boeren die langs die gemeentehuizen gingen. Het moet van tafel, het hele plan. Nou, ja. LTO praat met het kabinet, net als het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Maar er zijn andere boerenorganisaties die dat niet goed vinden dat er gepraat wordt. Die willen gewoon het plan van tafel. Er is ook tweespalt in de boerensector.
1: Ja, ik zou niet zozeer spreken van tweespalt van in de sector. Kijk, de ene zegt van de brief moet van tafel. En wij zeggen van dat is niet verstandig. Kijk, als het gaat over de inhoud, dan zijn we met elkaar eens. Daar moet heel veel aan gewijzigd worden. Waarom vinden we het onverstandig dat die brief van tafel gaat vandaag de dag? Omdat als je zegt de brief moet van tafel, dan zeg je alles is niet goed. Ja. Er zitten een aantal elementen die zeer zeker wel goed zijn, waar we al heel lang voor gepleit hebben. Waar we ook blij zijn dat die eindelijk een keer benoemd zijn. En dat is inderdaad rekenkundige ondergrens erin. Kritische depositiewaarde. Dat je daar niet op afgerekend wordt. En dat
0: we gaan zo de inhoud
1: treinbeherende organisaties, ja, maar dan maak ik hem af, de treinbeherende organisaties, dat die ook verantwoordelijk gehouden worden voor de staat van de natuur. Dat zijn goede elementen.
0: Goed, we gaan zo meteen even verder wat de diepte in. Want we hebben ook nog een tafelgast en die heeft een feestje te vieren. Josien van Beek, zij is teamleider bij het ICO, het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling. Want vrijdag is het heugelijk feit daar dat jullie het 100-jarig bestaan vieren. Gefeliciteerd alvast.
3: Dankjewel.
0: En hoe lang ben jij al deelgenoot van de creatieve ontwikkeling?
3: Nou, ik mag al 20 jaar bij het ICO werken. Dus begonnen als docent, veel les gegeven daar. En inmiddels mag ik ervoor zorgen dat we elke dag met heel veel partners eigenlijk kunst en cultuur brengen.
0: Een stukje bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van kinderen in Drenthe.
3: Ja, nog
0: maar
3: steeds.
0: Maar ook volwassenen.
3: Ook volwassenen.
0: Ja, ja. Ja. Want jij bent daar zelf ook ooit als kind begonnen, toch?
3: Ja, ik was 8 jaar. Ik was 8 jaar en ik ben nu 45, dat mag iedereen best weten. En dat begon in die tijd met AMV. Dus ik ben met
0: algemene blokfluit. Muzikale vorming en dat begon met de blokfluit, of
3: dat
0: niet?
3: Dat begon met de blokfluit. Ja. Ik heb nog steeds een blokfluit.
0: Ja, Dirk Bruijt knikt ook. Ik moest ook op blokfluitles. Ja, ja.
3: Ja, ja.
1: Dat is niet gedaan, toch?
3: Ja. Ja, ik weet ook nog heel goed dat ik de Lambada kon spelen op de blokfluit. En toen mocht ik ook langskomen bij Radio Assen in die tijd.
0: Okay.
3: Dus dat waren wel echt
0: Die was
3: het
0: toen nog niet, die Lambada, in mijn tijd, toen ik naar de blokfluitles moest.
3: Nee, ja. Ja, dat kwam wat later, hoor. Maar ik ben als meisje begonnen bij het ICO. Dus ik zeg ook wel dat ik daar groot ben geworden.
0: Ja.
3: Letterlijk en figuurlijk. Ik ben natuurlijk lang. Maar en ben daarna piano gaan spelen.
0: Oké, dus het heeft jou ook al wat gebracht.
3: Absoluut.
0: Want jij zingt zelf ook met de Serenade Sisters, waar Martijn je ook in zingt.
3: Klopt, ja. Wij zingen al ruim 10 jaar samen in een kwartet.
0: Ja, ja, dus het zaadje is goed geplant destijds bij het ICO.
3: Ja. Zeker. Ja. En dat geldt voor vele anderen ook, gelukkig.
0: Ja, nou was het ICO een enorm instituut hier ooit in Assen. Waar kinderen uit Noord- en Midden-Drenthe les kregen. Duizenden kinderen. Ook Dirk Bruijns, elders denk ik. Je bent
1: elders.
0: Elders. Maar toen konden ze te kust en te keur kiezen.
3: Ja.
0: Maar dat ICO, dat is er niet meer.
3: Nee, dat ICO is er niet meer. He, we...
0: Met 100 docenten maar liefst in dienst?
3: Ja, zeker. Het was, in die tijd was het echt de broedplaats eigenlijk. He. De plek waar je naartoe ging als je op muziekles wilde. Of theater, dans. Eigenlijk alle kunstdisciplines kon je terecht.
0: Van tekenen, jong schilderen. Tot oud,
3: tekenen, schilderen. Niks was te gek eigenlijk, theater. En... in 2005 hebben we de omslag moeten maken. Het landelijk beleid veranderde.
0: Ja. En dat die Halbe Zijlstra, die nu regelmatig weer op de tv zit te kwebbelen... die was verantwoordelijk toen als cultuurstaatssecretaris, geloof ik. Hè?
3: Klopt. Ja, dus wij konden... het ICO kon niet anders in die tijd dan...
0: Die zetten een snoeimes in het cultuurgebeuren.
3: Ja, maar we zijn wel heel blij met dat we wel door hebben kunnen gaan... en een weg hebben kunnen vinden om wel creativiteit en kunst en cultuur bij de jeugd te brengen.
0: Ja, dus, jullie bestaan nog, allemaal liefst 100 jaar. Ja. Maar denk je toch wel eens met weemoed terug aan die tijd?
3: Ja,
0: dat je daar, het heet nu Podium Zuidhagen, het gebouw. Vroeger stond daar op de gevel ICO, Instituut voor Creatieve Ontwikkeling, waar alles dan gebeurde. Ja. Maar denk je daar toch als weemoed aan terug?
3: Ja, ook. En tegelijkertijd zorgt het natuurlijk ook voor nieuwe mogelijkheden, voor creativiteit. Het moet er zijn. Hè? Dus mensen willen maken, mensen willen creëren. Dus je ziet een garage TDI in deze tijd, een danskwartier in Zuid-Laren. Dus er ontstaan weer nieuwe initiatieven.
0: Maar veel versnipperder dan... Alles onder één dak.
3: Toen was alles onder één dak. Dus dat was duidelijker voor mensen. Hè? En nu kan het zijn dat je soms wat meer moet zoeken.
0: Ja. Maar toch wel de 100 jaar gehaald.
3: Ja, zeker.
0: Dat toch maar mooi even.
3: Ja. Ja.
0: En komende vrijdag is een feestje. Gaan we straks verder over praten. Ook hoe het zaadje ooit is geplant hier in Assen door een Amsterdammer. Die ging op missie. Die bracht hier muzikale vorming. Ja, het moest uit Westen komen, Dirk. Je kijkt me nou aan, maar het is wel het geval. Gaan we zo over hebben. Josien, maar eerst even terug naar een hele andere tak van sport. Namelijk het boerenbedrijf en stikstof. Mm-hmm. Dirk Bruins, als je nou kijkt naar wat gisteren op tafel is gelegd... door het Planbureau voor de Leefomgeving... schrok je toen niet helemaal een hoedje toen ze zeiden... van het gaat helemaal niet ver genoeg... Je moet gewoon die veestapel in krimpen.
1: Nee, dat soort plannen moet je goed lezen. En je kon hem eigenlijk van tevoren kon je hem ook wel bijna zien aankomen... wat daarin zou gaan staan. Want die conclusie, dat is ook de conclusie die wij voor een deel getrokken hebben. Dat je zegt, kijk, op het moment als je wel stikstof wilt gaan reduceren... maar je hebt niet, je hebt nog niet een gereedschapskist, laat maar zeggen... waarmee je dat kunt doen. Hè. Dus maatregelen die niet geborgd zijn, juridisch geborgd zijn. Technieken die nog niet wettelijk... verankerd zijn, dan kun je dat soort dingen kun je dus allemaal niet gaan inrekenen. En dat is ook wel wat het PBL zegt.
0: Uh-huh.
1: Die zegt van daar moet nog wel heel veel gebeuren. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt goed dat het PBL dat ook constateert, die zegt van als je aan de ene kant vraagt van ondernemers om flink te gaan investeren en vervolgens
0: de economische
1: ga je ook nog eens
0: kant
1: een keer zeggen, die bedrijven
0: je.
1: Moeten allemaal gaan krimpen, dat zijn twee dingen die niet samen gaan. Je kunt niet zeggen... investeer en maak je bedrijf ook nog eens een keer kleiner. Dan zal daar wel wat tegenover moeten staan.
0: Ja, dat je tienduizenden euro's kwijt bent in een maatregel... dat leidt tot stikstofreductie.
1: Ja.
0: En aan de andere kant dat je koeien moet afstoten. Dus minder melkgeld in
1: dus
0: je portemonnee.
1: Minder inkomsten, ja.
0: Dus dan moet er wel een hele dikke geldbuidel klaarstaan. Ja,
1: en dan vond ik het in ieder geval goed dat de minister... die was gistermorgen, hoorde ik hem op Radio 1... en die zei van dit kabinet gaat niet meemaken... dat we een generieke korting gaan toepassen op het beleid.
0: Dus dat het PBL zegt, het Planbureau voor de Leefomgeving... beste mensen, het is niet genoeg om in 2035 het doel te halen... qua stikstofreductie, dus je moet... toch naar een inkrimping van die veestapel gedwongen. Daarvan heeft hij gezegd, we gaan het niet gedwongen doen.
1: En je moet nu aan de slag, en dat is ook continu onze oproep. Zorg er nou voor dat boeren perspectief hebben... en gewoon handelingsperspectief hebben en ook aan de slag kunnen. Kijk, er is al heel veel gedaan, ook de afgelopen tijd. Ook daar verbaas ik me over, dat het gewoon niet inzichtelijk is. Het kabinet heeft niet inzichtelijk hoeveel er al gereduceerd is. Ik bedoel, daar begint het mee. Ten tweede, er zijn heel veel bedrijven die al geïnvesteerd hebben... in technieken of gewoon... hun bedrijfsvoering anders gedaan hebben. Koeien bijvoorbeeld langer buiten houden. Dus dat ze meer weiden. Dan komt de poep en de plas van de koe komt niet bij elkaar. Dan heb je minder ammoniakuitstoot. Nou, dat zijn allemaal dingen die vandaag de dag al gebeuren. Alleen die zijn onvoldoende zijn die nog erkend. En mogen ook ingerekend worden. Dus er gebeurt al heel veel. Alleen dat kunnen we niet inrekenen. Nou,
0: nee, en bovendien is het gevaar dan aanwezig. Als je ook bijvoorbeeld het niet juridisch ingedekt bent. Dat je dan straks weer hebt die naar de rechter stapt en zegt: het is niet genoeg. Hè? Net als met die emissievrije stallen.
1: Precies. En daar zie je heel veel zorg. Dus er is absolute bereidheid bij boeren om hiermee aan de slag te gaan. Iedereen die snapt dat je op stikstof. Dat we daar minder uitstoot moeten gaan organiseren. Alleen ja, dan moet je wel weten waar je aan toe bent op een gegeven moment. En dat is wel het thema wat eronder hangt. En met name, want jij zei dat net, hè, van boeren die waren langs gegaan en die hadden gezegd: die brief moet van tafel. Kijk, het juridische gedeelte is heel erg belangrijk. En daarom pleiten we ook die brief niet van tafel. Want vandaag de dag zijn er heel veel boeren, bijna de helft van de boeren, die gewoon in onzekerheid leeft. Dat op het moment als een club als MOB een juridische procedure begint.
0: Dat is een handhavings... van Vollenbroek, hè?
1: Ja, een handhavingsverzoek begint. Dan kan het maar zo wezen dat een rechter zegt van: je moet gaan handhaven. En zeker als de brief van tafel is, is er. Ligt er geen beleid en maakt het voor een rechter ook makkelijker om te zeggen: ja, er ligt geen beleid. Er is ook geen perspectief op beleid.
0: Dus is er haast geboden dat er nu daadwerkelijk iets gebeurt. Gerben Brandsma, hoe kijk jij daarna als ChristenUnie-statenlid in Drenthe?
2: We staan al 7 jaar stil sinds de uitspraak uit 2019.
0: Ja, want alles wat er op tafel kwam deugde niet of was niet goed.
2: Precies, die hele pasmelders, dat hele verhaal, die uitspraak van de Raad van State 2019. We zijn 7 jaar verder en het zijn 7 behoorlijk magere jaren waarin de boel gewoon stilstaat.
1: Ja.
2: Dus het wordt eindelijk tijd dat we een stap naar voren gaan doen. Dat is ook door LTO Noord en door het Drentse Agrarisch Jongerencontact bij ons in Provinciale Staten in Drenthe ook al aangegeven toen dit voor de zomer besproken werd. Het is niet allemaal halleluja, het is niet allemaal geweldig, vinden wij als ChristenUnie ook niet. Maar laten we die gewoon nou zien als een stap naar voren, een begin om aan de slag te gaan.
0: Wat zijn voor jullie nou goede punten uit het plan om die stikstof terug te dringen?
2: Nou, bijvoorbeeld de verandering dat je niet kijkt naar wat slaat er nou neer op een gebied, maar wat wordt er uitgestoten.
0: Ja.
2: Dat is
0: die zogeheten kritische depositiewaarde.
1: Ja.
0: Ja, daar moet je vanaf.
2: Ja.
0: Weg ermee.
2: Wat ook goed is, is dat er ook veel nadrukkelijker gekeken wordt naar wat is nou de staat van de natuur. Want het is niet alleen maar een stikstofprobleem. En je kunt niet alleen maar bijvoorbeeld met zo'n kritische depositiewaarde modelmatig naar een computerscherm gaan kijken en kijken, nou, is het onder een bepaalde waarde of niet? Is het erboven? Is het slecht? Is het eronder?
0: Het heeft ook met klimaatverandering te maken.
2: Je moet gewoon kijken naar de boswachter en naar de bodemmonsters. Ja. Want hoe staat het er nou voor in zo'n gebied? Want het gaat ook om dingen als hoe is het met de waterhuishouding? Dus ook die maatregelen moet je aanpakken. Misschien moeten we ook meer geïnvesteerd worden in begrazing door schapen bijvoorbeeld. Of runderen.
0: Ja.
2: Dus je moet
0: Die houden er weer mee op omdat er een wolf rond sluipt in Drenthe.
2: Dus moet je ook kijken wat vind je van die wolf. En past die wolf er inderdaad?
0: Ja, ja.
2: En
0: wat nog heb een je probleem
2: dan,
0: erbij.
2: Ja, wat heb je dan liever? Een groep schapen die goed zijn voor het beheer van de natuur. Voor de recreatie en toerisme. En wat ik mooi vind om met mijn gezin doorheen te lopen. Een heideveld met schapen. Of dat ik achterom moet kijken of er een wolf achter me aanloopt. Nou ja, dan weet ik wel waar ik voor kies.
0: Ja.
2: Dus dat als even terug naar ook het Drentse aanpak. Dus ook de aandacht voor het beheer van de natuur. Wat Dirk ook al aangeeft. Dat is ook ontzettend belangrijk. En ook wel de zonering rondom natuurgebieden. Dat je ook daar kijkt waar je zou kunnen zeggen, dat zit zo dicht bij natuur. Dan kun je 1-op-1 een relatie leggen tussen uitstoot en het effect op een natuurgebied. Daar kun je ook dingen doen. Waarbij ik overigens vind dat Drenthe met 1000 meter daar een veel te grote zone van maakt. Dat zou wat de ChristenUnie betreft maximaal 500 meter moeten zijn.
0: Ja, daar is ook discussie over. Want in het ene gebied trekken ze een cirkel van 1 kilometer eromheen.
1: Ja.
0: En het andere gebied 500. Wat zeg jij dan, Dirk Bruins? Want de ChristenUnie zegt van 500 is genoeg.
1: Ja, dat is mijn primaire reactie ook. Dat ik zeg 500 meter is genoeg. Ik vind wel alleen dat je naar maatwerk moet kijken. En daar wil ik gewoon ook meer uitleg van hebben. Ook van de gedeputeerde. Die hiermee bezig is. Kijk, want als het zo is, dat is best ingewikkeld uitleggen af en toe, maar als het zo is dat bijvoorbeeld net buiten die 500 meter een heel aantal bedrijven gestopt zijn en daar al een enorme reductie heeft plaatsgevonden.
0: Pak die dan mee?
1: pak die dan mee. Ja. Dus als je daarmee het gebied wat groter maakt, zodat de opgave voor die andere bedrijven in zo'n gebied wat beter te behappen zijn, dan zeg ik, ja, dan ben ik daar wel voor.
0: Verdeel je de pijn wat
1: precies,
0: beter.
1: Maar maak er dan maatwerk van.
0: Ja, oké. Maar nu komt het erop aan, er is haast geboden, ja. Want het stikstofslat moet eraf. Jullie zitten als LTO om tafel samen met het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, met het kabinet. Ja. Wanneer komt er nu meer helderheid? Want er is nog steeds zoiets van, er is heel veel onzekerheid, heel veel onduidelijk. Wat moet nu
1: wat
0: duidelijk
1: ons betreft
0: worden?
1: Zo snel mogelijk. En bijvoorbeeld een van de dingen die wij ook continu zeggen, die rekenkundige ondergrens, die kun je volgens ons kun je die morgen invoeren. Het is allemaal heel technisch, dus zal ik afblijven. Maar
0: doen.
1: Dat kan. Ga dat nou doen. We weten gewoon dat 90% van de pasmelders daarmee bijvoorbeeld al gelegaliseerd kan worden. Dan ben je al van dat probleem ben je al af.
0: Ja, in Drenthe, hoeveel hebben we nog van die pasmelders die nog steeds zitten te wachten op dat ze definitief kunnen horen van hier heb je je vergunning?
1: Exacte getal weet ik niet, maar dat zijn enkele honderden zijn dat er hier.
0: Ja, ja. En nou hebben we dat Drentse plan voor de zomer in de Staten gehad. Dat is bij meerderheid goedgekeurd. Maar nu is het nu wachten op een seintje van het kabinet. Kunnen we in Drenthe aan de slag met dat plan los van het kabinetsplan, toch?
2: Ja, we kunnen ook los aan de slag.
0: Ja.
2: Dus je kunt al beginnen met die gebiedsprocessen. Kijk, en volgens mij moeten we daar ook een soort van knip maken. Als het gaat om de onrust, ja, wat betekent dat dan? Dus als je in een gebied aan de slag gaat en je gaat die ingewikkelde puzzel leggen, ik zou zeggen, laten we ook als die puzzel gelegd is, eens kijken met elkaar, ja, wat ligt er dan en welke consequenties heeft dat? En vaak als je het ziet wat het doet, kun je nog beter afwegen, ja, vinden we dat met elkaar dan gewenst, ja of nee?
0: Maar je kunt toch een soort pilot beginnen in Drenthe, in een bepaald gebied, om andere boeren te laten zien hoe het misschien kan?
2: Nou, Veenhuizen bijvoorbeeld is een voorbeeld waarin ze dat gedaan hebben. Dus dat is ook wel wat het college zegt in de Drentse aanpak. Als het gaat om die zonering rondom natuurgebieden waarin de opgave nog hoger is.
0: Uh-huh.
2: Dat men zegt van, nou ja, op zo'n manier met zo'n opgave, 60% in dit geval, we zien in Veenhuizen dat het kan. Dus daarmee zit er een stukje realiteitszin achter.
0: Want die 60% die Drenthe wil in die cirkel rond die natuurgebieden ligt hoger dan dat het kabinet toch wil, of niet?
1: Ja, dat is even de keuze die dus hier in Drenthe gemaakt wordt. Waarbij je wel ziet dat er in zones een hogere opgave ligt als daarbuiten. Ja, dat heb je liever uiteraard niet. Hè? Maar het gaat er wel om van welk perspectief staat er tegenover. Dus welke maatregelen kun je daar kun je als boer ook nemen.
0: Ja.
1: En dat hangt wel heel erg op het kabinet. En ik denk inderdaad, gebiedsplannen kun je best wel mee aan de slag al. Zeker om ook die staat van die natuur te kijken. Want het is wel gek dat alles wordt afgerekend vandaag de dag op stikstof. Het is een beetje hetzelfde als, we weten allemaal, voor je gezondheid is het goed om elke dag een uur te gaan sporten. Maar het betekent niet, je kunt niet zeggen, iemand is gezond, want hij heeft een uur gesport per dag. Er zijn zoveel meer factoren die van invloed zijn. En dat geldt voor die natuur.
0: Het is niet alleen stikstof wat de natuur dwars zit.
1: Nee, en dat zeg ik niet om weg te lopen van de discussie dat wij wat moeten doen. Maar er zijn,
0: want daarvan ben je ook wel overtuigd dat er wel wat moet gebeuren, toch?
1: Ja, maar daar zijn we al lang mee bezig.
0: Ja,
2: ja maar daarin komt ook de rol van de provincie nadrukkelijk. Dus het in stand houden van de natuur, of het voorkomen dat het verder verslechtert. Die beheerplannen voor die natuurgebieden, die Natura 2000 gebieden, dat is ook aan de provincie om die goed te krijgen. Dus daar moet ook verder op geïnvesteerd worden. Uh-huh. Dat we goed weten, wat is nou de staat van die natuur en wat is daar nodig? En dat is onder andere stikstof, maar niet alleen stikstof. Dat gaat ook om te kijken naar hoe zijn die gebieden met elkaar verbonden. Wat is de hydrologische, het water. Gebeuren? Moet er misschien intensiever begraasd worden of geplacht worden? Bedenk het maar. Daar kan de provincie gewoon aan de slag om daar gewoon nog intensiever die beheerplannen op te stellen en te verzwaren, zodat ook op dat gebied gewerkt wordt aan een voorkomen van verslechtering van de natuur.
0: Ja. Nou zitten heel veel boeren al heel lang in de wachtstand, al jaren.
1: Mm-hmm.
0: Wordt een steeds onzekerder, ligt nu weer een zoveelste plan. Wanneer, Dirk Bruins, vind jij dat het gewoon duidelijk moet zijn, zo gaan we het doen, zo gaan we het aanpakken en dan kunnen we aan de slag?
1: Ja, kijk, dat had gisteren al gemoeten.
0: Ja.
1: Ik
0: kijk nu even naar de tijd. Ja, wat is reëel nu dit plan van Jamie van Essen er ligt? Het kabinet eigenlijk. Ook een Drents plan.
1: Ja.
0: Waarvan zeg jij, het is haalbaar dat we daar uitkomen. En dat we dan aan de slag gaan dat boeren weten waar ze aan toe zijn.
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Daar kun je niet zo'n eenduidig antwoord op geven. Dus ik begin met die rekenkundige ondergrens. Omdat je daar al een stap mee kunt maken. Wat ook volgens mij het vertrouwen geeft. Ook richting de sector. Om te zeggen van hey, er worden nou daadwerkelijk stappen gemaakt. En we zien dus dat er weer perspectief gaat ontstaan. En dat maakt ook, denk ik, dat mensen ook wat meer in de stand komen van jongens, zetten we de schouders eronder. En ik zie nu gewoon nog best veel weerstand overal.
0: Nou, best veel, dat is een understatement.
1: Nee, maar omdat er gebeurt nog onvoldoende.
0: Ja, ja. En helpt het dan dat een burgemeester van Tinalo, Gerben Brandsema, beleid vertaalt in debiel?
2: Ik vind dat eerlijk gezegd burgemeester onwaardig als je dat soort dingen gaat roepen. Het is volgens mij ook gewoon een sneer naar de ambtenaren van hemzelf. Van de gemeente Tinalo die zich druk maken om beleid. Wat ook voor de burgers moet dienen. Dus als je als burgemeester dat soort dingen roept. Vind ik niet heel verstandig.
0: Hij oogste er wel applaus mee.
1: Ik bedoel, ga niet over uitspraken. Nee. Die hoef ik niet te recenseren van burgemeesters. Maar wat ik wel vind, ik bedoel, hou op met gepraat en dit soort teksten. Ik heb er niks aan.
0: Nee,
1: ik wil
0: het is populistisch.
1: Ik wil wat zien. Ik wil zien dat er ontwikkelingsmogelijkheden weer komen. En dat er duidelijk beleid komt waar boeren op kunnen voortbouwen. Ik bedoel, ik heb zelf ook een jongen, die is bijna 17. Die vindt het hartstikke leuk. Die heel graag wil die in de toekomst ook boer worden.
0: Maar ziet hij het nog zitten?
1: Ik wil wel, zo'n jongen willen wij wel perspectief geven. En dan is er wel een keer duidelijkheid. En we hebben nog een poosje voordat hij die keuze hoeft te maken. Maar er zijn ook bedrijven die zitten al in de bedrijfsovername. En dan zie ik wel dat daar echt serieuze gesprekken zijn. Van ja, gaan we dit nog doen of niet?
0: Ja, hebben we hier nog wel zin in? Want dat hangt ons boven het hoofd.
1: En misschien zijn ze het met elkaar wel over eens dat ze het willen. Maar dat een bank zegt van ja, maar je zit hier in een gebied. Er is zoveel onzekerheid. Wij durven het niet aan om die financiering vandaag de dag te doen. Nee. En dan komt de boel tot stilstand te staan.
2: Drie jaar terug is er een heel duidelijk politiek signaal afgegeven door de Drentse burger. Heel Nederland overigens. Een derde van de Drent heeft gestemd op de BBB.
0: Ja.
2: 17 zetels in de Staten. Ja. 16 nu bezet.
0: Ja.
2: Wat mij tegenvalt, in alle eerlijkheid nu na 3 jaar in Provinciale Staten, is dat wat ik gewend ben, wat op verjaardagen gebeurt of in de kroeg. Kijk, als ik een verjaardag van mijn ouders heb, dan zit er een club mannen om de stamtafel en die zitten een beetje te klagen over politiek en samenleving, wat allemaal niet deugt. Dat is allemaal prima.
0: Allemaal op vredesdoor, jong.
2: Nou, precies. Nou, kan ik ergens ook nog wel een beetje meevoelen en meelachen.
0: Ja.
2: Maar zodra je verantwoordelijkheid hebt om keuzes te maken, om te gaan besturen, dan moet je verder kijken dan alleen maar een beetje roepen wat niet deugt en wat van tafel moet.
0: En dan draai je ze om de hete brei heen, vind
2: wat
0: je?
2: Wat ik de afgelopen 3 jaar heb gezien, is een BBB die alleen maar roept wat allemaal niet kan en wat niet moet. Ja. Maar ik heb gemist wat dan wel. En dat is nodig om verder te komen. En dat hoort ook in populaire keuzes. En stappen maken naar voren. Na 7 jaar stilstand. In ieder geval beginnen richting een oplossing. En aan de slag gaan.
0: En in ieder geval zal de ChristenUnie daaraan bijdragen. Hoor ik wel, Gerben Brandsma. Om dat voor elkaar te krijgen. We gaan het afwachten. Hoe dit varkentje gewassen wordt. Dick Bruins, voorzitter van LTO Noord. En Gerben Brandsma, ChristenUnie-statenlid in Provinciale Staten van Drenthe. Ik zou zo zeggen, sterkte met de strijd.
1: Dank.

0: Kik op RTV Drenthe. Triet zoals Triet.
1: Niet meer. Ik denk, komt heel verhaal.
0: Simpel, toch?
1: Dan ben je toch
0: eenvoudig.
1: Hartstikke... Ja, heel simpel en eenvoudig. Ja. Dit is de stem van Jorien Renkema.
0: Hallo.
1: Hallo. Bekend de afgelopen paar jaar van Q-Music. Ja. Maar vanaf volgende week zaterdag te beluisteren op Radio 2 met haar nieuwe show. Dit is Jorien.
0: Klopt.
1: Hoe leuk is dat?
0: Heel leuk. Ja? Daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb er heel veel zin in. En nu dus nog even tijd om hier te zijn.
1: Ja, en heel leuk dat je hier komt, want je hebt hier wel vaker gestaan.
0: Klopt.
1: Toch? Was het al in deze studio ook? Deze grote studio?
0: Nee, deze studio niet. Ik zat altijd daar vooraan bij de ingang als je daar binnenkomt. Dat kleine studiootje.
1: Ja.
0: En daar was ik... ik was een beetje de vaste invaller van Anouk Middel. Als zij vrij was, dan was ik er.
1: Ja, maar ooit begonnen bij Radio M. En waar je Martin Vuller denk ik dan weer van kent. Onze
0: zeker.
1: Technicus. Ja, allemaal oude bekenden. Maar je gaat de overstap maken van commercieel weer terug naar publiek.
0: Ja.
1: Publieke omroep.
0: Ja.
1: Radio 2. Waarom?
0: Ik heb voor Q-Music nog heb ik 10 jaar bij 3FM gewerkt.
1: Ja, dus ook terug weer bij de publieke omroep.
0: Ja. En bij 3FM kon ik echt helemaal mijn muzikale ei kwijt. Ik hou heel erg van muziek en ik hou heel erg van verhalen. Dus vooral van de verhalen achter de muziek. En dat is wat ik altijd heb verteld bij 3FM. Het ging altijd over muziek. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om radio te maken bij Q-Music. Waar ik iets meer over mezelf ging praten. Waar de muziek een beetje de tweede plaats kreeg. En ik mezelf wat meer op één zette. En dat vond ik een heel leuk experiment. En ook leuk om na 10 jaar weer eens wat nieuws te proberen op de radio. Maar ik ben er inmiddels ook wel achter gekomen dat ik me toch wel echt het prettigst en het fijnst voel bij toch die muziek weer opeenzetten. En het echt weer lekker over muziek te hebben.
1: Ja, maar had je het idee dat je te veel over jezelf bloot moest geven?
0: Nee, dat
1: maar
0: niet.
1: Maar het ging dan veel over jezelf ook, hè?
0: Uiteindelijk heb je dat zelf in de hand als radio-dj. Ik heb nooit iets hoeven vertellen wat ik niet wilde vertellen. Maar ik vind het gewoon prettig om weer lekker die muziek opeen te zetten. En dat kan ik helemaal kwijt bij Radio 2. Dus daarom heb ik daar heel veel zin in.
1: Daarom dacht ik ook net toen je een skik afkondigde.
0: Komt er een heel verhaal.
1: Je hebt een hele studie van gemaakt over Lohuus.
0: Ik vind het een prachtige tekst. Het giet zoals het giet. En mijn favoriete stukje is een stukje van een bloemkooltje. Is ook weer een bloemkooltje op zich.
1: Oh ja.
0: Dat is een hele mooie als je daarover nadenkt. En ik had het een keer op Twitter gezet, jaren geleden, toen dat nog een ding was. En toen reageerde Daniel Lohuus daar zelf op. En die zei, dat is een fractal. Duik daar maar eens in, zei hij.
1: Wat is dat een?
0: Een fractal. Ja, dat is dus een natuurverschijnsel waarbij dus... bijvoorbeeld bij een bloemkool... één grote bloemkool zijn eigenlijk allemaal kleine bloemkooltjes op zich... zoals hij zingt. En dat fenomeen komt vaker voor in de natuur... en dat heet dus een fractal.
1: Oké, ik zie ondertussen door het glas... Jan dochter Josje even naar het studioraam lopen.
0: Leuk.
1: Dan waarschuw ik je vast maar even.
0: Ja, zwaait
1: tijd om even naar de speciale tafelgast te gaan. We praten zo verder. Want ook cultuur, radio is ook cultuur natuurlijk. We gaan het hebben over 100 jaar ICO. Instituut voor Creatieve Ontwikkeling in Assen. Waar vrijdag een feestje van wordt gegeven. Josien van Beek. Hoe is het zaadje geplant 100 jaar geleden?
2: 100 jaar geleden kwam meneer Ruineman. Daniel Ruineman. Die kwam vanuit Amsterdam naar Groningen. Hij was een componist. En hij kreeg niet echt veel voeten aan de grond in Amsterdam. En dacht, ik ga het ergens anders proberen.
1: Ja, hij was een soort missionaris in het noorden.
2: Zeker, ja.
1: Om de muziek te brengen.
2: Om muziek te brengen, als maker. En dus hij heeft zich in Groningen gevestigd. Hij was ook aangesloten bij de ploeg.
1: De Groningen Kunstploeg.
2: De Groningen Kunstploeg.
1: Ja.

0: uiteindelijk een Amsterdammer die hier de muziek heeft gebracht.
1: Die heeft hier, ja.
0: Nou, de muzikale vorming.
1: Hij is daar, ja, hij is hier begonnen. Er waren ook andere muziekdocenten in die tijd. Hè. Dat, dat stond eigenlijk al wat los van elkaar, hebben we onderzocht. En, maar het, ja, hij dacht, ik wil graag dat het niet alleen bij mijn eigen praktijk blijft. Niet alleen pianoles geven, maar ik wil graag dat het breder wordt.
0: Ja.
1: En toen is hij eigenlijk wat mensen om zich heen gaan verzamelen. Is er een bestuur ontstaan en is bij Koninklijk Besluit op 11 september 1926... ja, de eerste Assen Muziekschool ontstaan.
0: Ja. Ja, en uiteindelijk kwamen kinderen uit de wijde omgeving hier naartoe, hè?
1: Ja.
0: Want het is uiteindelijk een regionale muziekschool geworden, want het zit wel in de stad Assen.
1: Ja.
0: En het grappige is, wij hebben als Radio Drenthe ooit ook nog in de oude muziekschool van Assen gezeten aan de Bijlenstraat 24. Dat, wist je dat wel, Martin? Dat is een voormalige muziekschool, want daar zat het ICO ook.
1: Klopt, ja. Ja, begin of eind jaren 50, begin jaren 60 is daar de eerste streekmuziekschool opgericht.
0: Ja, ooit zat het aan de Brink, hè, in een historisch pand, toch?
1: Daar is het begonnen.
0: Op Brink 4 en vervolgens Bijlenstraat.
1: Vervolgens Bijlenstraat, van de Bijlenstraat naar de Wilhelminastraat.
0: Oh, ook nog?
1: Ja, halverwege, even kijken, moet ik even spieken. Ik heb een spiekblaadje meegenomen. Eind jaren 70 naar de Wilhelminastraat, omdat het werd te klein.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk van een muziekschool is het toen een centrum voor kunsten geworden. Een instituut voor creatieve ontwikkeling met meerdere kunstdisciplines. Eind jaren 70 naar de Wilhelminastraat.
0: En 1995
1: in het, het pand wat nu Podium Zuidhagen heet.
0: Ja, en destijds stonden nog groot de letters van ICO op de muur. Instituut voor Creatieve Ontwikkeling. Waarbij dus eigenlijk de gemeentes rondom, gemeente Aanhuns, gemeente Assen, Tinalo,
1: Midden-Drenthe. En Aanhunsen.
0: Als gemeenschappelijke regeling de kindertjes lieten vormen.
1: Ja,
0: creatief.
1: Jong en oud, hè? Jong en oud. Dus het was voor iedereen.
0: Ja.
1: Ja. En als je iets wilde met kunst en cultuur en jij wilde maken, of op ballet, of theater, circus, alles. Je kon er terecht.
0: We gaan straks na 1 uur verder praten, maar kun je 1 grote naam noemen die het ICO heeft voortgebracht?
1: Heel snel. Ellen ten Damme.
0: Ellen ten Damme. Oh, want die kreeg ook haar lessen van het ICO.
1: Ja.
0: Nou, ik heb er trouwens nog eentje. Alex Klaassen, die heb ik ooit mogen aankondigen toen ik nog presentatrice van de kunstbende was toen, in een hele mooie jurk vol met letters. Toen dacht ik, laat Alex Klaassen, die heb ik ooit eens aangekondigd met zijn theateract hier toen in de oude Kolk nog.
1: Echt waar?
0: Ja, kunstbende ging toen ook van jullie uit, volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: Dus Ellen ten Damme en Alex Klaassen zijn ooit voortgekomen uit het ICO, zo zie je maar weer. We gaan na 1 uur verder praten. Want we gaan even terug naar van Josien naar Jorien.
1: Ja.
0: Dat is heel gezellig. Want zij maakte de overstap van Q Music naar Radio 2, BNN VARA.
1: Ja.
0: Hoe is het zo gekomen trouwens dat jij daar Dit is Jorien mag gaan maken?
2: Ja, ik werd gebeld. Ik was een midweekje met mijn dochter in Haarlem. We sliepen met z'n tweetjes in een hotel. En toen werd ik gebeld door iemand van BNN VARA. En die zei, hey, we zouden heel graag met jou willen praten voor een plekje op Radio 2.
0: Ja.
2: Dus,
0: en toen bedacht jij je geen moment en dacht, yes.
2: Daar werd ik heel enthousiast van. En ook toen we die eerste gesprekken hadden gehad en hoorde hoe enthousiast zij over mij waren, toen dacht ik, nou, dit kan wel eens tot iets heel moois leiden.
0: Wat zeiden ze dan tegen je? Hoe enthousiast ze over jou waren? Wat zijn jouw grote pluspunten?
2: Ze zeiden eigenlijk vooral, en dat vond ik een heel mooi compliment, van we willen voor deze plek willen we een echt ervaren radiomaker. En toen dacht ik, wow. In mijn hoofd ben ik nog steeds iemand die net komt kijken. En
0: ja, je zit 15 jaar in het vak, toch?
2: Ja, maar toch, in je hoofd blijf je dan toch dat je denkt van, oh, ik hoor bij het talent, tussen aanhalingstekens, het jonge talent. En nu word ik gevraagd vanwege mijn ervaring. Dus dat vond ik een heel mooi compliment.
0: Van jong talent naar iemand met ervaring, ja. En het enthousiasme, het aanstekelijke.
2: Ja.
0: Ook het kunnen luisteren naar mensen die bellen. Want als je ook kijkt naar wat je allemaal gedaan hebt, bijvoorbeeld ook het Glazen Huis, dan sta je toch in contact met heel veel mensen.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk. En dat is ook een iets wat iemand een keer tegen mij zei, dat ik een heel mooi compliment zei. Die zei, laat wel de luisteraar schitteren op een voetstuk.
0: Ja.
2: Dus dat probeer ik ook altijd te blijven doen. Omdat ik dat inderdaad gewoon heel belangrijk vind. Het draait niet alleen maar om mij. En ook niet alleen maar om de muziek, maar ook zeker om de luisteraar.

0: om die dan inbelt om die groep tot zijn recht te laten komen.
1: Ja.
0: Ja. Als je nou terugkijkt, want je zit nu meer dan 15 jaar in het vak. Wat is dan je absolute hoogtepunt?
1: Nou, meerdere dingen. Maar ik denk, nou, je noemde net al eventjes het Glazen Huis.
0: Ja, 2021, in coronatijd.
1: Ja.
0: Ook weer terug van weg geweest.
1: Klopt, dat was toen terug van weg geweest. Ja, het Glazen Huis van Serious Request. Hè, de grote goede doelenactie van 3FM. Wat echt een begrip is geworden in de loop der tijd. En waar ik vroeger, voordat ik zelf überhaupt radio maakte, al met heel veel bewondering naar keek. Toen ik bijvoorbeeld ooit in Groningen was. Dat was volgens mij 2008 of 2009.
0: Ja. Zamelde je toen zelf ook geld in? Ging je dan ook heen om te kijken?
1: Ja, met de lokale omroep hebben we dat gedaan, inderdaad, ja. En dat toen het Glazen Huis weer terugkwam en dat ik daar onderdeel van mocht zijn, nou, dat was echt, dat was fantastisch. Inderdaad, een hele gekke editie, omdat het corona was, dus er was geen publiek. En ja, als je denkt aan het Glazen Huis, dan denk je natuurlijk wel aan al die horrors mensen die daarvoor staan.
0: Dat volle plein, dat met in het midden die glazen kubus.
1: Ja, dat hadden we niet, maar ik heb daarin gezeten. En ook, ja, ik ga het toch weer even benoemen, samen met mijn dochter, want niemand wist het nog, maar ik was 7 weken zwanger.
0: Ja.
1: Dus dat ik zeg nu ook wel eens tegen haar, dan laat ik foto's zien. Ik zeg, kijk, jij was hier ook bij.
0: Jij was erbij. En dat is maar goed ook, want je was toen zwanger. Jullie mochten toen wel eten.
1: Ja.
0: Jullie zaten toen niet op brood, water en brood of zo.
1: Ja, dat is inderdaad het concept van het Glazen Huis, is dat de DJ's niet mogen eten. Dat was toen een beetje anders, want het was dus terug van weg geweest. Dus we waren een beetje aan het zoeken naar een vorm van hoe gaan we dit invullen. En alleen dat ene jaar mocht er gegeten worden. Gelukkig, dat was wel een redding voor mij. Ja, anders had ik het niet kunnen doen.
0: Maar dat is één van de hoogtepunten, en je had er nog één?
1: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook in Amerika geweest. In Amerika heb je in Austin, Texas, heb je een heel groot showcase festival. Eigenlijk een beetje zoals Eurosonic Noorderslag. Dus echt een plek waar nieuw muzikaal talent zich voorstelt.
0: Doe me meer denken aan country, of valt dat...
1: Nee, het is niet per se country, eigenlijk alle muziekgenres.
0: Austin, Texas, oké.
1: Dus eigenlijk is dat Eurosonic Noorderslag, maar dan voor de hele wereld. Waar echt de muziekpers van over de hele wereld naartoe komt. En daar ben ik geweest voor 3FM, dat was echt fantastisch.
0: Om verslag van te doen daar.
1: Ja, om daar verslag van te doen, ja. En,
0: en de quiz, hè, met... Koningsdag Emmen niet te vergeten. Ja. Want Jurien Renkema mocht presenteren met het hele koninklijke gezelschap.
1: Ja, de quiz van Koningsdag. Ja, ja. En ik ben groot fan van Koninklijk Huis.
0: Ja.
1: En toen ik hoorde dat de koning naar Emmen kwam, toen dacht ik, nou, ik hoop dat ik toch een rolletje kan spelen daarin. En uiteindelijk werd dat een hele grote rol. Dus dat was echt fantastisch.
0: Ja, ja. En hoe voelt dat dan? Zijn er toch bepaalde zenuwen dan als je in je hometown Emmen daar staat voor al dat publiek, wetende dat alle televisies aanstaan thuis om te kijken?
1: Ja, natuurlijk. En je staat daar inderdaad toch als het gezicht van Emmen, of een gezicht van Emmen, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben gewend als radio-dj om met een koptelefoon en een microfoon voor mijn neus in een radiostudio te zitten. Daar voel ik mij inmiddels heel erg veilig.
0: Maar trouwens ook een camera op staan. He, dat weet je.
1: Maar toch zit je dan veilig achter je eigen knopjes en heb je zelf heel veel controle, omdat je ook zelf de techniek bestuurt. En nu stond ik in één keer achter een desk, zonder knopjes voor me, en moest ik maar vertrouwen op het techniek.
0: Je legt je lot in andermans handen, zo bedoel je.
1: Maar dat was ook heel leuk, want we waren ook echt onderdeel van een heel groot team. We zaten echt weken aan voorbereiding in, ook in die quiz. Dus dat was ook heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Maar het voelde niet zo comfortabel als in een radiostudio, dus dat was heel spannend.
0: Wat moet Dit is Jurien voor show worden? Een beetje feel good?
1: Ja,
0: feel good. Op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 en op zondagmiddag tussen 2 en 4?
1: Ja, ik vind dat weekendgevoel is heel belangrijk. Dus je moet gewoon echt enthousiast ervan worden en zin hebben in een lekker weekend. En zoals ik al zei, ja, de muziek komt weer op één. Ja. Dus ik ga lekker veel verhalen over muziek vertellen. En ik hoop dat ik iets kan vertellen over een plaat of over een artiest. Wat je altijd onthoudt. En dat je dan, als je een keer bij de koffieautomaat staat met je collega's en dat liedje komt voorbij op de radio, dat je dan even weer aan mij denkt en wat ik heb verteld. En dat je dan tegen je collega zegt van, hey, wist je dat?
0: Ja, en nu zo met het giet zoals het giet over die bloemkooltjes.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Jurien Renkema zei, heb je wel dat gehoord? Even tot slot nog, dit is radio. Nu ben je bij RTV Drenthe ook op tv te zien. Dat is wat makkelijker, gaat rechtstreeks. Gaan we je daar nog eens vaker zien? Want je zit nu bij Radio 2. Ze hebben ook altijd de top 2000. Aan het einde van het jaar. Een soort Leo Blokhuis, maar dan Jurien Renkema. Misschien ooit?
1: Misschien. Ja, het lijkt mij heel leuk om tv te maken. Dat is niet per se mijn grootste ambitie.
0: Nee, maar omdat je graag vertelt over muziek. Het verhaal achter de plaat, verhaal achter de artiest.
1: Ja,
0: lekker grasduinen.
1: Ik vind die top 2000 mini-documentaires over muziek. Dat is wel een droom om nog ooit nog iets zoiets te maken op tv.
0: Ja. Heb je dat alles een beetje op tafel gelegd?
1: Ja, bij deze.
0: Bij deze, ja. Oké. Okay. En eerst maar eens even komende zaterdag. Het is maar goed dat het na Casata zit natuurlijk, want anders ben je mijn concurrent. Sorry Ruben, dan ga ik een beetje reclame zitten maken voor Jorien. Heb je dan een beetje kriebels na die eerste keer op Radio 2?
1: Nu nog niet, maar die kriebels gaan er zeker komen. Ja, zaterdagochtend ben ik daar wel nerveus voor, denk ik. Nee,
0: maar je hebt in ieder geval de hele ochtend om er naartoe te leven. Is wat anders dan een ochtendshow wat je vroeger had. Hè? Van 7 tot 9 vroeg opstaan vanuit Emmen naar Amsterdam. Je kunt nu lekker rustig aan doen.
1: Ik kan weer uitslapen op zaterdag en zondagochtend. En ook weer iets hebben aan mijn vrijdag en mijn zaterdagavond. Want ik lag in het verleden lag ik om 8 uur in bed.
0: Ja, kon je niet naar een feestje?
1: Nee.
0: Nu kun je dat lekker gaan doen. Ja. Jorien Renkema, ik wens je heel veel succes. En natuurlijk plezier met je nieuwe baan.
1: Dankjewel.
0: Dit is Jorien vanaf zaterdag en zondag bij Radio 2. Dit was het eerste uur van Casata. Blijf luisteren. Tot zo.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proef.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
8: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Radio Drenthe.
18: Casata.
4: Met Margriet Benak.
19: Het is 1:05 geweest alweer, dus tijd voor het tweede uur van deze Casata aflevering 1341. Met op het menu nog het schrijversdebuut van een Drentse deerne die tegenwoordig in Amsterdam woont en daarvoor in Engeland afstudeerde aan de toneelschool. Want vroeger speelde actrice Marijke van Rijn nog mee in het Shakespeare Theater van Diever. En nu lanceert ze na 8 jaar speuren, schrijven en weer schrappen haar allereerste detective. En dat is een hele beste dikke van 450 pagina's. En die heet het Rembrandt Mysterie. Het Radioforum bespreekt het nieuws van de afgelopen week. En het ICO in Assen, ooit bekend als het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling, dat viert komende vrijdag het 100-jarig bestaan. En daarom is teamleider Josien van Beek hier vandaag de speciale tafelgast. Nou vertelde je in het vorige uur, Josien, dat je ooit bent begonnen aan het ICO zelf als 8-jarig kind uit Assen met blokfluitles.
20: Ja.
19: Vervolgens heb je pianoles gehad. Heb jij ook nog zangles gehad?
20: Ik heb ook zangles gehad. Ja,
19: ja, ja, ook vandaar ook ja, dat jij nu in de Serenade Sisters furoren maakt.
20: Ja, zeker. En ik vind het heerlijk om te doen. En dat is het vooral. He, dat is het ook met kunst maken. He, dat je zelf in flow komt. Dat, ja, dat is wat creativiteit eigenlijk doet.
19: Ja, want dat wou ik ook even vragen. Ja. Wat is dat wat jou dan ook verbindt aan het ICO? En waardoor jij denkt van, dit is de job van mijn leven.
20: Ja, het is ook wel de job van mijn leven. Ik kan ook nog niet voorstellen dat ik weg zou zijn bij het ICO. Omdat we eigenlijk elke dag bezig mogen zijn met kinderen, jeugd, de kans geven om zich creatief te ontwikkelen. En om die sparkle te vinden. En dat te doen waar ze zelf heel blij van worden.
19: Ja, want dat zie je bijvoorbeeld gebeuren als kinderen daarmee bezig zijn.
20: Ja, dat ze helemaal opgaan in het moment. Dat zie ik.
19: Mm-hmm.
20: Het is soms ook ontroerend mooi, omdat het ook een verwerking kan zijn. Dus ik zie bijvoorbeeld bij kunstbenden zie ik jongeren die hun eigen verhaal over bijvoorbeeld het verliezen van een ouder verwerken in hun eigen theaterstuk. Waar mm-hmm. ze dan begeleiding bij krijgen. Waardoor het ook nog weer net even een stukje oplift. Hè. Dus ook qua talentontwikkeling. Maar dat vind ik ontroerend.
19: Ja.
20: En hoe het eigenaarschap bij jeugd over wat wil ik maken, wie ben ik. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja.
19: Maar we hadden het al even over dat instituut wat ooit daar aan Zuidhagen bekend was als het ICO.
20: Ja.
19: Wat tegenwoordig Podium Zuidhagen heet en wat ook jullie uitvalsbasis nu wel is.
20: Dat klopt.
19: Als je dan kijkt van wat het ooit was, hoe gaan jullie nu de culturele creatieve boodschap verder brengen? Is er voldoende aandacht voor? Of moet je nu echt aan de deuren trekken, op deuren kloppen, om ervoor te zorgen dat kinderen, wat je net vertelde, dat blije moment krijgen en die sparkling?
20: Nee, dat doen wij nog steeds elke dag. Hè? Dus dat is niet veranderd. Ik denk dat in die 100 jaar dat het ICO bestaat, zijn de mensen die daaraan verbonden waren, hè, wie dan ook, of je een onderdeel was van een ondersteunend verhaal, of als kunstdocent, kun je niet anders dan dat nu doen.
19: Dat snap ik, maar is het moeilijker geworden? Omdat vroeger het gewoon heel vanzelfsprekend was. Dan ging je naar het ICO. Kinderen die op de basisschool zaten, gingen naar het ICO. Lagere school vroeger dan.
20: Ja.
19: En dat het nu wat versnipperder is. En dat je ook bij scholen nadrukkelijker op de deur moet kloppen om binnen te komen.
20: Ja, nou, we zijn al ruim 10 jaar. Zijn al jaren als ICO ook in het onderwijs bezig.
19: Mm-hmm.
20: En dat is heel mooi werk.
19: Hè?
20: Met een cultuurmenu waarin we een basis leggen voor kunst en cultuur, voor elk kind. En het is mensenwerk.
19: Ja.
20: Dus je bent elke dag, dat geldt ook voor jullie in de politiek, het is mensenwerk.
19: Ja.
20: Dus het gaat over het contact wat je hebt met anderen. En dat je ergens dan ook die connectie gaat vinden. En ja, ik vind het niet moeilijk. Ik vind het juist heel mooi werk wat we doen.
19: Ja, maar het is wel minder makkelijk geworden, omdat je vroeger gewoon die 100 docenten onder één dak had. Die gingen allemaal naar die plek. En nu heb je toch een soort netwerk wat je moet onderhouden.
20: Ja.
19: Omdat daar die kinderen dan naartoe gaan en niet allemaal bij het ICO.
20: Nee, het is nu, we zijn nu een netwerkorganisatie als ICO. Advies, project en netwerk. En dat netwerk is heel belangrijk. Hè? En dan samenwerken. Veel samenwerken. En dat is anders dan dat je één instituut bent, hè, waar iedereen naartoe komt. Gaat het nu tegenwoordig om onderwijs, kinderopvang, het sociaal domein.
19: Ja. Ze komen zorg, het nu niet welzijn. Halen, je moet het brengen.
20: Ja, maar het is ook vanuit de vraag. Hè? Dus het is inspireren. Het is connectie vinden. En als het moment er niet is, als het niet resoneert, dan is het ook niet het moment om daar wat te gaan doen.
19: Ja. De gemeentes Assen, Arnhunze, Tinalo en mis ik er nu nog eentje?
20: Dat zijn de drie gemeentes waar wij nu nog subsidierelatie mee hebben, inderdaad. En in Midden-Drenthe en Noorderveld doen we ook wel dingen. We werken veel samen, provinciaal ook. We zijn 5 jaar geleden als ICO bestuurlijk gefuseerd. Ook met Stichting Kunst en Cultuur, die in Drenthe en Groningen actief is.
19: Ja.
20: Cultuurklik, Hoogveen, De Wolde, Meppel. En op die manier maak je het ook wel. De lobby is ook sterker eigenlijk.
19: Ja. Dat je toch weer wat steviger body hebt gekregen op die manier.
20: Ja.
19: 11 september, komende vrijdag, is het 100-jarig bestaan met een jubileumfeest.
20: Ja.
19: Even heel kort, wat gaat daar gebeuren? In Podium Zuidhagen vindt dat plaats?
20: Ja, wij starten om 7 uur. Iedereen is welkom. Hè, dus meld je aan.
19: Alle vroegere leerlingen?
20: Als jij mee...
19: Sandra ook, jij bent ook vroegere leerling.
18: Ja, nou geen blokfluitles, want dat was in mijn tijd bestond dat niet meer. Maar wel vaak genoeg bij het ICO geweest. Ja, vanuit school, geboren echt hoog in Assen, dus dan kan je de plek
19: Okay.
18: Goed, toneellessen, theater. En ik vond dat altijd heel erg leuk. Dus,
19: dus bij deze ben je ook genodigd. Wat gaat daar gebeuren?
20: Iedereen die creativiteit mee wil vieren. We openen met een voorstelling van de Meme Company. Dat is het huisgezelschap van Podium Zuidhagen. Daarna hebben we een festival. Dus we gaan verleden, heden, toekomst verbinden we eigenlijk aan elkaar. Dus dat is terugkijken. We hebben een nostalgiehoek ingericht.
19: Er is ook een documentaire gemaakt, hè? Begreep ik.
20: Ja, we hebben een documentaire gemaakt over creativiteit. Wat de impact daarvan is, zeg maar, op de mensen die het zelf maken. Maar er zitten ook oud-leerlingen in die dan inmiddels op een middelbare school theaterles mogen geven. Er zitten oud-docenten in. Er zitten mensen vanuit onderwijs in nu die echt vertellen, waarom is creativiteit belangrijk voor mij? Wat doet het met mensen? En gemixt met ook oude beelden van vroeger. Kortom,
19: een feest der herkenning.
20: Ja.
19: Oké, wees erbij. Vrijdagavond 11 september in Podium Zuidhagen in Assen. 100 jaar ICO, Josien van Beek. Ik wens je daar alle plezier bij. Ook succes met de voorbereidingen, want het is nu de hoogste tijd voor...
21: Cassata.
22: Het radioforum.
19: En je moet nog even nablijven, want je gaat meepraten in het radioforum.
20: Yes.
19: En daar zit er verder in...
23: Jacob Bruintjes en ik ben actief in Pro en ik woon in Borgen.
19: Kun je dat nog wel een beetje uit je mond krijgen? Pro? Want het is, weet ik veel, hoe lang PvdA geweest?
23: Ja, nee, maar ik begin er heel erg aan te wennen. Vorige week een enorme opkomst. 240 mensen leden in het provinciehuis, op de ledendag.
19: Okay.
23: En vanmorgen hadden we een afdelingsvergadering die goed bezocht werd. Dus Pro, want ik heb nog een banner thuis staan met Pro erop. Daar kan ik regelmatig naar kijken, dus kom goed.
19: Om het even goed in je kop te krijgen.
23: Ja,
19: ja, ja. Ja. En ook zit hier...
24: Sandra Albert en ik ben fractievoorzitter van de VVD in Assen.
19: Goed zo. We gaan eerst even met jullie eigen nieuwsrondje beginnen. Ik blijf even bij jou, Sandra Albert. Wat is jouw nieuws van deze week? Wat jou boeide, wat je ergerde, waar je blij van werd, boos van werd? Wat dan ook.
24: Ik kon niet anders dan de gebeurtenissen in Overasselt kiezen. Waar heeft het precies mee te maken? Er worden allerlei insinuaties gedaan. Maar dat filmpje van al die gewapende mannen die richting...
19: Mannen?
24: Ja,
19: jongens.
24: Jongens, jonge jongens.
19: Van die puberende jongens die daar liepen met wapens.
24: En die natuurlijk inderdaad uiteindelijk de dood van de beveiliger hebben betekend. Ik was zo gefascineerd ook door dat filmpje en alle reacties daarop. Ik dacht echt van, hoe kan dit? Het lijkt alsof we naar een film zitten te kijken, maar dit is gewoon echt, dit bestaat gewoon.
19: Een soort narcostaatfilm.
24: Ja, precies. Nou ja, je krijgt er bijna kippenvel van als je erover nadenkt. En ook de hele nasleper van volgens mij 34 verdachten opgepakt.
19: Bijna alles
24: Nederland
19: is opgepakt.
24: En uit Frankrijk en nog andere landen volgens mij. Dus ja, ik was helemaal geboeid door dit verhaal. Ik dacht alleen maar van jeetje, hoe kan dit? En hoe kunnen we dit ook in de toekomst voorkomen?
19: Ik wou net zeggen, hoe hou je dit buiten de deur? Want heel veel mensen riepen ook meteen, het is on-Nederlands. Maar het gebeurt dus toch hier.
24: Ja, je hoort geen geluiden inderdaad. Het is on-Nederlands. En anderen zeggen, nee, dit is eigenlijk juist wel, het was te verwachten. En nou ja, de woning en de persoon om wie het gaat, of het gezin om wie het gaat, misschien wel, was ook al langer bekend bij de gemeente.
19: Je zult dan maar burgemeester zijn, want er is van alles al aan de hand geweest daar.
24: Ja, nou, en deze burgemeester gaf van de week ook aan dat hij nu beveiligd wordt, volgens mij. En dat hij ook niet zomaar meer overal naartoe kan. En dat is, ik denk, de impact van dit soort misdaden in deze drugswereld gaat veel verder dan de meesten van ons zich kunnen voorstellen. Dat mensen zo ingeperkt worden in hun vrijheid. Dat is,
19: maar berg je maar, want alle ellende die we ook al hier in Drenthe hebben meegemaakt. We hebben ook al een paar cocaïnewasserijen gehad, waar dan ook allemaal Mexicanen bij betrokken waren in de manege of op een boerenbedrijf. Dus alle uitwassen komen toch deze kant op. Denk ik. Jacob Ruintjes, jouw nieuws van deze
23: week. Ja, het waren geen asielzoekers, begrijp ik. Maar als je mijn nieuws is eigenlijk dat een omroep waarvan de hoofdredacteur een filmpje laat zien met een toespraak van Hitler.
19: Ongehoord Nederland.
23: En dan zegt van, hij heeft best wel een punt. Dat er nu een einde lijkt te komen aan die omroep, dat was voor mij het hoogtepunt van de week.
19: Ja, maar, dat zeg jij nu wel. Ik zag onderwijsminister Letschert voor de camera gisteravond. En ondanks aandringen zei ze, maandag neem ik een besluit. Dus het besluit dat de omroep eruit geknikkerd wordt is nog niet genomen, Jacob.
23: Daarom zei ik ook, het lijkt erop.
19: Oh, het lijkt erop.
23: Met de daadkracht van die kabinet zeg ik meestal, het lijkt erop. Daarin moet even afwachten wat er gebeurt.
19: Jij hoopt het gewoon van ganse harte dat het gebeurt.
23: Ja, ik hoop dat een meerderheid van de Kamer vindt ook dat je het gewoon niet kan.
19: Ja.
23: Ik zag nog een filmpje met Annabel Nanninga van JA21. Die zegt, dat dit kan echt niet.
24: Nou, dat vond ik wel opvallend trouwens. Dat met JA21 ook dus al wordt
23: gezegd. Zelfs JA21, dan moet er gewoon een einde aan komen.
19: Ja, goed, dat was jouw nieuws. Nou, we gaan maandag even afwachten wat Rianne Letschert, Rianne heet ze, wat zij besluit in al haar wijsheid. Dan ga ik even naar Josien van Beek. Wat was jouw nieuws van deze week?
20: Nou, heel inspirerend vind ik het dat Marcel Veenendaal en Jan van Duikeren. Marcel is de frontman van Direct. En Jan van Duikeren is een hele goede jazz-trompetist. Hij heeft vroeger ook met Candy Dulfer gespeeld. Is echt bekend in de jazz scene. Daar komt een nieuwe plaat van hen uit.
19: Oké.
20: En dat gaat Dear Sun heten. Het is nog niet te beluisteren, maar het komt uit. En dat is muziek waar ik mij in kan verliezen.
19: Ja, want het is een beetje jazzy, hè?
20: Jazz.
19: Ja. En met de Serenade Sisters is ook jazz.
20: Zingen we ook jazz, zeker.
19: Waar zijn je trouwens binnenkort nog te bewonderen?
20: Met kerst. We zijn druk met kerst bezig.
19: En waar sta je dan met de Serenade Sisters?
20: We zijn sowieso bezig weer met Nijent 24. Dat we, die hebben altijd hun kerstgebeuren ook.
19: In Anderen.
20: Ja,
19: zeer bekende boerderij waar muziek wordt gemaakt.
20: En daar staat ook een van de oudste boerderijen van Drenthe. Ja. Waar vroeger nog schapen werden gehouden. Nou, daar gaan we waarschijnlijk zingen.
19: Geen schapen, maar sisters dit keer.
20: Ja, sisters. Ja, dus dan moeten we nog even nadenken over de outfit, denk ik.
19: Wollig.
20: Wollig.
19: Wollig
20: en warm.
19: Wollig en warm.
20: Ja, en kerstnachtdienst. En zo zijn we bezig, ja. Okay.
19: Het is wel grappig hoe de verschillen zijn qua nieuws. Want jij pikt iets jazzy. Ja, dat is heel logisch natuurlijk. Ja. Goed, dan gaan we even naar de nieuwsonderwerpen die ik heb uitgekozen. In het eerste uur hebben we ook even over gehad over de stikstof. Want het staartje van de zomervakantie werd verstoord door boerenprotesten met trekkers op de weg. Ook nog op de snelweg trouwens, in andere delen van het land. Blokkades hier en daar. En Drenthe is behangen met omgekeerde vlaggen. Verwachten jullie nou een hete herfst? Wat denk jij, Sandra? Wat komt hiervan terecht?
24: Ik hoop het niet. Los van dat iedereen natuurlijk het recht heeft om te demonstreren, denk ik dat we toch best wel veel reacties hebben gehad op hoe dit is gegaan. En dat het demonstreren op snelwegen in ieder geval voorlopig hopelijk verleden tijd is. Ja, en ik hoop dat zowel het kabinet, maar ook in Drenthe, dat er gewoon duidelijkheid komt voor deze sector.
19: Want maar dat mist nog steeds, hè? Dat gaf Dirk Bruins in het eerste uur ook al duidelijk aan.
24: Precies, en daar was ik het wel heel erg met hem eens. Want je ziet dat eigenlijk de afgelopen jaren, volgens mij noemde de ChristenUnie Staten dit ook, we hebben 7 jaar lang stilgestaan. Ja. Nou ja, dat is denk ik een terechte constatering. En als je als ondernemer 1 ding nodig hebt, dan is dat duidelijkheid. En niet alleen voor het komende jaar of de komende 2 jaar, maar gewoon echt voor de langere termijn. Dus ik hoop dat die duidelijkheid er komt. Ik vind het positief dat, dat partijen zoals LTO ook gewoon nog aan tafel zitten. Zeggen, ja, de brief is niet helemaal perfect, maar we zien wel genoeg aanknopingspunt om toch dat gesprek aan te blijven gaan.
19: Want van tafel, de roep dat het weer van tafel moet, is te makkelijk. Want anders blijf je weer bij die jaren dat er niks gebeurde. Want ja, het was jaar in jaar uit al, het deugt niet of het is niet goed. Maar er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Maar
24: ja, en uiteindelijk hoop je ook gewoon dat je daar samen met de sector uitkomt. Want ik kan me best wel goed voorstellen dat dit heel onzeker is voor de boeren. En dat ze niet zo goed weten van ja, hoe gaan we hier nou uitkomen. Dus dat gesprek blijft heel belangrijk. En ik gun ze die duidelijkheid ook.
19: Jacob, hoeveel omgekeerde vlaggen ben jij onderweg tegengekomen? Nou, vanaf morgen?
23: Ja, ik moet zeggen, de boeren hebben best een gunfactor in Nederland. Ook bij mij. En ik vind dat een boer gewoon in een gelegenheid moet zijn om normaal goed de kosten te verdienen.
19: Ja.
23: Dat moet geregeld worden. Maar ze zijn in mijn ogen wel bezig om de sympathie te verspelen. Ook bij mij. Want ik reed hier vanmorgen naartoe langs de werktuigenvereniging bij Borger.
19: Ja.
23: En daar hangt nou ook zo'n vlag op de kop. Die hing er nog niet. Maar die
19: eentje maar?
23: Nog. Ja. Mm. En,
19: moet je eens in Zuid-Oost-Drenthe komen, langs de wegen allemaal.
23: Iedere keer als ik zo'n vlag zie, daalt mijn sympathie.
19: Ja, want wat roept het bij jou op?
23: Dat weerstand. Ik denk van, je kunt zeggen, wij horen er kennelijk niet bij. Maar nou hoor je het ook niet bij als die vlag op de kop wordt. Dat vind ik gewoon fout. En ook de escalatie.
19: Zet dan een protestbord in je weiland of zo.
23: Ja, nou, en de escalatie die plaatsvindt. Ook was Marcel Thijssen met zijn beleid en debiel.
19: Ja.
23: Ik denk, als je Thijssen die letters in andere volgorde zet, dan kom je op shitten. Dat is ook wel mooi.
19: Hoe?
23: Shitten.
19: Shitten.
23: Shitten. Ja, shitten. Ja, loop niet te shitten.
19: Dus, loop niet te shitten. Dus, oké. Okay. Ik ga even controleren.
23: Ga nou gewoon met elkaar om de tafel proberen uit te komen. En dat is maar, met al die escalatie levert niks op. Alleen maar gedoe.
19: Ja.
23: Gebrek aan sympathie. En daar moet de sector mee uitkijken dat men dat niet verspeelt.
19: Wat ik wel heel ver vond gaan, was de Jodenster met de bederop.
23: Nou, bijvoorbeeld.
19: Daar kreeg ik toch zo'n...
24: Het verbaast me dat daar niet meer reacties uit de politiek op kwamen.
19: Ik werd daar ziek van toen ik dat zag. Dan, ja. Nou, ik vind dit een vergelijking.
23: Mag ik nog één ding waar ik me ergerde even aan toevoegen? Op X staat van Farmers Defence Force een foto, een bewerkte foto van Johan Vollebroek. De man die de rechtszaak...
19: Ja, van MLB, maar...
23: In de gedaante van een rat.
19: Ja.
23: En als je naar je geschiedenis kent, dan weet je dat in de film, in de Hitler-tijdperk, Der Ewige Jude, de Joden werden afgebeeld als ratten.
19: Oh, dat wist ik helemaal niet.
23: Nou, dat is als een rattenplaag zelfs. Dus als je dit soort symboliek gebruikt, dan verlies je bij mij alle sympathie.
19: Goed, even naar Josien van Beek. Hoe kijk jij daarnaar?
20: Dat het heel belangrijk is dat je in dialoog blijft met elkaar. En ik mocht hier het eerste uur ook al zitten. En dan vind ik dat heel hoopvol klinken. En heel goed klinken. Hè? Als ik de krantenkoppen lees, dan denk ik soms, oh, dan hou ik mijn hart vast. Vind ik best wel pittig om te lezen.
19: Maar Dirk Bruins is dan van de LTO. Die zitten aan tafel. Maar er is een heel groot smal deel van de boeren die het daar niet mee eens is. Hè? Die vallen onder Farmers Defence Force of Agractie.
20: Ja.
19: Daar is de stemming toch wel wat grimmiger, wat bozer en wat... actiebereid.
20: Ja, maar ik denk uiteindelijk niet dat je daarmee tot oplossingen gaat komen.
19: Nee. Hoe komen we wel tot een oplossing? Grote grijze zijzee uit Borger.
23: Ik ben altijd van het gesprek en het overleg. En dan niet op de televisie of in de krant, maar gewoon aan tafel, dat je elkaar in de ogen kan kijken.
19: Maar dan moet iedereen wel aan tafel zitten, want nou zit LTO aan tafel.
23: Ja, maar dat is ook de
19: vraag. En NAJK zit aan tafel.
23: Wie kiest ervoor om wel of niet aan tafel te zitten?
19: Ja.
23: En hoe stel je je op? Kijk, ik nodig ook wel mensen op mijn verjaardag uit waar ik het politiek totaal niet mee eens ben.
19: Ja.
23: Maar die gedragen zijn wel een beetje normaal.
19: Ja.
23: En dan kom je ook uiteindelijk wel tot gesprek.
19: Goed. We gaan wat anders over boeren gesproken. De boerenzwaluw. Ja, want hier vlakbij, tussen Assen en Smeelde, ligt de Norgebrug. En die ligt er al sinds november vorig jaar uit. En dat had allemaal al lang klaar moeten zijn met de vervanging van die nieuwe brug. En die is nodig omdat er zoveel verkeer overheen gaat. Maar wat blijkt? Nou zit een broedende zwaluw al voor de derde keer de provincie Drenthe dwars als het gaat om de werkzaamheden. En al die duizenden auto's die daar langs gaan per dag, 8000 geloof ik, die moeten heel ver omrijden om uiteindelijk bij Veenhuizen te komen, of Huis ter Heide, of Norg, whatever. En dan denk ik, ja, aan de ene kant koester je zo'n beestje, de boerenzwaluw, als beschermde natuurvriend. En aan de andere kant kachelen al die auto's kilometers ver om. Ja, omdat die zwaluw daar broedt. Sandra Alberts, kom er maar in. Wat vind jij van deze kwestie?
24: Ja, wat vind ik ervan? Ik vond het wel aan de ene kant grappig. Want je denkt, jeetje, dit is bijna niet te filmen. Maar
19: iets van, dit is voor de rubriek, kan niet waar zijn.
24: Nee, precies. Maar het is natuurlijk bloedserieus. Ik denk dat dit ook een kwestie is van, ja, hoe ver moet je gaan in die natuurdoelen, duurzaamheidsdoelen. Want het is terecht dat we dieren beschermen. Maar als je inderdaad ziet, ik zou wel willen weten hoeveel extra uitstoot al die auto's hebben opgeleverd die constant moeten omrijden. Ik denk dat je dan qua duurzaamheidsdoelen misschien nog wel een discussie kan voeren.
19: En moet de provincie ook niet een lesje leren als het gaat om zwaluwen die broeden niet één keer, nee, misschien wel twee keer. En als het lekker bevalt, nog wel een derde keer. Dan hadden ze toch van tevoren ook even goed moeten nadenken, zodra die ene is uitgebroed en de zwaluwtjes vliegen uit, gooi er een net onderlangs dat er niemand meer bij kan. Of mag dat dan niet? Dat mag niet?
23: Nee, dat mag niet.
19: Oh!
23: Ik dacht een nieuwe spreekwoord gevonden te hebben. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar houdt wel de brug open. Ja. Dat vond ik wel een aparte. Wat misgegaan is, denk ik, in de voorbereiding. Je weet dat dit kan gebeuren. Mm. Dat er een zwaluw daar kan komen.
19: Ja, want je ziet ook aan de sporen, want ik kom van de boerderij en je zag bij ons altijd in de gebinten van de boerderij, onder het rieten dak, de sporen van hun makelij qua nesten. En daar gingen ze dan weer volgende keer op voortbouwen. Ja. Dan weet je dat er wat heeft gezeten.
23: Dus moet voordat dat dreigt te gaan gebeuren, voordat er een nest komt, moet je maatregelen treffen dat je dat nestelen niet mogelijk maakt.
19: Ja.
23: En dat is in de planning, denk ik, niet meegenomen.
19: Wat mag je voor die tijd dan wel een nest onder die brug langs plaatsen om te voorkomen dat hij daar gaat nestelen?
23: Je mag het wel voorkomen.
19: Okay.
23: Als de nest helemaal is, mag je het niet aanbreken.
19: Te laat zijn winnen toe, of niet, bij de provincie?
23: Zo is dat.
19: Ja, dus eigenlijk achteraf gezien is de provincie een beetje dom geweest.
23: Ja, achteraf weet je alles beter. Hè, want als je dit in de tijd zet, dan heb je maar een heel krappe periode waarin je dat werk kunt doen. Dus het is wel lastig. En in deze situatie vind ik wel heel extreem.
19: Dat zat ze twee keer tegen. Eerst de strenge winter. Die hadden we ook eigenlijk niet meer zien aankomen. Vervolgens iets met een damwand verderop. Waar
24: er zijn heel veel lessen te nodig trekken uit dit project.
19: Maar daarna, toen je alle ellende, alsof het nog niet genoeg was, kwam die zwaluw om de hoek vliegen.
23: Ja. Maar goed, dat had je, theoretisch zeg maar, had je dat kunnen zien aankomen.
19: Dus de les is, Jacob, hiervan,
23: Neem dit soort mogelijkheden, dat dit kan gebeuren, mee in je planning.
19: Voorkomen is beter dan
20: genezen.
19: Genezen. En Josien van Beek, hoe kijk jij naar deze boerenzwaluw kwestie daar onder de Norgebrug?
20: Nou, ik vind het al heel interessant wat ik nu hoor, dat het ook te voorkomen was geweest.
19: Ja.
20: En ik denk ook, ik zat erover na te denken. Kijk, een zwaluw, die denkt niet na over waar die gaat nestelen. Die zoekt gewoon een lekker plekje.
19: Ja.
20: Die denkt niet na over wat er daarna wellicht gebeurt, zeg maar. Met
24: de brug.
20: Met de brug. Of wat voor gevolgen dat heeft voor ons.
19: Ja, maar die brug gaat normaal gesproken open en dicht. Maar die zwaluw heeft nu gedacht, hey, lekker rustig, hij gaat niet meer open en dicht. Ik ga het nog een keer doen. En nog een keer.
20: Tuurlijk, heerlijk plekje, denk ik.
19: Ja, toch? Mooi rustig geworden. Maar nou kijk ik even naar jou, want je lacht nu wel. Podium Zuidhagen is ook zo'n verhaal.
20: Ja.
19: Daar leerde ik deze week van, nou goed, er zitten dus vleermuizen daar ook in de gevel.
20: Ja.
19: En daar moet een flinke verbouwing plaatsvinden. Maar het kan ook even nog niet doorgaan. Dat had deze zomer al moeten gebeuren. Maar vanwege die vleermuizen wordt het oktober of misschien pas april.
20: Ja, ik ben daar ook geen expert in. Hè,
19: nee.
20: Wat daar aan de voorkant allemaal is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat misschien daar ook wel blijkt achteraf dat eerder in gang gezet had moeten worden.
19: Ja, want je hebt een flora- en fauna-ontheffing voor nodig. En je moet een nieuw lekker plekje voor die vleermuizen verzorgen. Vinden. Een alternatief. Ja. En daarna weer plek in de nieuwe gevel.
20: Ja.
19: Schieten we niet een beetje door, mensen?
24: Ja, dat idee krijg je wel een beetje. Ja. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je... Kijk, wij als mensen zijn misschien wel iets te veel gewend... dat alles maar naar ons toe komt. En dat wij een plekje in deze wereld hebben. Maar zo kunnen we natuurlijk niet helemaal doorgaan. Er zijn natuurlijk ook wel dieren die onze bescherming verdienen. Maar als er dit soort grote projecten in de weg zitten... dan denk ik dat we echt wel vaker ons mogen afvragen... van welk belang is nou het zwaarste hier.
19: Ja, maar ik kan me ook wel herinneren in Assen-Oost... dat de sloop van huizen door de woningcorporatie... anderhalf jaar uitgesteld moest worden vanwege mussen. Ja. Toen dacht ik, mussen? Dat is toch gewoon een heel doodsimpel vogeltje dat we allemaal bedreigd, al kennen. Maar ook weer bedreigd. Ja. En zo gaan we door. Over doorgeschoten beleid gesproken. Ik wou het even met jullie hebben over massaspermadonor Simon uit Assen. Die schiet ook maar door, maar dan op een andere manier. 199 nazaten van hem schijnen er dus rond te lopen. En de 200ste is op komst. Ik denk dan, als ik dit verhaal zie, hoe bestaat het? Wat denk jij dan, Sandra Alberts?
24: Ja, nou, ik dacht eerst, oh mijn god, hoe kan dit? Ja. Want ik ben niet helemaal expert in de wet en regelgeving rondom doneren. Maar volgens mij is er juist een heel strenge afspraak... dat je moet aangeven dat je zoveel kinderen hebt verwekt, volgens mij. En dat je maar zo vaak mag doneren.
19: Ja.
24: Dus de vraag is, hoe kan iemand zo lang doorgaan hiermee?
19: Liegen en bedriegen blijkt dan. En een beetje, zeg maar, buiten de lijntjes kleuren... in de zin van dat hij zich via Facebook aanbiedt.
24: Nou ja, precies. En dan inderdaad achteraf dat instanties het dan al wel heel lang hadden geweten. Hè? Dat ze het al 10 jaar lang weten eigenlijk. Dat iedereen...
19: Ja, even voor de helderheid. In 2017 schijnt dus onze minister van Volksgezondheid, Edith Schippers van de VVD, dit akkefietje op tafel te hebben gekregen. Inspectie wist ervan en ook een organisatie van gynaecologen wist ervan. En toch is er niet ingegrepen.
24: Ja,
23: het schijnt dat Simon zich ook gemeld heeft bij het UMCG.
19: Ja.
23: En daar is hij op de vingers getikt, want die hadden kennelijk wel een beeld van, dat was er vaak.
19: Hij is daar geweigerd.
23: In plaats van op de vingers tikken, had ze misschien beter ergens anders op kunnen tikken.
19: Ja.
23: Dat had er misschien een oplossing geweest. Maar de
19: kennelijk Jacob.
23: De donor wordt geregistreerd, al vanaf 2004. Zodat eventueel kinderen kunnen opvragen van wie is dan mijn vader. Dat wordt wel geregistreerd, maar er is kennelijk niemand die bijhoudt. Waar wordt hij allemaal geregistreerd en hoe vaak wordt er dan gedoneerd? Dat is wel heel raar.
19: Ja, hij schijnt het ook onder andere namen te doen. Hè? Verschillende namen heeft hij gebruikt.
23: Ja, maar dat denk ik van. In Nederland wordt alles gecontroleerd.
19: Ja.
23: En dit ken ik niet. Nou, raar.
19: Maar dit gaat dus buiten de officiële instanties om. Want Josien, ik heb geleerd dat hij gewoon via internet zich aanbiedt. En dat wensouders soms zo desperate zijn dat ze denken van.
23: Van de donaties komt uit Denemarken.
19: Wat zeg je?
23: 3/4 van de donaties komt bij Denemarken.
19: Oké.
23: Okay. Daar zit een commercieel bedrijf. En die mogen tot 75, 100 of 200 donaties gaan. Dus
19: deze Simon heeft dus niet alleen in ons land zijn kwakje achtergelaten hier en daar. En heel veel, op heel veel plekken. Maar ook nog in Duitsland en in België.
20: Ja.
19: Denk jij niet van. Dit moet eigenlijk strafbaar worden gesteld, Josien? En misschien wel met. Verplicht steriliseren. Dat is wat anders dan een tik erop geven, hè, Jacob?
23: Europese registratie ben er ook.
19: Ja,
20: ik denk dat heel ver gaat. Ik denk dat er een groot onderliggend probleem bij deze meneer aan de hand is.
23: Ja.
20: Hè, waardoor hij dit doet.
19: Ja, wat gaat er in iemands hoofd om dat hij 200 kinderen straks heeft rondlopen?
20: Ja, ik denk dat het een verslaving is.
19: Ja,
20: en hoe kun je dat dan voorkomen? Waar wordt die man, waar is die man opgevangen?
19: Ja.
20: Wat is het verhaal daarachter?
19: Ja.
20: Daar ben ik wel benieuwd naar, wat dat dan precies is.
19: Ik ben vader van 200 kinderen, maar liefst. Maar is er niet een ander gevaar? Stel dat men het niet van elkaar weet en die kinderen. Eentje wordt een stijl daarvan, bijvoorbeeld.
23: Ja, dat is het punt, hè?
19: Ja.
23: Dat je inteel krijgt zonder dat je je daarvan bewust bent.
19: Ja.
23: Dat
19: daarom?
23: Is een nade. Ja, nee, maar dat is een nade.
19: En misschien onderliggende erfelijke ziektes.
24: Ja, precies,
19: en zo.
24: Dat je niet weet.
23: Ik las dat er was één donor die een een ernstige ziekte heeft doorgegeven. En daar zijn al 10 kinderen van overleden aan kanker.
19: Dus, ik bedoel maar.
23: Niet goed op gezien dan, hè? Maar niet in Nederland volgens mij. Maar dit zijn wel dingen. Voor mij verdient het hele verhaal veel meer aandacht dan nu.
19: Want misschien stip ik nu een heel precair punt aan. Ik kijk dan ook even naar de wensouders. En het zijn niet altijd ouders. Soms is het ook een alleenstaande moeder die per se nog voor haar 40ste een kind wil. Zouden die zich ook niet even beter moeten verdiepen in wat het risico ervan is om in zee te gaan met iemand die zich op Facebook aanbiedt?
24: Ik denk dat, dat is een aanname hoor, maar dat je als wensouder al best wel veel onderzoek doet. Want je laat je natuurlijk niet zomaar, je stopt niet zomaar iets in je lichaam, om het even heel plat te zeggen. En je moet je ook afvragen of je als particulier ook die mogelijkheden hebt om dat allemaal te screenen. Zeker als iemand onder meerdere namen in het buitenland en dat soort dingen. Mm-hmm. Heb je als gewoon normaal mens ook wel de mogelijkheden om daarachter te komen.
19: Maar zou je dan niet beter naar die geregistreerde klinieken gaan, die spermabanken, die het allemaal bijhouden? Of is dat probleem weer de wachtlijst is te lang?
24: Dat weet ik niet. Natuurlijk zou je altijd naar een geregistreerde. Ja. En ik kan niet in het hoofd van mensen kijken die heel graag een kind willen. Ik kan me dat. Ja, ik heb niet in zo'n situatie gezeten.
19: Nee, natuurlijk niet. Maar er schuilt natuurlijk wel een risico in, Jacob, als je op die manier.
23: Het aantal Deense afstammelingen neemt enorm toe.
19: Ja.
23: Want er wordt dus 3/4 van.
19: Dat zei je al. Maar ik wil even bij Simon blijven. Bij deze Assense Simon.
23: Ook naar België, ook naar Nederland. Dat betekent, als je je meldt bij een spermabank in Nederland, dan moet je ervan overtuigd kunnen zijn dat dat goed zit.
19: Ja.
23: En op dit moment is dat de vraag, zit dat wel goed?
19: Ja, en bovendien, deze gaat buiten die spermabank om en biedt zichzelf aan.
23: Nee, maar als je
19: moet je daar als wensouder, moet je dat wel willen?
23: Dan neem je risico.
19: Ja.
23: Maar als je naar de dan neem ik een risico niet. Ik ga gewoon naar een erkende spermabank en daar blijkt je ook een risico te lopen. Dat moet wel aangepakt worden.
19: Ja, en wat is volgens jou de oplossing, Josien, tot slot?
20: Zucht. Ik vind het heel ingewikkeld.
19: Ja.
20: Ik moet ook steeds denken aan de kinderen zelf.
23: Ja.
20: Van, wie zijn dan nu eigenlijk mijn broers, halfbroers, halfzussen?
19: Ja.
20: Wie zijn dat?
19: Ja.
20: Dus er zit een heel verhaal achter.
19: Ja, ja. Maar ik denk van als je het strafbaar maakt, ben je er wel vanaf.
24: Ja, maar de vraag is, is er genoeg capaciteit om dat allemaal te onderzoeken? Je loopt denk ik tegen heel veel praktische dingen aan die we misschien nu, het klinkt heel simpel, extra controles, handhaving, opsporen, maar we zien natuurlijk in de praktijk op heel veel dossiers dat het toch anders loopt dan dat je
19: Oké, maar we hebben namelijk zoveel regeltjes die we dan wel weer bij krijgen, denk ik, valt dit dan nu niet te tackelen?
23: We hadden Jonathan, hè, die meer dan 1000 nakomelingen of zo.
19: Jonathan, die hadden we ook nog.
23: Die is opgelegd van, je mag niet meer doneren op straf van een boete van 20.000 euro. Maar de vraag is, hoe wordt dat dan gecontroleerd?
20: Ja, precies. Ja.
19: Nou, goed. Je zal maar wensouder zijn en vervolgens deze man tegenkomen. En uiteindelijk weten dat je nog, uiteindelijk dat je kind dan nog 199 broertjes en zussen heeft.
24: Ja, of inderdaad kind zijn en denken, ik heb 198 halfbroertjes of halfzusjes.
19: Ja, de 200ste schijnt onderweg te zijn. Hè? Dus die heeft straks 199 broertjes en zusjes. Ja. Goed, dat wordt een hele grote verjaardagsvisite dan. Ja, nou, ik maak er een grap van, maar het is natuurlijk heel ernstig. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst. Josien van Beek, veel plezier bij 100 jaar ICO vrijdagavond in Podium Zuidhagen. Jacob Ruintjes en Sandra Albers, heb een goed weekend.
23: Goed weekend.
24: Goed weekend.
20: Goed weekend.

0: Ja, en dit was OMD, oftewel Orchestra Maneuvers in the Dark, met Forever Live and Die. Ja, heerlijk. Er zit weer een ginger tegenover mij. Want jawel, wij duiken in haar debuutroman, een detective. Het Rembrandt-mysterie. En geschreven door Meike van Rijn, vorige week verschenen. Want het is het schrijversdebuut. En ze is een Drentse deerne die tegenwoordig in Amsterdam woont. En daarvoor in Engeland is afgestudeerd aan de toneelschool. En vroeger speelde ze dus ook mee in het Shakespeare-theater van Diever. Ze heeft ook een rol gehad in As You Like It, wat nu dus ook in Diever speelt bij het Shakespeare-theater dat 80 jaar bestaat. En nu op haar 39ste lanceert ze na 8 jaar speuren, schrijven en weer heel veel schrappen haar allereerste detective. En daarin kom je ook alles te weten over Rembrandt van Rijn en de drie vrouwen die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. En bovendien krijg je dan ook een beetje mee in het nawoord dat Meike van Rijn ook nog een beetje familie is van Rembrandt van Rijn. Welkom in Cassata.
1: Dankjewel, Margriet.
0: Ja, Meike van Rijn. Pas later, toen ik jou sprak, dacht ik, oh ja, Rembrandt van Rijn, Meike van Rijn. Maar allereerst niet echt een directe nazaat van Rembrandt, maar van wie dan wel?
1: Van een oudere broer van hem. Dus Rembrandt had twee kinderen, maar die hebben nooit die bloedlijn van Rembrandt is begin 1700 al gestopt.
0: Ja, want die heeft kinderen gekregen, Titus en Cornelia.
1: Ja.
0: En daar is verder geen nageslacht uitgekomen.
1: Titus had een dochter, maar die heeft nooit kinderen gekregen. En Cornelia heeft twee zoons gekregen, maar die zijn allebei in de puberteit overleden.
0: Dus daar houdt het op. Maar Adriaan, de oudere broer van Rembrandt van Rijn, als je dat uitpluist en helemaal terugkijkt, dan ben jij daar toch een afstammeling van.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En wat doet dat dan met je, dat je toch een beetje van Rijns bloed in je hebt?
1: Ja, ik vind het klinkt altijd heel cool, maar het valt eigenlijk wel mee, want Adriaan was gewoon een molenaar.
0: Een gewone molenaar, ja. Ook heel belangrijk, hoor.
1: Ja, was ook heel belangrijk. Ja. Wij kwamen uit een molenaar, Rembrandt kwam uit de molenaarsfamilie. En hij is eigenlijk de enige die weg is getrokken uit Leiden en echt iets anders is gaan doen.
0: Maar zonder molenaar geen brood, hè?
1: Precies.
0: En zonder brood geen eten.
1: Daarom.
0: Maar goed, dat verklaart misschien wel dat jij toch familie zijn een beetje van die meesterschilder, een meesterwerk heb afgeleverd. Want ik dacht van, is dit haar eerste boek wat ze geschreven heeft? Het leest als een trein. Het is allemachtig spannend. Maar ik ben gefrustreerd over het eind. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Dan ga ik na afloop met jou nog eens even een robbertje overvechten om te horen hoe het nou precies zit. Maar gefeliciteerd allereerst.
1: Dankjewel.
0: Hoe voelt het?
1: Het moet allemaal nog een beetje landen.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb zo lang in die schrijversbubbel gezeten, waarin ik dat verhaal kreeg vorm. En nu is dat klaar. En nu gaat het een soort van de wereld in en moet ik het loslaten.
0: Het kindje loslaten,
1: ja.
0: Want dat is het. Want je hebt er 8 jaar, voor alle duidelijkheid, aan gewerkt of bedacht. Want 8 jaar geleden is het zaadje geplant, wat eigenlijk een totaal ander idee was, toch?
1: Klopt, dus 8 jaar geleden, dus ik heb er niet 8 jaar fulltime aan gewerkt.
0: Nee.
1: 8 jaar geleden ontstond het idee voor een detective. En ik had met twee vrouwelijke rechercheurs, Visser.
0: Maar wacht even, er stond een idee voor een detective.
1: Ja.
0: Maar niet voor een boek.
1: Voor een filmscript. Klopt, een detective voor een filmscript.
0: En ik passend had bij jou als actrice natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus ik zag dat al helemaal voor me en ik had die twee vrouwen heel duidelijk, maar ik had nog geen idee aan wat voor soort zaak zij werkten.
0: Ja, die twee vrouwen zijn dan Sarah Visser en Fiona Philly. Een Engelse.
1: Ja.
0: Heel bewust natuurlijk, omdat jij zelf jaren in Engeland hebt gewoond. Kun je er ook nog een beetje Britse kwaliteiten in kwijt.
1: Ja. Ja, dus die had ik heel duidelijk. Maar ik had nog geen idee voor een zaak. Dus ik had dat ging op de plank en ook weer hele periodes niet mee bezig geweest. Tot ik een paar jaar geleden, ik dacht, ja, maar wie was die Adriaan dan waar wij van afstammen?
0: Ja.
1: Dacht ik, even kijken of ik daar wat over kan vinden.
0: Want je kwam met je pa nog even weer tot gesprek van die Rembrandt van Rijnlijn. Hoe zit dat dan met die Adriaan?
1: Ja, wie was dat dan en is daar iets meer over bekend? Nou, over Adriaan zelf is niet zo heel veel te vinden. Omdat hij molenaar was. Ja. En,
0: niet zo spannend verder.
1: Nee, niet een enorme stempel achtergelaten. Maar in mijn onderzoek kwam ik wel steeds meer te weten over Rembrandt. En dan met name zijn privéleven. En de vrouwen in zijn leven. En toen dacht ik, Dit is interessant.
0: We hebben foto's van die vrouwen die ook in het boek voorkomen. En ook een foto van het Rembrandthuis. Dus die laten we nu op TV Drenthe ook even zien. Dan kunnen mensen een beetje indruk krijgen van de vrouwen van Rembrandt. En die drie vrouwen die spelen een belangrijke rol in jouw boek.
1: Ja, klopt. Die hebben eigenlijk de hoofdrol. Dus Rembrandt komt er ook in voor. Maar is ja, minder belangrijk, want over hem weten we al genoeg. Mm-hmm. Ik vond dat het tijd werd om deze drie vrouwen eens in de schijnwerpers te zetten. Omdat ik persoonlijk denk dat zonder de vrouwen in zijn leven had Rembrandt niet de schilder kunnen zijn die hij was. Want zij regelden alles. Hij hoefde zich alleen maar te focussen op zijn kunst.
0: Ja. Het zakelijke gedeelte lag bij de vrouwen.
1: Ja. Ja. En natuurlijk ook opvoeding voor de kinderen en het runnen van het huishouden. En ja, ze hebben allemaal een heel interessant lijntje. En dat is natuurlijk ook invulling vanuit mij. Want dit was een van de dingen die ik best wel spannend vond tijdens het schrijven van het boek. De invulling van hun beleefwereld. Ja, want deze vrouwen hebben echt bestaan.
0: Ja, want het filmscript, dat werd hem uiteindelijk niet.
1: Nee.
0: Want toen je toch nader tot het idee kwam. En het speelt zich af. Hè. Er is een juwelenroof, Saskia Uilenburg.

0: Sarah en Fiona, die bleven in het verhaal. En vervolgens heb jij het vervlochten tot een enorm spannend verhaal, met toch in die hoofdrol de drie vrouwen van Rembrandt. Noem ze nog even.
1: Saskia.
0: Zijn eerste grote liefde met wie hij trouwde. Liefde. En die slechts 29 jaar is geworden.
1: Ja. En daarna kwam Geertje, het kindermeisje.
0: Ja.
1: Daar is hij 7 jaar mee samen geweest.
0: Die voedde ook Titus op, hè, de zoon.
1: Ja, dus dat werd echt haar kind. Want zij is aangenomen. Geertje werd aangenomen tijdens het ziekbed van Saskia. Want Saskia is heel lang ziek geweest en is uiteindelijk overleden.
0: Had daarvoor al 2 doodgeboren kinderen.
1: Drie doodgeboren kinderen zelfs. Ja. En eindelijk een gezond kind, Titus. En toen ging ze zelf dood.
0: Ja.
1: En toen dus 7 jaar Geertje, die voor Titus zorgde en een relatie met Rembrandt heeft gekregen. Maar die, ja, toen kwam 7 jaar later een nieuwe huishoudster van Rijn. En dat was Hendrikje.
0: Ja, Hendrikje Stoffels.
1: Hendrikje Stoffels. En daar werd Rembrandt verliefd op. En toen werd Geertje
0: aan de kant gezet.
1: Ja, op straat gezet.
0: En zelfs in het gesticht gepleurd.
1: Ja.
0: Ja. En toen dacht jij, wat een lelijke fan die Rembrandt van Rijn.
1: Ja, ja, best wel.
0: Maar uiteindelijk heb je dat een beetje bijgeschaafd qua beeld van Rembrandt.
1: Ja.
0: Maar dan moet je uiteindelijk wel een mooi verhaal maken. En dat gaat dan over juwelen.
1: Ja.
0: En dan moet je op zoek, want het moet op een gegeven moment ook wel een beetje kloppen, toch? Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, dat kwam denk ik eigenlijk allemaal vanuit het onderzoek naar die drie vrouwen. En er zijn dus meerdere portretten van Saskia en van Hendrikje waarin zij juwelen dragen.
0: Ja.
1: En ik heb samengewerkt met curators van het Rijksmuseum en het Rembrandthuis, die mij hebben geholpen om al die feiten uit het verleden op een rij te zetten. Nou, die echte juwelen, we weten dat ze echt bestaan hebben, want ze zijn geschilderd.
0: Ja.
1: Maar het is niet dat die ergens in een museum hangen.
0: Nee, ze zijn waarschijnlijk uit elkaar gehaald, verpand, weet ik veel.
1: Ja, geen idee waar die terecht zijn gekomen. Maar in mijn fictieverhaallijn bestaan ze wel.
0: Ja.
1: En het begint met dat het Rijksmuseum een tentoonstelling organiseert over het leven van Saskia Uilenburg, dus de eerste vrouw van Rembrandt. En dat zij toestemming hebben gekregen van andere musea om die juwelen te lenen.
0: Hmm.
1: Tijdens transport naar Amsterdam worden ze gestolen.
0: Ja.
1: En daar worden die twee rechercheurs die worden op die zaak gezet.
0: Ja, ja. En eentje van die rechercheurs is Sarah Visser. Die mag erg graag buiten de lijntjes kleuren. En laat nu toevallig ik dit zinnetje hebben gelezen ook, dat ze is opgegroeid in een Drents dorp. Toen dacht ik, yes, Meike van Rijn. Jij bent Sarah Visser.
1: Ja, het grappige is, ik denk dat ik qua karaktereigenschappen meer weg heb van Fiona. Maar ja, ik heb daar natuurlijk wel een beetje mee gespeeld.
0: Oh, want ik dacht van, jij mag ook graag buiten de lijntjes kleuren kennelijk. Of valt dat mee?
1: Dat valt wel mee, soms. Ik denk dat ik qua karakter meer een Fiona Philly ben dan een Sarah Visser. Maar zij is natuurlijk super interessant. Gaat overal tegenin. Trekt alleen maar haar eigen plan.
0: Doet alles wat de baas niet goed vindt.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja, ik hou er wel van.
1: Ik vind dat heerlijk.
0: Ik vind dat wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dan lees ik het en dan denk ik, is het verhaal van die vrouwen echt waar? Klopt het allemaal? Of moeten we het toch allemaal met een korreltje zout nemen? Die enorme flirt tussen Rembrandt en Saskia in het begin. De ruzie met haar zus. Ik verklap niet al te veel. Is dat allemaal echt zo gebeurd? Of is dat lekker een vleugje romantiek en fictie van de hand van Meike van Rijn?
1: Beide. Dus het is wel echt een mix van fictie en feit. Dus ik wilde ook wat er bekend over hun is. Dus de feiten die we weten, die wil ik ook dat die kloppen in het verhaal. Dus vandaar dat ik ook samen heb gewerkt met die Rembrandt-experts. Maar daaromheen heb ik dat natuurlijk wel geromantiseerd. Ik heb invulling gegeven aan hoe hun relatie, dat weten we natuurlijk niet, hoe die liefde was.
0: Nee.
1: Maar als ik naar de feiten kijk, een Saskia die uit zij kwam uit Leeuwarden, dus dat is een Fries.
0: Ja.
1: En zij kwam uit een veel rijker gezin dan Rembrandt. En ja, dit is 400 jaar geleden. Ik vind het dus best wel gaaf dat zij gewoon heeft gezegd, dit is de man van wie ik hou.
0: Ja.
1: Maakt me niet uit dat hij uit een molenaarsgezin komt. Ik wil met hem trouwen.
0: Ja, en terwijl haar familie erop tegen was. Of haar familie. Haar ouders waren jong overleden en haar zussen was een beetje de baas over haar. En die vond het niet goed.
1: Nee, die was daar in eerste instantie wel op tegen. Nee, zo van, dat is beneden onze stand.
0: Ja, ja.
1: Dus ik vind het wel wat zeggen dat zij gewoon heeft gezegd, maar het kan me niet schelen, ik ga met hem trouwen.
0: Ja. Nou, wat ik wel heel erg boeiend vind, wanneer is het idee voor de kunstroof, He, van het stelen van die juwelen van Saskia ontstaan. Was dat voor de kunstroof in Assen in het Drents Museum van de Goudschatten? Of was dat erna?
1: Nee, dat was ervoor. Okay. Toen was ik er al mee bezig.
0: Oh, wat ik dacht van, is ze nou eigenlijk

0: idee gekomen van... oh, een kunst, want daarna wemelt het van de kunst erover, hè?
1: Weet, ja, dus vooral ook die roof in,
0: het Louvre?
1: In Louvre vorig jaar.
0: Met die lift, met die verhuislift.
1: Nou, dat, toen zat ik natuurlijk vol, was ik vol in het, aan het schrijven. En toen dacht ik, ja, want een van de sets in mijn verhaal... komt is, ook uit het Louvre.
0: Ja, vandaar dat ik ook dacht van, hé, hoe toevallig kan dit zijn?
1: Ja, maar toen dacht ik dus, ja, hier moet ik iets mee. Ik kan dat niet benoemen, want in het echt is daar dus een roof geweest.
0: Ja, maar nu ben jij een actrice. Ja. We kennen jou van reclamespotjes en je voice-over.
1: Ja.
0: Je wacht nog op een grote rol.
1: Ja, ja meerdere toch? Hopelijk.
0: Ja, ja, ja. En je hebt de tijden in Engeland gewoond, woont nu al jaren in Amsterdam. Is dit nou jouw grote doorbraak straks? Niet als actrice, maar als schrijfster? Wat denk je?
1: Dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Ik zou het heel leuk vinden. Ik merk ook dat ik wel een soort een extra passie heb gevonden. Dat had ik natuurlijk sowieso wel vanuit het verhalen vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de literaire wereld is heel nieuw voor mij.
0: Ja, wat vond je het moeilijkst aan het, het afronden? Een punt zetten? Klaar zijn?
1: Ook dat. Dus ik denk als de uitgeverij nu tegen mij had gezegd... hey Mike, je hebt nog een jaar, dan was ik nog een jaar aan het aanpassen. Dus het is heel goed dat zij op een gegeven moment zeggen... je hebt een deadline en dan moet het klaar zijn.
0: Nou, 450 pagina's vond ik ook wel genoeg, hoor. Ja, trouwens, ja. Zeker.
1: Ja. Nee, ik denk dat voor mij het grootste is ook tijdens het proces... het samenwerken met mijn redacteur... kwam ik er dus ook achter dat ik heel erg als een acteur schrijf. Dus dan schreef ik bijvoorbeeld een stuk dialoog op. Geen idee, dat Sarah Visser dan zegt tegen iemand... hey, leuke schoenen.
0: Ja.
1: En in mijn hoofd hoor ik haar dat dan op een hele sarcastische manier zeggen.
0: Ja.
1: En mijn redacteur zei, maar lezers weten dat
0: nee,
1: niet.
0: Nee, die moeten dat zelf inkleuren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dan moet je toevoegen, zij zei met een sarcastische ondertoon... Ja. Terwijl ze haar wenkbrauwen optrok, zoiets.
0: Ja, ja, ja, net zoals je de ondertiteling hebt... en dat iemand dat met een zucht zegt of zo.
1: Ja.
0: Dat soort zaken.
1: Ja. En in een script, en ik ben natuurlijk gewend om met scripts... of met tekst te werken, mag je daar als acteur invulling aan geven. Dus daar staat expres geen notitie bij van hoe het gezegd moet worden... omdat je daar de acteur in vrij wil laten. Maar in een boek moet je dat natuurlijk voor de lezer wel invullen.
0: Ja. Maar is het project geslaagd naar je gevoel? Wat zijn de reacties tot nu toe? Want het is vorige week pas uitgekomen.
1: Ja, het is heel vers nog. De reacties die nu binnenkomen, ja, eigenlijk allemaal heel positief. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er de komende tijd allemaal op me af gaat komen.
0: Ik vind hem zeer aanbevelenswaardig. Echt, ik was helemaal verrukt toen ik het las.
1: Oh, leuk.
0: Maar omdat dit ooit bedoeld was als filmscript... staat dat nu op je verlanglijstje van... stel dat het een bestseller wordt. Dan kunnen we er altijd nog een film van maken.
1: Ja, misschien. Dan kunnen we misschien toch dat Hollywood-budget binnenhengelen. Dat zou
0: of,
1: wel leuk zijn.
0: Wat ook wel eens gebeurt... en ik ben toevallig deze week ook naar de Graanrepubliek geweest... totaal ander soort dan boek van Frank Westerman... waar ze in Oostwold een prachtig theaterspektakel van neer hebben gezet.
1: Ja.
0: Net zoals Pauperparadijs, wat ook begon met een boek.
1: Ja.
0: Wat denk je daarvan? Want je hebt zelfs ook in het theater gestaan, in Diever...
1: Ja.
0: Zou dit goed een set zijn voor theater? Wat denk je?
1: Ik denk dat het meer potentie heeft voor een film of een serie.
0: Ja.
1: Ik denk dat dit zeker met al die musea... je wil ook daar die pracht en praal zien... en al die schilderijen die daar hangen. Dat is natuurlijk in een theater lastiger neer te zetten.
0: Alhoewel, ik vind dat ze in Diever toch ook heel wat kunsten uithalen... waarbij je denkt van,
1: dat is waar.
0: Het kan.
1: Dat is
0: het
1: waar.
0: Kan. En projectie tegenwoordig kan ook heel veel.
1: Nou, als doen we het allebei, dan doen we en een theaterstuk en een...
0: Nou, wie weet. Nu jij de smaak van het schrijven te pakken hebt, komt er een vervolg?
1: Ik denk het wel. Ik ben daar op dit moment nog niet echt mee bezig.
0: Want dit schreeuwt om een vervolg, want ik ben zeer ontevreden over het eind.
1: Ja, dat zei je net al. Dus ik heb daar wel. Het komt vooral omdat ik omdat het zo lang heeft geduurd. Het heeft echt 8 jaar geduurd.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb in die 8 jaar zoveel materiaal verzameld. Dat mijn redacteur op een gegeven moment ook zei... we moeten echt gaan trechteren, want het is te veel. Dus ik heb ook van alles eruit gehaald en in een aparte map gezet... waarvan ik denk, ja, dat zou ik mee kunnen nemen naar een deel 2.
0: Een deel 2. Goed, Maaike van Rijn. Zij schrijft, een detective, haar eerste, het Rembrandt-mysterie. Het is uitgebracht bij Xander Uitgevers. Een aanrader, zou ik zeggen. En waar gaan we jou als actrice binnenkort nog even zien? Kort.
1: Op dit moment is dat wat rustiger... omdat zeker de afgelopen periode heel erg in het teken van het boek heeft gestaan. Er lopen wat castings, dus wie weet.
0: Hou haar in de gaten. Maaike van Rijn, nazaat van Adriaan van Rijn de Molenaar. Dank voor je komst, veel succes. Dit was Cassata. Heb een fijn weekend en tot volgende week. Dag.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hulp nodig. nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
13: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
14: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
15: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Radio Drenthe.
19: De Zizo Zaterdagshow.
11: Met Ruben Koren.

0: Save a Little Bit van Supertramp. Drenthe, goedemiddag.
1: Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, voor zaterdag 5 september 2026. Een bijzonder goedemiddag. Ik zit hier met de RAL 9001 nog achter mijn oren. Want ik ben de trap aan het renoveren. Als er een klus in huis is die ik je zou aanraden om over te slaan, is dat het renoveren van je trap. Ik ben daar zelf aan begonnen deze week. Het is verschrikkelijk. Ik heb een aantal maanden geleden samen met mijn vrouw Charlotte een prachtig huis gekocht in Westerbork. En dat hebben we best een beetje opgeknapt. En dat vind ik zelf best wel leuk om te doen ook, hoor. Dus wat hebben we al gedaan? Nou ja, we hebben de boel laten stukken door en zo. Dat hebben we allemaal laten doen. Er is behangen, er is gesausd. Nou goed, echt wel, het is gewoon lekker opgefrist. Alleen één klus stond nog een soort van, ja, dat moest nog gebeuren. En dat was de renovatie van de trap. En ik dacht, nou, dat doe ik dan wel eventjes. Ik had het al even uitgesteld en uitgesteld. En deze week toch maar aan begonnen. En het is verschrikkelijk. Er zijn geen klussen te bedenken in huis die verschrikkelijker zijn dan het renoveren van de trap. En ik dacht ook altijd, waarom is een traprenovatie zo ongelooflijk duur? Ik heb er ook wel naar gekeken, van, nou, weet je wat, dan laten we dat doen. Nou, traprenovatie is hartstikke duur, kost gewoon een paar duizend euro per trap. Ik denk, nou ja, weet je wat, met een kwast in een schuurpapiertje, ik kom er zelf wel. Nou, het is echt zoveel hoeken, zoveel kieren, zoveel gaten. Afgelopen donderdag ermee begonnen dus. Nou, eerst helemaal kaal geschuurd. Een laag stof van een centimeter door het hele huis heen. Mijn hele neusgaten vol met stof. Uiteindelijk aan de haal gegaan met primer, hè, noemen ze dat. Zo'n soort basisgrondlaag, witte verf. En toen vanmorgen begonnen aan de RAL 9001 kleur. Soort ja, net niet wit. Want die trap die was blauw en die wordt dan dus nu net niet wit. Nou, nu begin ik resultaten te zien. Ik krijg er inmiddels weer een beetje lol in. De tweede laag gaat er morgenochtend op en dan hopen dat het snel voorbij is. Want echt waar, ik vind het een verschrikkelijke klus. Maar hij zit er bijna op en dan is het huis ook een beetje op zijn einde. En daar ben ik dan heel erg blij mee. Goed, tot zover mijn relaas over de trap. Ik wens je een bijzonder goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Het is de Zizo Zaterdagshow op Radio Drenthe, waarin je zometeen kans maakt op de Snack Shack. Dat is een waardebon ter waarde van 20 euro. Waarmee je op kosten van RTV Drenthe vanavond lekker naar een snackbar in de buurt kunt. Nou, hoe je die wint, dat leg ik zometeen in alle rust aan je uit.

0: Sam Henley op Radio Drenthe en Boys of Summer.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Als je nog geen plan hebt voor het eten vanavond, dan is dit een moment om je oren te spitsen. Je maakt namelijk kans op een gratis avondmaaltijd, betaald door RTV Drenthe. Een gratis bezoekje aan de snackbar kun je winnen in de Ken je eigen stad of dorpquiz. Hoe het werkt als volgt. Jij laat mij weten over welke stad of welk dorp je wel een paar vragen kunt beantwoorden. Dan maak ik vervolgens voor jou een quiz op maat. 5 vragen over het door jou gekozen dorp of stad. Geef je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan win je die prijs, een snackcheck om te besteden dus bij een snackbar in de buurt. En de ervaring leert mij een aantal dingen. Dat mensen nogal huiverig zijn om zichzelf op te geven voor dit spelletje is niet nodig. Je kunt dit, het is echt niet ingewikkeld, want wat mij nog meer heeft geleerd de afgelopen periode is dat ik dit spel al heel vaak heb gespeeld en er is nog nooit iemand geweest die nog niet geslaagd is voor deze quiz. En het is mij er alles aan gelegen om dat zo te houden, dus ik ga je er gewoon doorheen helpen. Nou, over welke stad of welk dorp kun jij wel een paar vragen beantwoorden? Ik zou het leuk vinden om van je te horen, ik kan op 0592-331-188. Met een beetje geluk betaalt RTV Drenthe dan jouw avondmaaltijd vanavond. Dus 0592-33-11-88. Als je wel zin hebt in een spelletje op de radio met, ik zou bijna durven zeggen, 100% slagingsgarantie. En dan win je dus ook nog die snackcheck te waarde van €20. Dus 0592-33-11-88. Over welk dorp of welke stad kun jij wel een paar vragen beantwoorden? Laat het weten. En dan hoop ik je zo meteen te spreken op de radio.

0: van Douwe Bob. Deze vorige week uitgekomen. Ah, mooi. Wat kan hij zingen? Note to self.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Het is exact 2:30 geworden. Tijd voor een spelletje op de radio. En dat speel ik met Wina uit Veenoord. Dag Wina.
2: Hallo.
0: Hoe is het ermee?
2: Alles.
0: Gaat goed? Ja, vertel. Wat, ja, ben je, wat houd je zo bezig deze zaterdag?
2: Nou, ik sta op de kop in de tuin. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben een wortels aan het uitgraven van een boom die in de weg staat.
0: Dus er staat een boom in de weg. Ja. En je bent de wortels aan het uitgraven en dan uiteindelijk gaat die boom er dan helemaal ook uit, ga ik vanuit.
2: Ja, die gaat eruit, ja.
0: Oké. Okay. Wat is het voor boom?
2: Een vering.
0: Een?
2: Vering.
0: Ring. Oh ja, ik ben niet heel erg thuis
2: een
0: in
2: een ring.
0: Een veuring. Oh ja, oké. Okay. Ja, dan gaat bij mij niet meteen een lamp.
2: Ring en die ruiken zo lekker.
0: Oh, een zeuring. Ja, dat zegt. Ja. En mijn kennis over bomen is meteen duidelijk.
2: Ja.
0: Maar goed, maar beschrijf hem eens. Is het een joegel van een boom of valt het mee?
2: Doorsneden 30 centimeter, maar die wortels die zijn zo verschrikkelijk groot.
0: Oh ja.
2: En die moet je eruit halen, want ze verzetten zich heel snel. Dan krijg je heel snel allemaal van die kleine soringetjes.
0: Oké, maar je hebt de boom zelf omgezaagd dan, of niet?
2: Nou, nee. Dit laat altijd de stronk staan. En dan kan mijn man hem heen en weer wrikken.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
2: En dan kun je makkelijker loshalen.
0: Hij moet eruit. En dan wordt er nog op een andere plek dan weer in de grond gezet, of dat niet?
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
0: Nee. Het is einde van de sering. Wat een agressie hier,
2: Ja, ik vind het rotboom, maar ze zetten zich zo in je tuin uit.
0: Oké. Okay.
2: Dus, ja.
0: Nou, goed. Die boom die gaat eruit.
2: Ja.
0: En dan is het straks tegen 5 en dan begin je trek te krijgen. Had je plannen voor het eten of niet?
2: Friet.
0: Oh, kijk eens. En bak je dat dan altijd zelf? Of ben jij degene die dat dan ophaalt bij de snackbar?
2: Nee, ik bak het eigenlijk altijd zelf. Okay. En ik doe er ook verse groenten bij. En vanavond andijvie uit de tuin.
0: Patat met andijvie, dat vind ik nou niet de beste combi.
2: Ja.
0: Dus dan kies je ervoor om even lekker te snacken.
2: Ja.
0: En dan ga je daar andijvie bij eten. Dan moet je toch gewoon een boerenbrok bijna binnen werken.
2: Ja, maar er moet wel wat gezonds bij.
0: Oh, er moet wat gezonds bij.
2: Ja,
0: goed,
2: zeker.
0: Wina. Normaal gesproken bak je het altijd zelf. Maar in dit spelletje wat we gaan spelen zo meteen op de radio, dan maak je kans op de snackcheck. En dan kun je €20 uitgeven bij de snackbar. Nou, daar verkopen ze geen andijvie, denk ik.
2: Nee, dat staat al in het water.
0: Oké. Maar goed, dan kun je de frieten wel bijhalen vandaag.
2: Ja, nou, dat past mij dan ook wel heel erg.
0: Oké, dat past je goed. Nou goed, zometeen een quizje voor jou op maat. Waar mag die over gaan?
2: Ach, je doet maar. Ik een beetje algemene kennis.
0: Ja, oké. Maar
2: als het over Veenoord gaat.
0: Ja, precies. Over Veenoord, hè? Dat is wel belangrijk. Ja, oké.
2: Ja.
0: Goed, want je woont al lange tijd in Veenoord, of niet?
2: Eigenlijk mijn hele leven met een uitstapje van 15 jaar naar Duitsland.
0: Oh, naar Duitsland? Oké. Ja. Maar je bent toch weer teruggekomen?
2: Ja.
0: Ja, hoe lang
2: was
0: is dat geleden?
2: Dat was niet de bedoeling, maar daar waren omstandigheden
0: na. Oké. Nou goed, ga ik verder niet naar vragen. Ik ga een quiz voor je maken over Veenoord.
2: Ja.
0: En dan spreek ik je over een minuut of 6 weer op de radio.
2: Dat is

0: Het is tijd voor een spelletje.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: En dat speel ik vandaag met Wina Polé uit Veenoord. Dag, Wina.
2: Helemaal goed.
0: Ja, leuk toch? Heb je er zin in?
2: Ja, ik heb er zin in.
0: Oké, fijn. Ik heb een quiz voor je gemaakt over Veenoord. 5 vragen. Als je op 3 van de 5 vragen het goede antwoord geeft, dan win je een avondmaaltijd betaald door RTV Drenthe.
2: Nou, dat zal mooi van pas komen vandaag.
0: Dat dacht ik, want je had al op de planning staan om een frietje te eten. Nou, dan hoef je dat deze keer niet zelf te bakken.
2: Ja.
0: Maar dan haal je dat lekker op bij een snackbar. Nou, er zijn er genoeg van, denk ik, hè, in Veenoord of in de naburige dorpen.
2: Nou, niet zo heel veel meer. Ja, in naburige wel. Nee, in Veenoord volgens mij. Ik Veenoord niets meer. Maar in Amsterdam zitten er 2.
0: Oh, kijk. Nou, neem je nog keuze op.
2: Wat valt mee?
0: Zal ik van wal steken met de quiz?
2: Ja,
0: goed. Komt-ie. Vraag nummer 1. Veenoord en Nieuw-Amsterdam zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe noem je die twee dorpen bij elkaar? Dat is een...
2: Tweelingdorp.
0: Natuurlijk, ja, tweelingdorp. Vraag 2. Hoe heet de voetbalclub van Veenoord-Nieuw-Amsterdam?
2: Tweedo, Tweelingdorp, Nieuw-Amsterdam, Veenoord.
0: Ja, mooi hè. VV Tweedo. Nou, dat is meteen al een volgende vraag.
2: Ja.
0: Wat is de belangrijkste bezienswaardigheid in Veenoord?
2: Het Van Gogh Huis.
0: Ja, en je bent er al. 3 uit 3. Hartstikke goed. We gaan door voor de volle kaart. In de winter is Veenoord ook vaak in het nieuws. Waarover of waarom?
2: Marathon schaatsen. Ja. Op natuurijs.
0: En ze dingen vaak mee, hè, naar de eerste marathon op natuurijs, inderdaad. Die wordt niet altijd...
2: Ja, vroeger
0: wel,
2: maar tegenwoordig niet meer.
0: Nee? Oh, inderdaad, in het verleden. Ik kan me nog wel herinneren, toch, dat die marathons daar vroeger
2: verleden worden. Ja, vroeger wel. Dat was echt... Maar met Laren is ook heel goed.
0: Oh ja, inderdaad, ja. Ja. Dus dat een beetje... Dat je stuivertje wisselen, maar goed, Veenoord denkt wel mee. Dan de laatste vraag. Nogmaals, je bent er al lang, maar het is leuk om ze allemaal goed te beantwoorden, toch?
2: Ja,
0: Veenoord valt onder de gemeente Emmen. Wat is de burgemeester van Emmen?
2: Erik van Oosteren.
0: Ja, Oosterhout. Maar goed, het is zaterdag.
2: Och, Oosterhout,
0: hartstikke goed.
2: Ja,
0: dus dat is 4,5 uit 5.
2: Yeah!
0: Goed zeg. Van harte gefeliciteerd. Ja, Erik van Oosterhout is toch een prachtige burgemeester.
2: Ja.
0: Dank voor je deelname.
2: Ik kom nou bij Van Oosterom.
0: Ja, goed. Het is ook zaterdagmiddag, Wina.
2: Dat is een voetballer. Nee, dat is waar.
0: Oh, kijk, dat weet ik dan weer niet.
2: Ja, Van Oosterom.
0: Okay.
2: Ja.
0: Goed.
2: VV Emmen.
0: Ik ga de snackcheck naar je opsturen. Je kan lekker bij een snackbar in de buurt een frietje halen op kosten van ons vanavond.
2: Gaan we zeker doen.
0: Geniet ervan,
2: hè. Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Ja, doei,
2: gaan we doen. Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Ja, leuk zeg. Wina wint de snackcheck. En ze gaat lekker op kosten van ons naar een snackbar in de buurt. Dit is een liedje dat

0: Ruby Tuesday op het Drenthe van de Stones. Ja, er is een nieuw album van Lisa Ploeger. Dat is te gek, het is niet zomaar een album. Het is namelijk haar debuutalbum. Lisa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, The Lighthouse Keeper's Daughter heet het album. Het is gisteren uitgekomen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oh, van harte gefeliciteerd. Wat een mega moment, toch? In jouw eigen muzikale carrière.
1: Ja, thanks. Ja, het is het eerste album echt wat ik heb uitgebracht. Dus dat is toch wel heel spannend en heel erg leuk tegelijk.
0: Het heeft best wel even geduurd.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb wel voorheen 2 EP's uitgebracht, maar het is toch wel heel anders dan een album. Nou ja, en het album maken is natuurlijk, ja, dat kost heel veel tijd. Dus daar zit gewoon heel veel werk in. Dus het is heel cool dat het dan nu eindelijk bij de wereld in is geslingerd.
0: Ja, super tof zeg. Leg jij eens uit, wat is eigenlijk het verschil tussen een EP en een album voor mensen die dat niet weten?
1: Een EP die telt vaak 5 tot 7 liedjes. Dus dat is echt een kort album. En een album, ja, die telt ergens tussen de 8 tot aan 30, soms wel 40 liedjes. Dus dat is een heel verschil. En op mijn album staan er dan 12. En wat ook een groot verschil is bij mijn album, is dat het een conceptalbum is. Dus er zit een hele rode draad doorheen met een heel verhaal. En bij mijn EP's was dat heel anders. Dat waren gewoon echt losse liedjes, losse verhaaltjes. Dus dat is het grootste verschil.
0: Nou, kom maar op. Welk verhaal wil jij vertellen met dit album?
1: Ja, nou, hij heet dus The Lighthouse Keeper's Daughter. En dat is als het ware mijn oma. Mm-hmm. Want ik vertel in de basis mijn oma's verhaal. Zij is opgegroeid als Jehovah's getuige in een heel streng gezin. En zij is toen ze jong was verstoten door haar familie.
0: Hey.
1: Dus dat is heel heftig. Heel veel trauma's ontstaan die ze eigenlijk heel lang niet heeft besproken.

0: en ook niet voor haarzelf heeft verwerkt. En eigenlijk een paar jaar geleden begon ze daar pas weer een beetje over te praten en ook zelf die dingen te gaan verwerken. Dus toen leerde ik ook meer weten van wat is daar nou gebeurd en wat is het met haar gedaan. En toen dacht ik, dit wil ik op papier schrijven. Hier wil ik een album van maken.
1: Wow.
0: En ook mijn moeders en mijn verhaal daar ook in verwerken. Want er zijn toch kleine dingetjes, kleine nuances die toch wel waarschijnlijk terug te redeneren zijn naar hoe mijn oma zoiets heeft meegemaakt. In hoe mijn moeder en ik dan nu doen en zijn.
1: Ja, het is een heel persoonlijke vraag, maar als je het over jezelf hebt, zijn er concrete misschien karaktereigenschappen of dingen die je in jezelf herkent die dan daaruit voortkomen?
0: Ja, het is wel echt meer mijn moeder, denk ik, waar je het wat meer in ziet. Maar het stukje vertrouwen is heel groot. Want bij mijn oom is dat natuurlijk echt wel volledig geschaad toen haar familie haar heeft verstoten. Mm-hmm. Bij mijn moeder is dat stukje vertrouwen ook gewoon wel een dingetje. Ook in liefde, relaties. En in mijn eigen relatie. Ik heb nu inmiddels 7 jaar een relatie, dus dat is al een hele tijd. Maar in het begin, het eerste jaar, eerste 2 jaar, was ik gewoon heel erg vastklamperig. En ik wilde hem niet kwijt. En toen merkte ik op een gegeven moment van, dit werkt een beetje averechts. Mm-hmm. Ja. Dus toen heb ik wel geleerd van, dat is misschien ook helemaal niet nodig. Maar op die manier, dat stukje vertrouwen is wel een hele grote eigenschap waar je dat in terug kan zien.
1: Ja, zo, dat is best wel. En dat inderdaad dan eigenlijk geworteld is in dat wat jouw oma vroeger is overkomen. Leeft je oma nog of niet?
0: Ja, zeker.
1: Wat vindt zij van het album?
0: Ja, ook mooi. Ze heeft een hele album nog niet geluisterd. Want ze heeft geen platenspeler, geen streaming service en geen cd-speler. Dus ik moet nog eventjes een cd of een USB-stickje afleveren.
1: Ah, mooi.
0: Maar we hebben gisteren ook een release show gehad en we hebben die hele show gefilmd. Dus dat komt binnenkort allemaal bij haar. Maar alle liedjes die al uit waren voordat het hele album uit is gekomen, dat waren er 5. Die heeft ze allemaal geluisterd en dat vond ze allemaal heel erg mooi. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
1: Ja, ook wel bijzonder voor haar, omdat haar kleindochter dan een album schrijft eigenlijk over, over dat wat haar vroeger is overkomen.
0: Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk voor haar. Ja. En toen ik het vertelde, was het ook wel, het drong het volgens mij ook nog niet helemaal door. Pas toen het eerste liedje uitkwam, toen had ze zoiets van, dit is wel echt mijn verhaal. En ik ben ook heel blij dat ze zich daarin herkende. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik iets heb geschreven en dat ze denkt, ik herken hem hier helemaal niet in. Maar dat was gelukkig wel zo.
1: Oh, wat fijn zeg. Dat is een soort bevestiging die je dan toch krijgt van je oma. Een aantal jaren maak je nu al muziek. Het is je eerste album. Als je zelf terugblikt op de afgelopen jaren. Hoe ben je zelf ontwikkeld? Hoe ben je gegroeid? Hoe kijk je eigenlijk nu terug op, op die afgelopen jaren? Want dit is toch wel een soort, een mijlpaal. Iets waar je lang naartoe hebt gewerkt. Hoe ben je ontwikkeld de laatste jaren?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg in schrijfstijl ligt. Dit album is heel verhalend geschreven. En ook echt wel met, ik heb het heel structureel ook geschreven, omdat het die 3 verhalen in elkaar overlopen. Dus ik wilde dat het heel goed klopte. Mm-hmm. Dus daar ben ik heel erg ingedoken. Maar ook live. Live is het heel erg vooruit gegaan. Het was echt eerst singer-songwriter-achtig met gewoon het meisje met de gitaar op een podium.
1: Ja.
0: Maar nu zit er een hele band omheen. En dat maakt het gewoon ook nog weer een stuk vetter. En ook dat wij de plaat gewoon kunnen spelen zoals hij is ingespeeld.
1: Ja,
0: dus
1: fantastisch.
0: Daar ligt ook heel veel ontwikkeling.
1: Je bent gegroeid als muzikant. Er is nu een album. Dat is een prachtig moment. Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit prachtige album. Er is ook een liedje, zoals het dan gaat, eigenlijk de single, die dan een beetje in de etalage wordt gezet. My Own Way to Rome, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. Dat is de laatste single die daarvan is uitgekomen.
1: Dan ga ik die draaien. The Lighthouse Keeper's Daughter is uit. Je kunt hem online vinden. En dus ook als LP, zei je net, of niet?
0: Ja, klopt. Ik heb LP's en CD's, maar ook shirtjes en pins en van alles. Kun je allemaal online vinden.
1: Nou goed, als je gehuld in Lisa Ploeger de weg op wilt, dan kan dat ook. Ik wens je een hele mooie dag. Veel plezier op Hullabaloo, want dan ga je zo meteen naartoe, weet ik het toevallig.
0: Ja,
1: en ik vond het leuk je te spreken.
0: Ja, dankjewel. Eens gelijks.
1: Doei.
0: Doei doei.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
17: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
18: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Radio Drenthe.
25: De Zizo Zaterdagshow.
14: Met Ruben Koren.

0: Everybody needs somebody to love.
1: Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, goedemiddag nogmaals voor deze 5e september 2026. Het is 3:11. Fijn dat je erbij bent. Het is de Zizo Zaterdagshow op Radio Drenthe. Waarin je uiteraard van harte welkom bent. Ik vind het bijzonder leuk om van je te horen. Je kunt gewoon een berichtje sturen op 0592-33-1188. Wat houdt je bezig op deze zaterdag? Ben je misschien met een standaard zaterdagklusje bezig, zoals het wassen van de auto of het doen van de boodschappen? Of zoals Wina, het uithakken van een boom, mag ik het zo zeggen. Ze was in ieder geval bezig. Ik sprak haar een half uurtje geleden op de radio met het uitgraven van een boom. Dat was het. Dacht ik, wat je ook aan het doen bent, wees welkom in dit radioprogramma. Dus op 0592-33-1188. Ik vind het leuk om van je te horen. En nee, als je dan toch aan het appen bent, laat me dan ook weten wat ik muzikaal voor je kan betekenen. Is er een liedje dat je graag hoort? Ook dat mag je meesturen. Dan ga ik mijn uiterste best doen om dat voor jou op de radio te draaien. Straks even bellen met William. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. William Bossong, de zanger en bassist van Mooi Wark. Hij zal ongetwijfeld alweer met een puikverhaal op de proppen komen, zoals iedere week. En ik ga heel veel fijne muziek draaien. Zometeen nog Ilo, ook nog Ferry Doldersum. Naar nieuwe muziek. Dit is Superster Bente. En 3, 2, 1.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Freddy Dobbelsum en Licht. Ah, je voelt hem aankomen. Het lichtpunt iedere week weer op de zaterdagmiddag.
1: Bellen met Bossen.
0: Ja, deze lag ook weer voor het oprapen, William, hè?
2: Ja, een helder licht, hè? Ja,
0: helder licht. Hey, nou, hey, oh, niet overdrijven nou, hè? Hoe is het ermee, William?
2: Goedemiddag. Ja, best, Willem, best. Ja, ja? Nee, super.
0: Ja, vertel eens. Het is zaterdag. Het is 23 minuten over drie, om even heel precies te zijn. Wat heeft deze dag jou gebracht?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. We hebben gespeeld gisteren op de Mega Tirade zijn in Oldenbroek. En dat was heel laat. En we zitten nou eigenlijk als gezinnetje lekker op de bank een filmpje te kijken.
0: Dus, oh, lekker.
2: Het is ook weer geur, hè? Het is ook weer gewoon... Ja. Lekker regen. Het is weer typisch Hollands weer, zeg maar.
0: Ja, ja, zeker. Maar is het dan met een deken op de bank? En dan, wat is het dan? Wordt er dan Frozen gekeken of zo? Of hoe werkt dat?
2: Nee. Want de jongens, die ben gewoon lekker aan het spelen. Papa die heeft iets aangezet wat mama niet leuk vindt. Dus ja, het is eigenlijk gewoon de grote Bossumshow.
0: Oh. Nou, je maakt het jezelf comfortabel. En geef jezelf eens ongelijk. Vanavond spelen jullie in Gramsbergen. Dat weet ik, omdat Benny appte net naar de studio. Die zei, ah ja, vanavond feestweek Gramsbergen. Mooi waar ik speel daar. Ik heb er zin in. Dus nou ja, Benny is er sowieso bij.
2: Kijk, en, dat is toch echt wel Benny Lennon.
0: Ja, nou, zeker. En maar dat wordt ongetwijfeld leuk. En Gramsbergen is ook redelijk in de buurt. Dus dat scheelt alweer, hè?
2: Ja, nee, als het goed is, ben ik niet zo laat thuis. Dus dat is ook wel een keer fijn. Ja.
0: Dat is mooi. En gisteren is Mega Piratenfest. Ja, dat is altijd goed, toch?
2: Ja, nee, altijd leuk en altijd gezellig. En nou ja, altijd gezellige dingen. Ja, en dan ga ik toch ook even de brug maken naar een gezellig momentje waar ik jou opgestuurd heb.
0: Ja.
2: Want wij zijn natuurlijk ook een beetje voor het promoteam Jason Staal. En Jason die is bezig met het nieuw album. Die is straks klaar. Die is 24 oktober gaat hij die presenteren. Het is zelfs een tweede show, want de eerste show die is al helemaal uitverkocht. Maar het leuke ervan is, en dat kom ik toch ook weer even over die barbecue gebeuren. Dit is dus opgenomen tijdens een barbecueavond. En dan moet je dan voorstellen dat Jason toen in één keer het idee kreeg. Ik heb een liedje en daar wil ik een beetje sfeer omheen hebben. Nou, en ik had ongeveer 20 mannen nu. Waarvan onder dus ook Sander van Skroetbal, die was er ook. Nou ja, normaal Sander, die schreeuwt, het is punk, hè. Het is keiharde punkrock.
0: Ja.
2: En die nou dus mee zingt met een heel bijzonder liedje van een nieuwe album van Jason Staal. En ik heb jou daar een geluidje van, gestuurd.
0: Ja, dit is even dus een kijkje eigenlijk bij jou in de schuur tijdens een barbecue.
2: In de schuur, precies. En tijdens een barbecue kreeg Jason het idee op deze sfeer die hij, wat je zo meteen gaat horen, dat komt dus op zijn plaat.
0: Oh. Ik weet niet of Jason er blij mee is dat ik dit op de radio laat horen, maar dat is weer een ander verhaal.
2: Ja, maar dit is team promotie team Jason, hè?
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, en ik heb gisteren toevallig de plaat teruggehoord met dit er dus af. Ik word er gewoon heel vrolijk van, sorry.
0: Ja, dit is lachen, zeg. Hè. Dus het is gewoon een soort sfeertje. Hij denkt, nou, jullie zaten dan lekker bij elkaar te barbecuen.
2: Ja, precies.
0: En hij vond het wel leuk als dat op de radio, als dat op zijn plaat kwam.
2: Op de plaat, dus de album die komt er. Dus ik vond dat, en dan moet je voorstellen, dan heb je de bassist van Boy Mark die op de achtergrond mee schreeuwt. Maar ook de zanger van Skroetbal. Mijn kinderen deden mee. En de kinderen van Sander allemaal. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Dat is een blijvende herinnering. En dan denk ik van, nou, dat is iets moois om... Nou ja, mee te nemen, dacht ik. Zo'n bruiloft
0: en
2: zaterdagmiddag.
0: Ja, mooi. En dat komt dus allemaal uiteindelijk op die plaat. Dat is toch fantastisch.
2: Ja.
0: Hey, vanavond Gramsbergen, ik wens je veel plezier. En ik heb een, ik ga nou iets doen, William. Ik weet niet of dit handig is, of dat ik kan of vrienden maken of ruzie.
2: Beide. Doe maar vrienden, doe maar.
0: Ja, oké. Okay. Nee, want jij stuurt mij natuurlijk altijd de Bossong van de week. Een liedje dat ik dan voor je kan draaien. En dat was deze week dan een liedje van Jason Staal ook. Jij zei, nou, weet je wat, hè? Ook in het kader van zijn... een stukje promotie voor hem maakt natuurlijk fantastische liedjes. Maar ik heb een beetje... Ja, ik ben een beetje stout geweest. Ik ben nogal handig met computers. Dus ik heb een ander liedje opgesnort.
2: Oh, wat leuk. Dan laat ik me graag verrassen.
0: Oké, okay, nou, dan komt-ie. En dan, als Jason ernaar vraagt, dan, dan weet ik van niks. Oké?
2: Oké, is goed.
0: Komt-ie.

0: Ja, dit is dan dat liedje waar het net over ging. Geen tijd voor mij van Jason Staal. William, je hangt nog even aan de lijn, hè?
1: Ja, sorry. Ik zit gewoon met kippenvel mee te luisteren.
0: Ja, mooi. Nee, ik zal even uitleggen hoe dit is gegaan. Want jij, nou, ik bel je iedere week en jij legt net uit aan mij. Ja, wij zijn deze week bij mij in de schuur bezig geweest. En we hebben een soort achtergrondkoor voor Jason Staal opgenomen. Maar wat is nou toevallig het verhaal? Ik heb hier een soort mystery guest in de studio.
2: Hey.
1: Hey, vriend!
0: Jason Staal, die zit al...
1: Dit was geen
0: afgesproken werk. Dit is allemaal heel spontaan. Nee, Jason, die was hier toevallig... die woont in Assen. Die was toevallig even buurt hier in de studio. Die was hier toevallig even in de studio. En toen appte jij mij eerder vanmiddag van... Nou ja, we hebben dit gedaan. En dan wil ik het wel even over hebben op de radio. En nou, dan kunnen we een stukje laten horen. En toen zegt Jason, zegt tegen mij... Nou, Jason, wat zei je?
2: Ja, joh, dan draai je toch het hele nummer.
0: Dan draai je.
2: Zeggen we dat William het heeft gelekt.
0: En dan zeggen we dat William het heeft gelekt. Nou ja, goed.
1: Superleuk,
0: dus zo is het ontstaan. Jason, toevallig hier in de studio. Jij wist van niks dat hij hier was. En leuk dat we het even over konden hebben. Dankjewel, William. Ook namens Jason, denk ik.
1: Ja, hoor.
2: Dank namens mijn Jason Staal promo team.
0: En dat doe je goed. Dat nummer vind je er straks ook op het album van jou, Jason. Dat op 24 oktober gaat uitkomen.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke tof.
1: Ja, leuk.
0: Hey, William, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Nogmaals in Gramsberg en we spreken later, hè.
1: Nee, dat kan maar, jongen.
0: Ja, mooi zeg. Zo valt alles prachtig samen op deze zaterdagmiddag. Ilo nu op de radio. Dit is Hold On Tight.

0: De Beatles op Drenthe en Help. Mijn vrienden uit Zwolle en een klein beetje ook uit Drenthe trouwens. Want Hans van der Werf van de band Higo, daar heb ik het over. Die komt van origine uit Borger. Die hebben een nieuwe single. En dat is allemaal in opmaat naar een album dat later dit jaar gaat uitkomen. Hun tweede album. En wat is het ongelooflijk goed. Nederlandse popmuziek van de bovenste plank. Higo is de band van Hans van der Werf dus uit Borger. Dit is een nieuwe single, dit niet als vroeger.
1: Ik was eigenlijk bang voor wat er nu nog komen ging.

Vorig jaar was hun debuutalbum daar, Leven in de Leegte. Einde van het jaar komt er een nieuw album van Higo. Dit is een van de singles die zeker op dat album komt. Die heet Niet als vroeger. Margot die stuurt een heel fijn liedje die ze graag wil horen op de radio. Dat is niet deze van Rupert Holmes. Welke dat wel is, houdt nog even geheim. Maar hij is wat mij betreft zeker de moeite waard om te horen. Dus blijf luisteren.

Rupert Holmes, Odrente en Escape. Beter bekend als de Pina Colada Song. Ik vroeg je net, als ik muzikaal gezien iets voor je kan betekenen deze middag, laat het dan gerust weten. En dat heeft Margot gedaan. Ze zegt, zou je In the Blood van John Mayer willen draaien? Het is mijn favoriete liedje van John Mayer. Nou, Margot, dan hebben wij bij deze een raakvlak. Hij heeft natuurlijk eindeloos veel mooie liedjes gemaakt, maar deze staat ook al torenhoog in mijn favoriete lijstje

zijn naam dan alle andere. Lynyrd Skynyrd, door de Sweet Home Alabama naar voren. De suggestie van Margot. Zij kwam met John Mayer en In The Blood. Fijn. Zometeen, na 4 uur, krijg je het beste van de Drentse Duizend non-stop. Ja, dat is altijd fijn, zeg. We hebben gegrasduind in de Drentse Duizend. Een mooie selectie gemaakt van liedjes uit die lijst. En die hoor je zometeen na 4 op de radio. En ik heb deze nog voor je. Dit is Olivia Dean en Man I Need.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
15: Appetito.
14: Appetito.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Radio Drenthe.
21: Het beste van de Drentse doezend.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
15: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
15: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attens met ds.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

Oh, I wish I was

0: vrijdag 11 september de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia. Oh, hey.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: mensen hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Pst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Ze zegt maar als

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.